0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat in Alabama geen doodstraffen meer mogen worden uitgevoerd met stikstofgas. De straf is volgens de rechter in strijd met het verbod op vrede en ongebruikelijke straffen. De executie van een ter dood veroordeelde met het gas gaat morgen niet door. De methode is omstreden omdat er volgens critici sprake is van ontoelaatbaar lijden. Bij het toedienen van stikstofgas via een gasmasker sterft iemand door zuurstofgebrek. Alabama voert sinds 2 jaar doodstraffen uit met stikstofgas. De kwestie komt waarschijnlijk nog voor het Amerikaans Hooggerechtshof. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag dat ooit in België is gewonnen. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekend. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook weer buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

0: en Hunzen. 12 hunnebedden, 1 geluid.
1: Door het raam kijkt hij naar buiten. Te beseffen hoe mooi dit achter.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop een aanval te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse basis in Bahrein. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei te vol. Voor nachtopvang wordt steeds uitgeweken naar andere plekken. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte en hij gaat de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar, voor het eerst sinds 1972, weer een bemande maanlanding is. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekendgemaakt. Het weer lokaal nog een bui, is 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A.

schoon als water uit de kraan. Ja, ik zal doorgaan. De kip zei tot de haan. We zullen doorgaan. We zullen doorgaan. Tot het een hit zal zijn. We zullen doorgaan. Ik wil in losse groeven staan. Dus moet ik doorgaan. Het graan heeft de orkaan doorstaan door te gaan. Dus wil ik doorgaan. Tot het een hit zal zijn. Ja, ik zal doorgaan. Ik wil dwars door iedere beeldbuis gaan en doorgaan. Ik heb duis achter me staan. Dus ik kan doorgaan. Ja, ik kan doorgaan. Tot het een hit zal zijn. We willen doorgaan. Het heeft geen zin om terug te gaan. Nee, we moeten doorgaan. Ook als we dwars door het bed heen gaan, moeten we doorgaan. We moeten doorgaan. Tot het een hit zal zijn. We zullen doorgaan. Ik zing naakt als een sopraan. We willen doorgaan.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en gewonden is nog niet bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn afgelopen avond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boze straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten

0: demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand. Ze riepen teksten als buitenlanders eruit. De man die is aangeklaagd voor een schietpartij bij een Chanukka-viering in december in Sydney wordt nog eens aangeklaagd voor 19 extra misdrijven. Daarmee komt het totaal op 78 misdrijven, waaronder 15 moorden, 40 pogingen tot moord. In de nieuwste aanklachten wordt de man onder meer beschuldigd van het zich verzetten tegen zijn arrestatie en het schieten met de intentie om te moorden. De man schoot samen met zijn vader op Bondi Beach. Zijn vader werd door de Australische politie doodgeschoten. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat al sinds 20 mei overvol zit. De voetbalsters van het Nederlands elftal zijn nog niet geplaatst voor het WK. Ze wonnen wel van Polen met 3-1, maar dat was niet genoeg. Nederland moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer, lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

0: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
1: Ik zie ons nog fietsen over de brug, duwde ik jou.

Geluk is niet niks, het komt ergens vandaan. Je moet eraan werken, het waait je niet aan. Zo werd je een vrouw, een vriendin voor altijd. Maar toch raakte ik mijn meisje niet kwijt. Soms zijn de nachten zo helder en dicht. Dan kan ik niet slapen en streel je gezicht. Dan maak ik je wakker en zeg goeienacht. Wil jij met me gaan? Ik zie dat je lacht.

0: Ik kijk naar een foto. Tweede klas. Waar is die jongen? Waar is het kind dat ik ooit was?
1: Het kind dat ik ooit was.
0: Waar is die jongen die jij ooit was?
2: Radio A en Hunze, Hollandse Mix. Hollandse Mix. Een gevarieerd non-stop programma met muziek van eigen bodem.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Tommy Lee May. Eindelijk is het zover. Mijn visje mag afzwemmen voor een zwemdiploma B. Maar, ja ja, ik had het kunnen weten. Mijn goudvis is zijn zwembroek vergeten.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen uit. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand en riepen teksten als buitenlanders eruit. In Ter Apel hebben vannacht 12 asielzoekers buiten geslapen. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor een bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei overvol. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Dat heeft een rechter bepaald. Die zegt dat het in strijd is met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar

0: straffen uit met stikstofgas. Sindsdien zijn op die manier 8 mensen geëxecuteerd. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is het het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

Direct in contact met de studio van Radio AN Hunze? Dat kan op drie manieren. Ga naar www.radioanhunze.nl en klik op de button van de chatbox. Mobiel appen kan ook. Naar nummer 06 533 747 99. Of natuurlijk gewoon even bellen. 0592 70 30 30.

adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

raakt alles kwijt. Onzekerheid, je weet niet waarom. Put your hands up in the air. Dat gaat snel weer voorbij, dan wordt alles beter. Al denk jij misschien, dat deze tijd voor jou niet meer komt.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.
1: Het zonlicht maakt me wakker. Ik had mijn sokken en schoenen nog aan. Ik draai me om en schrik me te pletten. Toen ik jou...

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran zeggen dat ze over en weer vergeldingsaanvallen uitvoeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, die Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter, zegt correspondent Sjoerd Daas.
2: Men noemt dit hier in Amerika een proportioneel antwoord zelfverdediging. Dat zijn dus de woorden die Amerika hieraan geeft. En niet onbelangrijk, dat centrale commando zegt ook, hiermee is het klaar.
1: Iran zegt dat als reactie daarop aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Rode, waar een nachtopvang is. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al weken zo vol dat niet iedereen naar binnen kan. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Volgens een rechter is dat in strijd met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met het stikstofgas. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de Euro Millions loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder werd er zo'n hoge prijs in het land. Wie de winnaar is, is niet bekendgemaakt. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg. Oranje kreeg in de slotfase een penalty tegen, maar kwam verder geen enkel moment in de problemen.
3: En die penalty gaat erin. Kamtsjik scoort. Zij bepaalt de eindstand op 3-1. Maar inmiddels is duidelijk dat ook Frankrijk heeft gewonnen. En dus is Nederland alsnog de nummer 2 en veroordeeld tot het spelen van de WK-kwalificatie play-offs.
1: En de loting voor die play-offs is over 2 weken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon en het wordt

0: 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in havensteden bij de Straat van Hormuz, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Demonstranten staken fakkels aan en richtten veel schade aan, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Groepen van gemaskerde jonge mannen trokken door de straten, lieten een spoor van vernieling achter. Huizen en auto's werden in brand gestoken. Een bus ging in vlammen op. Politieauto's werden aangevallen. Winkels werden geplunderd.
1: Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het grensgebied met Afghanistan. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Sinds februari zijn er gevechten tussen de twee landen. De Pakistanse aanvallen zijn gericht op een Pakistanse organisatie die is verbonden met de Taliban. Die zou vanuit Afghanistan geregeld aanslagen uitvoeren in Pakistan. De Afghaanse Taliban ontkent banden te hebben met de Pakistanse tak. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Oranje verbleef hiervoor in New York. Daar zijn ze vooral bezig met de NBA-finales in het basketbal. Maar in Kansas is dat wel anders, zegt commentator Arman Afsaroglu.
3: Als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners. En ze zijn maar wat trots dat hier het WK-voetbal gespeeld gaat worden.
1: Vandaag werkt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor is soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

can be sure I'll always love you because you're the best mama.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. Zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Het moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. Dat is niet de bedoeling, zeggen ChristenUnie en CDA.
2: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
3: Het risico is dat er veel geld in wordt gestoken zodat meer mensen wiet gaan gebruiken. Echt, ik hoop dat de regering dit heel snel stopt.
1: Ze willen dat het kabinet uitzoekt of de investering nog tegen te houden is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn meer dan 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De politie houdt een grote fatbike-controle in Barendrecht. Dat is onderdeel van de nieuwe campagne die ouders erop moet wijzen hoe gevaarlijk een fatbike kan zijn voor hun kinderen. Minister Karremans is bij de start van deze campagne. Hij wil zo snel mogelijk een helmplicht invoeren, maar dat kost tijd.
4: Ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld.
5: Zou je het ook morgen willen invoeren?
4: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen, ja, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou eenmaal tijd.
1: Waarschijnlijk komt er een helmplicht voor een fatbike in 2027. Het weer, vooral in het noorden, breekt de zon door. Kan hier en daar nog een bui vallen, maar het is op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. En tussendoor is het zonnig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
7: Dit is Radio A en Hunze.
8: Radio A en Hunze.
7: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
9: Altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar.

0: en niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Radio Drenthe.
5: Koffie en Keuvel.
4: Met Wim Boer.

0: was een klein hitje in 1984. De opvolger in de tijd van de grote Nederpopklassieker Zwart-Wit. Frank Boeijengroep was dat en 1 miljoen sterren.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boe.
0: Een hele goede morgen, het is 8 minuten over 9. Welkom bij Koffie en Keuvel op deze woensdag de 10e juni. Ook vanochtend zit Henk Wijngaard in ons

Terugblik op de Drentse Duizends en Akda en de Munnik, die zitten gezamenlijk in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En er is nieuwe WK-muziek van Daria Tsu. Straks hoor je wel die tax met Miss Wonderful, maar eerst plattelandsgevoel. Dit is Leo Moorman. Ik steek.

0: straks. En dat met zijn Miss Wonderful.
1: De Drentse Duizend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Tijd voor ons terugblik op de Drentse Duizend. En die staat de hele week in het teken van Henk Wijngaard. Want hij viert de komende zaterdag zijn 80ste verjaardag. Daarna zit hij ook een keer 50 jaar in het vak. En is hij ook 60 jaar getrouwd. Nou ja, genoeg reden dus voor een feestje. En op de dag dat Henk werd herenigd met zijn oude Scania gaf hij ook nog een keer een speciaal jubileumconcert. En dat wordt komende zaterdag op zijn verjaardag dus uitgezonden op TV Drenthe. Vandaar deze week in ons terugblik Henk Wijngaard. Vandaag met Beun de Beunhaas. 2024 op nummer 603. 70 in de lijst en eind vorig jaar iets gezakt. Toen stond het op 728.
3: Ik heb jaren voor een baas gesjouwd. Ik werkte voor die man een vingers krom.

combinatie die eigenlijk best wel logisch is, hoor. Criss Cross Amsterdam, Jan Smit, samen met Frans Bauer. En zij hoort bij mij. Straks het laatste nieuws uit de regio hier op Radio Drenthe. Maar eerst voltooid verleden tijd. Dit is IOS, oftewel...

0: Voetganger. Bocht. Kinderen. Tegenligger. Fietser. Uitrit.
1: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
2: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
3: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT.

0: essentie van de MotoGP, Moto2 en Moto3. Met een eigen voetdrukplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Het is 9:30. Tijd voor een overzicht van het nieuws uit de regio. Ondernemers in Eelde zijn bezig met het opzetten van een zogeheten bloemenhub. Het is een soort servicepunt voor de sierteelt in Noord-Nederland. Het moet een alternatief worden voor de bloemenveiling van Royal Flora Holland, die eind deze maand verdwijnt. De gemeente Westerveld zit vanaf volgend jaar met flinke financiële tekorten. De begroting komt niet rond en dat betekent dat de gemeente gaat kijken naar bijvoorbeeld het verhogen van de belastingen. En mannen die zich voordeden als nepagenten in Meppel zijn op heterdaad betrapt. Het gaat om een 19-jarige man uit Ede en een 21-jarige man uit Arnhem. Later werd ook nog een minderjarige jongen uit Apeldoorn aangehouden. Dit en meer nieuws vind je bij tv20.nl en in onze app. Het weer dan met Hans Nieuws.
2: De zon verdwijnt deze morgen achter steeds grotere stapelwolken. En vanmiddag valt daar hier en daar een bui uit. De pittigste opnieuw met een paar slagen onweer. Ondertussen neemt de temperatuur toe tot maximaal een graad of 17 in de middag. Bij een zwak tot matige zuidwestelijke wind.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant. En toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
6: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
8: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.

0: zeker overheerlijke asperges.
1: Ook bij FNV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker.
1: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op fnvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.
2: Ik zeg oeh. Oeh. Ik zeg ah.

0: begin van het grote succes voor normaal. En dan hebben we het over 1977. Dit was Oerend Hart.
1: De schatkist van Nederland.
0: Tijd om de schatkist der vaderlandse popmuziek in te duiken. En die staat de hele week in het teken van komende zaterdag. Want dan is het weer tijd voor, jawel, het Hello Festival. En daarom deze week een duik in het Hello Festival archief. Niet met opname, maar wel met groepen die daar bijvoorbeeld ooit een keer hebben gestaan. Nou, wat te denken van Acta en de Munich. Die maakte in 2023 een comeback. En bij de aankondiging van die comeback werd Morgen wordt fantastisch uitgebracht. En een jaar later stond de duo inderdaad op het Hello Festival. Dit zijn Acta en de Munich.

klein orkest en over de muur. Het is tijd voor nieuwe muziek op Radio Drenthe. En de hele week staat het in het teken van het WK voetbal. Want ja, inderdaad, het begint morgen alweer. En komende zondag speelt Nederland de eerste wedstrijd tegen Japan. Na traditiegetrouw worden er rond de WK's en ook de EK's de nodige voetbalnummers uitgebracht. En daarom deze week elke dag een nummer van de stapel met de nieuwe liedjes. En deze keer blijven we Meppel. En dat wel de nieuwe single voor Daria Tsu. Een project wat ontstaan is in Meppel en ook gemaakt is met veel lokale betrokkenheid. We like football.

Afkomstig van de nummer 1 album Doris D. en andere stukken. Dit was Doris D. van Doe Maar hier op Radio Drenthe. En daarmee zijn we het eind gekomen van het eerste uur Koffie en Keuvel. Tot slot Golden Earring. Dit is Bombay.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialisten.
2: Radio A en Hunze.
3: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
2: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie in Zuid-Afrika meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. En zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Er wordt nog naar hen gezocht. Vandaag begint een campagne waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ouders wil uitleggen waar ze op moeten letten als hun kind op een fatbike rijdt. Ouders kunnen aan de hand van een checklist nagaan of de fatbike voldoet aan de eisen. Zo mag de elektromotor maar een bepaald vermogen hebben en zonder te trappen mag hij niet harder dan 6 km per uur gaan. De campagne wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn zeker 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistaanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De parlementaire enquêtecommissie Corona verhoort vandaag oud-minister Tamara van Ark. Tijdens de coronacrisis was zij de derde gezondheidsminister op rij. Ze ging onder meer over gehandicaptenzorg en de arbeidsmarkt in de zorg. Ook besliste ze mee over versoepeling van coronamaatregelen en over het coronatoegangsbewijs voor horeca en evenementen. Voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, is vanmiddag aan de beurt voor de coronacommissie. Het weer, er valt een enkele bui, maar verder is het vrij zonnig. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan weer zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
7: Radio A en Hunze.
6: Dit is Radio A en Hunze.
8: Radio A en Hunze.
6: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
4: Dit was het NOS Journaal.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
12: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op

0: anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Radio Drenthe.
3: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.

hitte in 1974 voor de mannen van de Rubets. Dit was de Jukebox Jive. Tot 12 uur vanochtend, koffie en keuvel. Met straks rond 11:45 duurt nog eventjes. Gaan we natuurlijk weer met het Drentse Archief in gesprek. En dan gaan we het hebben over TBC-huisjes. En verder nog een paar leuke keuveltjes. En onze Ellie, die is voor ons op Jack. En dit zijn Paul McCartney en Ringo Starr. Luister naar Home to Us. The

0: zanger Jim Diamond. En natuurlijk ook drummer Simon Phillips, die later nog een keer bekend werd omdat hij met Toto nog wel leuke dingen deed. Dit was PhD en I Won't Let You Down.
1: Wie keuvelt hier?
0: PhD, dat staat voor Doctor of Philosophy. Ik las net even, dat is de hoogste academische graad die je kunt behalen in dit geval.
2: Ja, dus PhD is zo'n Amerikaans titel, toch?
0: Ja. Nou, dat zal heel erg goed staan op je cv, volgens mij.
2: Nou, inderdaad.
0: In dit geval, ja.
2: Ja.
0: Maar je cv moet wel kloppen.
2: Ja.
0: Uiteindelijk. Het is wel weer een dingetje, hè? Ik las het over een piloot van Air Canada die al 17 jaar lang loog over zijn papieren. En die is in die tussentijd gewoon aan het werk geweest en die is gewoon blijven vliegen. 900 keer de wereld over. Dat is best wel veel.
2: Dat is inderdaad wel veel. Ja, een PhD is dan wel een mooi bruggetje, maar I Won't Let You Down is ook...
0: misschien ook wel in dit geval. Going down.
2: Ja.
0: Nou, hij is inmiddels 59 jaar en hij streek daarbij ook nog een keer miljoenen aan salaris op. Maar hij had niet de goede papieren om in die grote zware Boeings te vliegen. En dan zegt de maatschappij van, wow, ja, maar er is allemaal niks gebeurd. Ja, koekoek.
2: Ja, nou, er zal maar wel iets gebeurd zijn.
0: Nou, dan ben je toch aan de beurt.
2: Nou, inderdaad.
0: Ja.
2: En ja, dan zeggen ze dat hij wel met tussentijdse testen, dat hij wel goed scoorde.
0: Ja, klopt. Ja. Kijk, ik kan niet in een bus rijden, maar ik denk wel dat ik een bus vooruit krijg, bij wijze van spreken. Dus misschien moet ik ook maar buschauffeur worden zonder papieren.
2: Ja.
0: Zou dat kunnen?
2: Als je dan goed scoort bij de tussentijdse test.
0: Nou, dan is er toch niks aan
2: het
0: handje.
2: Er is niks aan de hand. En als je dan verder geen brokken maakt.
0: Ja.
2: Het is natuurlijk achteraf, hè. Want als er, nou ja, wat we net zeggen, als er wel iets gebeurd was.
0: Ja.
2: Nou, dat was niet misselijk dan. De claims die dan binnen waren gekomen bij die vliegmaatschappij.
0: Ja. Maar ik heb nog even wat proberen te zoeken van hoeveel mensen dan uiteindelijk op een cv wel eens een leugentje doen. Misschien een leugentje om best wil of zo. Of niet helemaal de waarheid vertellen. Zo zou het natuurlijk ook nog een keer kunnen zeggen. Ik denk dat het best wel veel zijn. Maar het is niet echt strafbaar, maar het kan je wel ontslag kosten uiteindelijk.
2: Ja, ja. Het is natuurlijk ook in de politiek bijvoorbeeld wel eens gebeurd. Hè, dat staatssecretaris en zelfs ministers...
0: Was dat niet mijn oud-collega van het UWV, Nathalie van Berk? Dan zeg ik het uit mijn hoofd, die staatssecretaris zou worden, maar toch het laatste moment
2: niet werd,
0: omdat zij haar papieren niet helemaal in orde werden bevonden.
2: Ja, en dan zijn dat juist ook posities. Ja, als je daar een leugentje op je cv hebt staan, ja, kan niet, hè?
0: Maar bij de UWV ook, dan moet je toch weten dat je cv op orde is.
2: Ja, dat lijkt me wel belangrijk.
0: Maar gecontroleerd,
2: als je bij de overheid aan de slag gaat, dan weet je ook dat natuurlijk, zeker in zo'n functie, dat van binnen en buiten gecheckt wordt.
0: Je ligt onder een vergrootglas aan alle kanten. En ook terecht, denk ik ook wel. Ja. Hoor. Ja.
2: Maar dit is wel behoorlijk ernstig, want je hebt vliegtuigen vol met passagiers zitten.
0: Nou,
2: en dan 900 keer de wereld overvliegen. Hoeveel mensen je dan wel vervoert.
0: Ja.
2: En als je dan niet over de juiste papieren beschikt. Ik vind op zich die politiechef die onderzoek doet hierna.
0: Mm.
2: Die maakt wel een goede vergelijking. Die zegt, het is vergelijkbaar met een arts die een vergunning heeft voor huisartsgeneeskunde, maar in zijn praktijk hersenoperaties uitvoert.
0: Ja, ja. Nou dat. Liever ook niet.
2: Nee, je kan wel iets, maar ja, je moet ook weer niet te hoog grijpen dan.
0: Is jouw cv op orde?
2: Mijn cv is wel, ja. Ik ben uiteindelijk wel hier terechtgekomen.
0: Ja, ik heb geen cv meer. Ik had hem ooit ergens opgeslagen, maar ik ben hem kwijt.
2: Daar zeg je wel iets. Ik heb op een gegeven moment heb ik hem nog wel geüpdate, maar
0: ja.
2: Ik heb die dingen die ik hier allemaal doe, heb ik er ook niet meer op staan.
0: Ik ook niet meer.
2: Nee.
0: En ik moet wel zeggen, ik heb hem niet opgeleukt. Dat niet. Ik heb wel de waarheid verteld. Maar ik heb er ook sommige dingen uitgelaten. Want ik heb wel eens gesolliciteerd en ik had ooit een keer tussen twee banen een keer een half jaar ergens gewerkt. En dan zei ze van, je wisselt wel vaak van baan.
2: Oh ja.
0: Dus die heb ik daar gewoon uitgehaald.
2: Ja.
0: Daar krijg je geen haan meer naar, hoor, uiteindelijk.
2: Nee, het is niet dat je iets hebt toegevoegd. Dat is natuurlijk een ander verhaal.
0: Nee, drum. Ik zat tussen twee dingen in. Ik denk, een half jaar heb ik ergens in huis en bureau wat gedaan. En dan wordt het meteen tegen gebruikt. Want zo wordt je dan je cv gelezen.
2: Dan is het net alsof je je draai niet kon vinden. Of dat je oneenigheid hebt gehad met je werkgever.
0: Nou, drum. Maar ik heb mijn VT-strik diploma wel laten staan.
2: Oh, kijk.
0: Dat leek me wel voor iedereen beter om dat te doen.
2: Dat is wel echt een pre, hè?
0: Ja, dat dacht ik wel, ja. En Sven-diploma. A, B en C. Oh.

Shannon op zijn album Runaway with Del Shannon in 1961. En in hetzelfde jaar opgenomen door Elvis, His Latest Flame. Straks het nieuws uit de regio met Ger. Eerst een mooie combinatie. George Michael.

0: Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Bessen of Assen.
2: Komende zaterdag en zondag is er weer de jaarlijkse tractorenshow bij Openluchtmuseum Ellert en Brammert. Een show met oude tractoren, demonstraties van oude landbouwwerktuigen en veel vertier voor de kinderen. Op de zondag is er ook een boerenmarkt. Kom dus dit weekend naar Openluchtmuseum Ellert en Brammert.
3: Het is bijna 10:30. Ga nu met het nieuws uit de regio.
4: Goedemorgen. Ondernemers in Eelde zijn bezig met het opzetten van een zogeheten bloemenhub. Een soort servicepunt voor de sierteelt in Noord-Nederland. Het moet een alternatief worden voor de bloemenveiling van Royal Flora Holland, die eind deze maand verdwijnt. Het idee is dat bloemisten online inkopen. En die bloemen die komen dan in Eelde terecht, waar ze worden klaargezet voor de koper.

0: Voorwaarde is nog wel dat de ondernemers de gebouwen van Flora Holland kunnen overnemen. De gemeente Westerveld zit vanaf volgend jaar met flinke financiële tekorten. Westerveld krijgt de begroting namelijk niet rond. En dat betekent dat de gemeente gaat kijken naar bijvoorbeeld het verhogen van de belastingen. Voor volgend jaar wordt een tekort van 1,3 miljoen euro verwacht. En in 2030 loopt dat op naar 1,7 miljoen. De tegenvallers worden vooral veroorzaakt door het zogenoemde ravijnjaar, waardoor gemeenten minder geld krijgen van het Rijk. Twee mannen die zich voordeden als nepagenten in Meppel zijn op hete daad betrapt. De politie kwam ze op het spoor door een tip. De twee verdachten zijn een 19-jarige man uit Ede en een 21-jarige man uit Arnhem. Later werd ook nog een minderjarige jongen uit Apeldoorn aangehouden. Ze zijn alle drie gehoord door de politie en vrijgelaten, maar blijven wel verdachten. De laatste jaren zijn er steeds meer nepagenten actief in Drenthe. Zo werden vorige maand nog twee mensen opgepakt die zich aan de telefoon voordeden als politiemedewerkers. En slachtoffers overtuigden waardevolle spullen af te geven. De actiegroep die zich inzet voor het behoud van het zwembad in Smilde werkt aan een plan voor een speciaal prikkelarm zwembad. Dat bad is ook bedoeld voor mensen uit de regio buiten Smilde. Eind vorig jaar stemde een meerderheid van de politiek in Midden-Drenthe voor sluiting van het bad. Het zwembad dateert uit de jaren 70. Zo'n beetje alles is aan vervanging toe, maar dat is te kostbaar, vindt de gemeente. De voorgenomen sluiting stuit op veel verzet in het dorp. De gemeente neemt later dit jaar een definitief besluit over de toekomst. En in Drenthe is vanaf het middaguur code geel van kracht. Het KNMI verwacht enkele stevige onweersbuien met hagel en windstoten. De waarschuwing geldt in onze provincie tot 8 uur vanavond. Code geel geldt inmiddels in totaal voor 9 provincies. De uitzonderingen zijn Friesland, Noord-Holland en Zeeland. En tot zover. Meer nieuws is uiteraard te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
1: Dankjewel, Gerrit. Laten we kijken wat Hans van het weer zegt.
2: De zon verdwijnt deze morgen achter steeds grotere stapelwolken. En vanmiddag valt daar hier en daar een bui uit. De pittigste opnieuw met een paar slagen onweer. Ondertussen neemt de temperatuur toe tot maximaal een graad of 17 in de middag bij een zwak tot matige zuidwestelijke wind.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
8: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.

0: muziek van Sam en Dave op Radio Drenthe. Dat met hun Soulman.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Het is ruim 6 minuten over half 11. Ellie is vanavond voor ons op Chuck. En gisteren waren we er ook al. Het is een beetje onrustig in Eelde, maar wel een positieve manier, toch, Ellie?
3: Ja, zeker onrustig in Eelde. Goedemorgen, Wim. Ja, op een, ook een inderdaad hele positieve manier, want hier gebeurt van alles. Dat was hier gisteren natuurlijk al in verband met de fietsvierdaagse. En ja, waarom ben ik hier? Vanmiddag gaat de feestweek pas echt van start, want dan ging de kermis open. Goedemorgen, Richard.
4: Ja, goedemorgen, Ellie. Ja.
3: Een actief dorp, maar de vereniging Volksvermaking Eelde, ja, die heeft in deze feestweek toch wel de hoofdrol.
4: Ja, wij hebben wel de hoofdrol, maar er zijn natuurlijk veel meer verenigingen die ook wat doen van deze feestweek. Maar wij beginnen nu met, sinds gisteren al met de fietsvierdaagse. En daar komt natuurlijk nog wat meer bij. Hè. Wij hebben natuurlijk van het weekend staan we op de jaarmarkt. Hè. Dat is een jaarmarkt hier in het dorp. Nou, daar staan we met de langste sjoelbak van Eelde.
3: En die lang is?
4: Ja, die is wel 15 meter, denk ik wel. En dan wel langer, denk ik.
3: Hè. Oh, en hoe ga je dan met sjoen? Wat sjoel je daarmee?
4: Hele grote brik. Hele groot. Dat zijn echt hele grote brik.
3: Ja. Wat ben je van maat?
4: Gewoon hout.
3: Oh, echt?
4: Ja,
3: oh.
4: Ja, zeker, ja, zeker.
3: Oh, 15 meter, maar dat is een einde om te overbruggen.
4: Dat is zeker, dat is ook de uitdaging, hè? Dat is ook de uitdaging. Dus kom vooral naar de jaarmarkt, want dan, ja, probeer het gewoon, hè.
3: Ja, hoe doet ze dat? Ben ik heel nieuwsgierig naar.
4: Nou, ja, dat zijn hele grote brik natuurlijk. En die moet je echt van een hele grote afstand. Ja, je moet een beetje vergelijken met bierpullen schuiven over een hele lange afstand. Ja, en dan zijn de gaten wel wat groter natuurlijk, ja. Hè? Logischerwijs. En als je zoveel punten haalt bij ons, ja, dan heb je prijs.
3: Heb je ook één die eigenlijk door altijd het allerbeste in is?
4: Ja, die hebben we wel, ja. Ja, we hebben altijd één deelnemer, die komt uit de stad. En die man die komt al jaren. En die is zo gedreven in de sjoelen op een hele grote sjoelbak. En die wint ook bijna altijd de grote prijzen. Maar die man komt altijd terug. Ja, dat is heel mooi om te zien.
3: Oh, dat is wel inderdaad wel heel grappig. Ja, het sjoelen, wat nog meer?
4: Ja, we hebben natuurlijk zondag ook nog... daar hebben we weer de voetbaldartbord hier. De FC Groningen voetbaldartbord. Die hebben we hier voor de kroeg staan. En voor de kermis. En dan hebben we weer een hele leuke activiteit hier. Ja, daar komen veel mensen op af.
3: En dan moet je darten. Hoe gaat dat dan?
4: Ja, dan heb je een voetbal. Ja, dan heb je ook een voetbaldartbord. Dan heb je een hele grote opblaasbare dartbord. Ja, en dan moet je met voetbal moet je dus in de vakken als een dartbord... moet je ja, hopen dat je dus triple 20 de maximale score pakt. Ja.
3: Kijk eens aan, lijkt me nog niet zo makkelijk.
4: Het is niet makkelijk, nee.
3: Maar wel hilarisch.
4: Het is hilarisch om te zien, het is echt leuk om te zien, ja, zeker.
3: Ook veel belangstelling voor?
4: Ja, met de fietsvierdaagse nu zie je al wel dat er gisteren meer dan 100 man vertrokken waren. Nou, vandaag zitten we op ongeveer al 80. Dus daar komt zeker nog wel wat 20, 30 bij. Hè? Ondanks dat het, nou ja, we worden net wel een beetje onweer op de achtergrond. Ja. Maar ik vertelde net, hè, het weer trekt een beetje om Eelde heen vaak. Dus we hebben hier gewoon wel geluk met weer, hoor. Ja.
3: Nou, volgens mijn app, dan gaat het vanmiddag rond 2:30 gaat het regen. Maar inderdaad, wij huren het hier al wat rommel. Dus het is wel wat onrustig.
4: Het is een beetje onrustig in de verte. Maar normaal ze trekt achter het vliegveld langs hier. Dus ik denk dat het allemaal goed komt. En ze bent vandaag vertrokken richting Leek, hè, Westerkwartier. Even de grens over naar de Groningen toe. Dus... En voor mij is het daar droog op dit moment dus.
3: Kijk, laten we zomaar om. Zeg, Richard, ja, ik zei het net al, feestweken is onrustig... maar er is nog veel meer te doen. Want er is over een paar weken is het Koppeltjesfestival. 3 maand, dan is het alweer Corso. Ja. Maar daar blijft het niet bij.
4: Nee, alleen de VVV al, die heeft een heel vol programma het hele jaar door. Hè. We hebben de fietstochten in de herfst hebben we nog. We doen de bingo-fietstochten met Koningsdag. We hebben een autopuzzeltocht met Hemelvaart. We hebben straks nog weer een spooktocht in het dorp. En dat gaat eigenlijk het hele jaar door. En daar zijn wij nog maar een van de verenigingen in Eelde-Paterswolde. Ja, maar je zei net, het Koepeltjesfestival is over eind juni. Is altijd heel gezellig met allemaal muziek. Nou, komende zaterdag is de jaarmarkt. Is altijd heel gezellig met allemaal muziek en terrasjes. Ja, en zo gaat het Corso natuurlijk, het hoofdmotto in Eelde-Paterswolde. Daar gaat iedereen ook weer aan meedoen. Dus...
3: Ik zal maar oppassen hier, want iedereen wil hier straks in Eelde-Paterswolde wonen.
4: Ik denk, als je hier komt wonen, dan... wel de pinoot dat je wat moet doen, denk ik. Ja.
3: Ja, dat wordt wel van de mensen verwacht.
4: Nou, verwacht niet natuurlijk, maar het is leuk is hier... we hebben mensen van binnen het dorp en ook heel veel mensen van buiten het dorp... die hier komen wonen. En je ziet op een gegeven moment wel, na een paar jaar... trekken ze toch bij een Corso-wijk of bij een activiteit van een van de verenigingen. En ja, en dat trekt allemaal samen in het dorp. Het is eigenlijk één groot dorp, ja.
3: Hartstikke mooi. Hey, veel succes en vooral heel veel plezier de komende dagen. En ja, Wim, we hadden de vingers maar in gekruist. Want ja, we willen toch eigenlijk wel mooi weer hem en niet veel regen. Toch?
0: Ik doe met je met.
2: Heb jij ook een tip voor Op Chuck? Mail hem naar opchuck@rtvdrenthe.nl.

0: De WK voetbal wat eraan zit te komen. Heel veel wedstrijden die vinden plaats after midnight. Dit is Eric Clapton.
1: Wie keuvelt hier?
0: S'nachts voetballen kijken. Ik vind het wel een ding. Uiteindelijk, Ger.
2: Ja, ja, nou vooral diep in de nacht. En als je dan 's ochtends ook nog weer vroeg aan de bak moet.
0: Nou.
2: Ja, dan is dat best wel een uitdaging. Ja, we hadden het al even over die laatste groepswedstrijd van Oranje.
0: Die is om 1 uur 's nachts?
2: Het begint om 1 uur 's nachts.
0: Ja.
2: Ja, ik moet om 6 uur, ben ik hier weer.
0: Ik zou dan in 1 keer doorgaan.
2: Ja.
0: En even voorslapen.
2: Nou ja, ik zei al, ik hoop dat het na 2 groepswedstrijden al duidelijk is hoe het eruit gaat zien in die pool. En dat je dan die derde kan overslaan. Maar ja, jij denkt, het komt op die laatste aan.
0: Ik weet het wel zeker.
2: Ja, dan ga ik toch wel kijken. Ja, ja, dan maar een nacht doorhalen.
0: Ik denk dat het gewoon een lastige opgave wordt. Zondagavond beginnen zetten ze om 10 uur. Hè? Dat is nog goed te doen.
2: Om 10 uur en dan volgens mij eentje om 7 uur, dacht ik.
0: Oh ja, dat is ook nog goed te doen.
2: Prima.
0: Prima.
2: Ja. Nou ja, die 1 uur 's nachts, dat wordt hem even. Ja.
0: Ik moet even kijken hoe ik precies ga doen, want ik sta op een camping. Dus ik weet niet of daar ook voetbalwedstrijden worden uitgezonden. Dus
2: je kan natuurlijk met zo'n livestream, omdat je in het buitenland zit, dan kun je niet even...
0: Ja, dat werkt niet van de NOS of zo.
2: Nee. Dat heb je die geoblok erop zitten.
0: Ja. Goed, nou ja, ik ga het wel afwachten.
2: Ah, ja.
0: Wie er in ieder geval ook niet bij is, hebben we het gisteren, ik had het ook al even genoemd, die Somalische scheidsrechter, Artan, die is geweerd. En nu heeft de Amerikaanse regering gezegd waarom niet, want hij zou namelijk banden hebben met terroristische organisaties en daarom mag hij niet fluiten.
2: Nee, en die controle is wel streng in de VS.
0: Ja, maar tegenwoordig als je een keer iets over Trump hebt gezegd wat niet aanstaat, want je moet ook je inloggegevens voor je social media moet je inleveren daar, dan kun je er ook gewoon geweigerd worden.
2: Ja, ze checken echt wat je op online allemaal hebt staan. En als het anti-Trump is, of niet eens heel erg anti-Trump volgens mij, maar als je maar een beetje kritisch bent, dan...
0: Ja, kritisch op Amerika. Ja. Ik denk niet dat ik het land inkom. Maar ik denk niet dat ik er nog heen wil trouwens, hoor.

0: dit geval. Maar...
1: Nee, ik denk dat veel mensen zoiets hebben van... nou, we wachten die verkiezingen wel even af en dan, ja. En dan gaan we later wel... Oh, wel, er is net een collega terug uit de VS. Ja. En nou ja, dat is zonder problemen. Die heeft misschien even goed gekeken. Heb ik nog iets op mijn social media staan of op Facebook? Ja, die is wel het land ingekomen. En ook weer terug.
0: Ja. Nou, in ieder geval, het is allemaal bekendgemaakt door een functionaris van de regering, Trump, in verklaring aan verschillende Amerikaanse media. En hij heeft dat verteld op voorwaarde dat hij anoniem zou blijven. Ik vind het altijd maar een beetje... Tricky. Klopt het allemaal wel?
1: Dat is ook zo. En dit is niet het enige geval. Er zijn natuurlijk meer... Er zijn zelfs teams die zwaar gecontroleerd zijn.
0: Ja, ik geloof zelf ook het team van Oezbekistan... wat Nederland tegen geoefend heeft. Die bus die is daar even staande gehouden, geloof ik.
1: Ja, en dan is het... Ja, als je uit een bepaald land komt... en dat land staat een beetje op de zwarte lijst... of de grijze lijst... Dan word je extra gecontroleerd.
0: Oké, nou, en de fans van Iran... die zijn volgens mij de tickets ingetrokken nu. Dus die mogen ook niet meer heen.
1: Zijn opeens niet meer welkom.
0: Ja, nee. Dus nou ja, we gaan het wel afwachten. Het begint in ieder geval morgenavond het feestje. Hey, en dat is natuurlijk ander voetbalnieuws. Want voetbal is natuurlijk wel de belangrijkste bijzaak ter wereld. En dat van mijn favoriete voetbalclub aller tijden. Ja. Echt, ik ben schoon groot. Nee, niet echt. Real Madrid gaat het over. Mourinho, die gaat daar toch naartoe.
1: Ja, en is dat dan jouw allerbeste coach aller tijden?
0: Nee. Nou, hij is wel een goede coach op zich. Maar niet dat hij zegt van hij is mijn favoriet. In dit geval, nee.
1: Nee, ik denk ook dat heel veel Nederlanders niet zoveel met Mourinho hebben. Omdat hij toch, ja, dat is heel, heel zakelijk allemaal. En het plezier spat er niet echt vanaf.
0: Maar het is ook een beetje een act, of ik hem altijd zie. Het is altijd nep. En het is altijd
1: dat was in het begin al zo. En inmiddels is hij helemaal een karikatuur van zichzelf.
0: Ja, dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Ik ben wel benieuwd naar de Classico dan, hoe dat eruit zal zien. Tegen Mourinho.
1: Ja, en of hij het een beetje op de rit krijgt. Want ze hebben nu wel een paar trainers versleten die het niet aan de gang hebben gekregen daar.
0: De toekomst zal het allemaal uit gaan wijzen. Goed, nou ja, in ieder geval vanaf morgen het WK voetbal, dat zit eraan te komen. En er zullen ongetwijfeld hier op radio nog wel veel meer over horen. Ik weet trouwens niet of Thomas, want die gaat mee vervangen in mijn vakantie, of die een voetbalfan is.
1: Ja.
0: Jawel, hè?
1: Ja.
0: Die heeft er ook verstand van?
1: Die heeft er ook wel verstand van. Ja, die moet misschien ook een dagje halen dan.
0: Nou, misschien van meer dan mij. Special Boys en dit, West End Girls.

0: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
1: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139. Voordeeluitjes.nl.
2: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. 2 megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
3: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het internationaal

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus gasbedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Voor de derde keer in een paar weken tijd is een explosief afgegaan in een straat in Portugal in Zuid-Holland. Vannacht raakte de voordeur en de gevel van een huis beschadigd door een ontploffing. Eerder gebeurde dat bij twee andere woningen vlakbij. De politie onderzoekt of de explosies met elkaar te maken hebben. Ouders kunnen vanaf vandaag met een checklist nagaan of de fatbike van hun kind wel aan de eisen voldoet. Het is een actie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld de technische staat van de fatbike controleren of checken of hij niet te hard gaat. Het ministerie wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. Een Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK heeft geen toegang tot de Verenigde Staten gekregen vanwege vermoedelijke banden met terroristische organisaties. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De scheidsrechter zou wel een geldig visum hebben gehad. Somalië is een van de landen op een lijst met inreisverboden die is ingesteld door de Verenigde Staten. De baas van de Amerikaanse douane zegt tegen persbureau Reuters dat het hem niet kan schelen wat voor werk je doet. De wet blijft de wet. Het weer, nu en dan een bui vandaag, met kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.
3: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
4: Op socialdeal.nl.
5: Beren goed. Thanks, Bo.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: En actie, Olifant.
6: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
7: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Radio Drenthe.
10: Koffie en Keuvel.
9: Met Wim Boer.

Simply Red en The Right Thing. Het is 9 minuten over 11. Nog een uurtje koffie en keuvel. En we gaan het hebben over campingprijzen en ook over TBC-huisjes. Dus blijf lekker luisteren. En dit is Aniek.

0: De Pointer Sisters op Radio Rinte en dat met Fire.
1: Wie keuvelt hier?
0: Ja, het is bijna vakantie, Ger. Ik ben aan het aftellen. Dus nog 3 kwartier, dan gaat mijn vakantie in.
2: Oh, wat een heerlijk vooruitzicht.
0: Ja, daar was ik ook blij mee.
2: Ja.
0: Vanochtend toen ik wakker was, ik denk, ik vind het hartstikke leuk hoor. En daarmee doe ik nog weken door. Maar ja. Vakantie is ook wel eens een keer fijn.
2: Nou, dat is zo, ja. Je moet toch ook aan je rust denken.
0: Ja.
2: En, dan is zo'n laatste dag, dan zit je toch al met een half been eigenlijk in de vakantiemodus.
0: Het is net een beetje of ik weer in de schoolklas zit.
2: Ja.
0: Ik altijd de laatste dag voor de vakantie. Dat is altijd de spannendst. En
2: ja.
0: Meestal deden we er ook apenkooi dan. Altijd.
2: Ja.
0: Dat doen we hier niet. Dus, maar toch. Ja.
2: Ja.
0: Maar toch schrok ik wel een beetje. Want dan lees je even de kranten door. En stond in de AD. Maar ik ben een kampeerder. Altijd met een tentje. Dit jaar gaan we dan met een camper. Maar uiteindelijk blijft dat ook kamperen natuurlijk. En dat is niet meer zo goedkoop in dit geval.
2: Nee, dat is ook in hotels. Dat is logisch. Dat
0: het
2: ook allemaal duurder is geworden. En ook de huisjes zijn wel duurder geworden.
0: Dat snap ik.
2: Appartementen. Maar dus ook als je gaat kamperen.
0: En dan ook in Noorwegen. Daar is het bijna verdubbeld.
2: Ja, en Noorwegen is voor Nederlanders al echt wel een prijzig land.
0: Ja,
2: ik ben daar zelf een paar jaar geleden geweest. En,
0: als je daar een drankje wil doen, volgens mij, is
2: dat
0: duur.
2: Ja, het inkomen ligt daar ook weer heel anders. Dus voor Nederlanders is dat behoorlijk prijzig.
0: Oké, en er wordt natuurlijk wel Scandinavië steeds populairder.
2: Ja.
0: Omdat heel veel mensen niet meer naar het bloedhete zuiden willen.
2: Nee, dat is
0: iets natuurlijk naar het iets koelere noorden, waar het dan uiteindelijk, een jaar geleden Frankrijk was, is het nu in
2: Denemarken. Ja, je moet een beetje geluk hebben, maar als je daar goed weer hebt, dan is het daar prima vertoeven natuurlijk.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: En ik heb ook mijn vakantieadres al besproken. En dan lees ik dit net van, want ik denk, niet dat ik voor de briefkaartje op eerste rang wil zitten of heel goedkoop. Maar Kroatië ga ik naartoe en dat blijkt ook wel de duurste te zijn in Europa.
2: Ja.
0: Ik denk, hoe dan?
2: Maar brengt dat jou nog in de problemen dan?
0: Nee. Nou, ik heb al gesproken.
2: Drankje minder.
0: Drankje minder. Nou, nee, ik heb een doosje Chardonnay heb ik meegenomen.
2: Oh,
0: dus ik red me daar wel mee.
2: Helemaal afgeladen.
0: Ja, dat dacht ik wel. Een zak aardappels erin, dus dat komt wel goed. Nee, maar de gemiddelde Kroatische camping die kost 78 euro en 28 cent per nacht. Gemiddeld. Ik heb ook even mijn vakantie bekeken. Want ik heb alles van tevoren al besproken. Een stuk in Hongarije en een stuk in Kroatië. Ik kom op 50 euro gemiddeld per nacht uit.
2: Oh.
0: In dit geval. En heb ik ook de overnachtingen onderweg met de dingen heb ik ook nog meegerekend.
2: Oh, maar dat is prima toch?
0: Dus dat is fijn, dan normale prijzen.
2: Ja.
0: En heb ik ook even gekeken naar die van mij van vorig jaar. Toen gingen we met een tentje naar Italië in Toscane. En dat was in het voorseizoen, want toen was ik nu alweer aan het werken. Was dat eind mei. En dan zit je op 37,5 euro per nacht.
2: Nou.
0: We hebben zo'n inclusief dan elektriciteit en alles wat je dan bij je hebt. Dus, maar dat zijn denk ik toch hele normale prijzen.
2: Nou, dat is ook inderdaad zo. Maar het is wel allemaal duurder geworden. Je hebt wel gelijk. Ik ben niet zo'n kampeerder, maar wij moeten nog de knoop doorhakken wat we gaan doen met de zomervakantie. En wij zijn wel een beetje aan het kijken.
0: Ja.
2: Nou, wat hebben we de afgelopen jaren gedaan? En ook weer een beetje diezelfde locaties ook bekijken. En dan zie je wel
0: dat de prijs
2: enorm veel hoger ligt. Ja.
0: En wat ik ook las in Kroatië is een populaire bestemming. Dat daar al campings zijn die worden helemaal opgeleukt met een privé zwembad bij je eigen plek.
2: Ah.
0: Dus een campingplaats, één tent met je eigen zwembad erbij.
2: Zwembad. Maar
0: 400 euro per nacht.
2: Oh, ja. Nee.
0: Ja, daar heb ik
2: dat niet gaat er niet over, voor. He? Nee.
0: Nee, dan neem ik wel een bierenbadje mee of zo. Dus,
2: lekker opblazen.
0: Ja. Slowakije is redelijk goedkoop in dit geval. Las ik ook nog. Daar komen we wel doorheen. 26,64 euro was het vorig jaar. Dat is nu 31,61 euro. Is nog wel goed te doen. Het beste kunnen we naar Polen gaan. Dat is het goedkoopste, lees ik hier.
2: Okay.
0: Gemiddeld 24,19 euro per nacht.
2: Ah.
0: Ja.
2: En die mensen daar die bouwen dan ook nog je tent op.
0: Denk ik wel. Ja, goed.
2: Ja. Ik zie Zwitserland ook als. Zwitserland en Slovenië ook als dure landen. Ja, en Zwitserland is ook zo'n land wat voor Nederlanders ook al vrij prijzig is.
0: Ja, maar ook als je daar naar de supermarkt gaat.
2: Nou, dat is het ook.
0: Daar ben je niet vrolijk van. Als je daar een stukje vlees wil eten, dan moet je volgens mij één schnitzel met 4 man delen. En dan is het nog duur.
2: Ja, dat is nog duur.
0: Denk ik. Goed zo. Nou, wij wachten het allemaal wel af. Ik denk dat

Crystal van Marvin Gaye samen met Tammy Terrell en You're All I Need to Get By. Straks scherr met het nieuws uit de regio en vervolgens nog een half uurtje koffie en keuvel. En het is natuurlijk woensdag, dus gaan we weer met het Drents Archief in gesprek. En vandaag gaan we het hebben over iets wat je gelukkig niet meer ziet in het Drents landschap, namelijk TBC-huisjes. Dit is Level 42 over Radio Drenthe en Children Say.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
2: Het is 11:30. Ga nu met het nieuws uit de regio.
3: Goedemorgen. In sporthal De Hulle in Rode sliepen vannacht 39 asielzoekers. Voor hen was geen plek in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Maandag werden in de hal cabines geplaatst die tot morgen dienst doen als noodopvang voor mensen uit het overvolle aanmeldcentrum. Er is nog steeds geen structurele opvangplek voor asielzoekers die niet in Ter Apel kunnen slapen. Twee mannen die zich voordeden als nepagenten in Meppel zijn op heterdaad betrapt. De politie kwam ze op het spoor door een tip. De twee verdachten zijn een 19-jarige man uit Ede en een 21-jarige man uit Arnhem. Later werd ook nog een minderjarige jongen uit Apeldoorn aangehouden. Ze zijn alle drie gehoord.

0: wordt door de politie en vrijgelaten, maar blijven wel verdachten. De laatste jaren zijn er steeds meer nepagenten actief in Drenthe. Zo werden vorige maand nog 2 mensen opgepakt die zich aan de telefoon voordeden als politiemedewerkers en slachtoffers overtuigden waardevolle spullen af te geven. Ondernemers in Eelde zijn bezig met het opzetten van een zogeheten bloemenhub. Dat is een soort servicepunt voor de sierteelt in Noord-Nederland. Het moet een alternatief worden voor de bloemenveiling van Royal Flora Holland, die eind deze maand verdwijnt. Het idee is dat de bloemisten online inkopen en de bloemen komen dan in Eelde terecht, waar ze worden klaargezet voor de koper. Voorwaarde is nog wel dat de ondernemers de gebouwen van Flora Holland kunnen overnemen. De actiegroep die zich inzet voor het behoud van het zwembad in Smilde werkt aan een plan voor een speciaal prikkelarm zwembad. Dat bad is ook bedoeld voor mensen uit de regio buiten Smilde. Eind vorig jaar stemde een meerderheid van de politiek in Midden-Drenthe voor sluiting van het bad. Het zwembad dateert uit de jaren 70 en zo'n beetje alles is aan vervanging toe, maar dat is te kostbaar, vindt de gemeente. De voorgenomen sluiting stuit op veel verzet in het dorp. De gemeente neemt later dit jaar een definitief besluit over de toekomst van het bad. En in Drenthe is het vanaf het middaguur code geel. De KNMI verwacht enkele stevige onweersbuien met hagel en windstoten. De waarschuwing geldt in onze provincie tot 8 uur vanavond. En code geel geldt inmiddels in totaal voor 10 provincies. De uitzonderingen zijn Noord-Holland en Zeeland. Tot zover. Meer nieuws is er te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
1: Dankjewel, Ger.
2: Het weer dan met Hans Nieuws.
3: De zon verdwijnt deze morgen achter steeds grotere stapelwolken. En vanmiddag valt daar hier en daar een bui uit. De pittigste opnieuw met een paar slagen onweer. Ondertussen neemt de temperatuur toe tot maximaal een graad of 17 in de middag. Bij een zwak tot matige zuidwestelijke wind.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
10: Met TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur.

0: Erik van Bert Hering op Radio Rente met Julie July.
1: De koffie- en keuvelservice-dienst.
2: Vandaag met
0: Ellen van het Drents Archief. Ellen, een welgemeend goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen,
0: goedemorgen
3: weer.
0: We gaan het vandaag hebben over een onderwerp waarvan jij net in het voorgesprekje zei van, heb jij dat nog meegemaakt? Ik ben wel oud, maar niet zo oud, Ellen. Kom op.
3: Oh god. Maar als ik toch, nou ja, misschien uit overlevering. Laat ik me hier dan even goed uitpraten.
0: Je krijgt de herkansing.
3: Ja, we gaan het heel fijn. Ja, we gaan het hebben over TBC-huisjes.
0: Ja.
3: En nou ja, dan moeten we. Ik heb een mooie inleiding. Het is 18 juni 1935. Het is inderdaad ver voor jouw geboortejaar. Dan overlijdt de 17-jarige Anna Jansen. Ze woont met haar vader, oudere broer en schoonzus en nog enkele familieleden in een boerderij in Alreep. En een meisje van 17, waar overlijdt hij dan aan? Ja, ze heeft het moeilijk gehad. Ze overlijdt aan TBC, oftewel tuberculose. En zij heeft, voordat ze daaraan overlijdt, maandenlang in een speciaal huisje op het erf van de boerderij gelegen. En in heel Drenthe zijn in die tijd, de eerste helft van de 20e eeuw, zijn ze daar te vinden. Ze staan overal op boerenerven of bij mensen thuis. Of op speciale terreinen van bijvoorbeeld het Groene Kruis of het Wit-Gele Kruis. Zijn ze te vinden, die TBC-huisjes, waarin mensen die TBC hebben, dus tuberculose, door met behulp van zonlicht, frisse lucht en veel en gezonde en vooral vette voeding en bedrust hopen te genezen van tuberculose.
0: Maar het was ook echt een ziekte waarvan je denkt van, ja, komt die nog wel regelmatig voor? Maar dat was echt een zware ziekte, volgens mij niet.
3: Ja, we moeten even in de geschiedenis van tuberculose dan duiken. Want in de 19e eeuw sterft maar liefst 1 op de 4 mensen in Nederland aan TBC. Dus een kwart van de mensen gaat dood aan TBC. En het is dan ook in die tijd echt wel de belangrijkste doodsoorzaak. En uit opgegraven skeletten en oude documenten blijkt dan ook al dat TBC echt al duizenden jaren oud is. En vaak juist de gezonde, jonge volwassenen treft. En de ziekte wordt in de volksmond ook wel de tering genoemd. Nou, er zijn natuurlijk heel veel spreekwoorden die daar naar verwijzen. Omdat het lichaam van de patiënt helemaal uitteert. En als die ziekte zich dan ook snel ontwikkelt, dan wordt ook wel over vliegende tering gesproken. Of ze noemen het ook wel de witte

0: pest, de witte plaag, ziekte der duisternis, wordt het ook wel genoemd. Heel lang is onduidelijk hoe het ontstaat en hoe je het kan genezen. Men heeft het dan over slechte hygiëne, luchtverontreiniging, erfelijke factoren. Die zijn volgens de experts in die tijd de belangrijkste oorzaken. En pas in 1882 is het de Duitse arts Robert Koch. En die ontdekt dat aan tuberculose een bacterie ten grondslag ligt. En dat het dus een besmettelijke ziekte is. En dat wordt dan ontdekt, maar dat levert niet meteen een geneesmiddel op. Want pas na de Tweede Wereldoorlog kan de ziekte effectief bestreden worden met antibiotica. En dan gaat het wel rap.
1: 60 jaar verder ongeveer, ja.
0: Ja, zeker. Dan ben je ruim 60 jaar verder. Ja. En dankzij verbeterde woningbouw in die tijd en verbeterde gezondheidszorg daalt het aantal zieken wel. Maar ja, echt, er zit niks anders op voor patiënten dan uitzieken en hopen dat je herstelt. En dat lijkt me echt een vreselijk uitzicht. Als je dan eenmaal vastgesteld is dat je TBC hebt en je weet gewoon niet, ga ik hiervan herstellen? Of wordt dit mijn waterloo?
1: Ja, en je wordt uiteindelijk ook nog geïsoleerd ook nog.
0: Ja, zeker. Want zijn er nog geen medicijnen beschikbaar, ik zei het al. En behandeling bestaat uit die tijd gewoon uit rust. Frisse lucht, zonlicht, een goede voeding. En voor rijke mensen is dat relatief eenvoudig. Zij kunnen zich een verblijf veroorloven in een luxe sanatorium, bij voorkeur aan de Middellandse Zee of in de Alpen. Het Zwitserse Davos wordt er echt wereldberoemd mee. Zo'n rustoord, een kuuroord om te herstellen van TBC. Maar voor de gemiddelde Nederlander en ook de gemiddelde Drent, die zijn veel minder draagkrachtig. Dus zo'n verblijf is onbetaalbaar. En bovendien verliezen gewoon veel kostwinners hun inkomen, omdat ze door die TBC niet meer kunnen werken. En daarom blijven veel patiënten thuis en blijven ze gewoon in hun huiselijke omgeving. Ja, dan steken ze dus hun partner of hun kinderen of wie dan ook maar over de vloer komt, die steken ze aan.
1: Ja.
0: Nou, en voor die patiënten wordt dan in het begin van de 20e eeuw het zogenaamde TBC-huisje bedacht. En dat is een klein houten gebouwtje met veel ramen en één open wand of openslaande deuren. Dus er zit één open kant in. En daar past dan precies één bed of een lichtstoel in. En vaak is er nog net ruimte voor een tafeltje of een stoel. En sommige van die huisjes, ik had jou een blauwdruk gestuurd, ook misschien, ik denk dat die te zien is op tv.
1: Ja,
0: dan daar kun je zien hoe zo'n, is een schets van zo'n huisje. Sommige die staan dan ook op zo'n draaischijf, zodat ze naar de zon kunnen worden gedraaid of op de wind kunnen worden gezet, zodat ze zodat er lekker continu frisse lucht doorheen gaat. Ja, en die huisjes, hoe kom je daar dan aan? Ja, die worden gehuurd of geleend via, dus ik zei het al, die groene kruisverenigingen of de wit-gele kruisverenigingen. Soms schaffen ook mensen zelf er een aan.
1: Ja.
0: En zo doen ze toch iets voor die antibiotica komt aan de bestrijding van TBC. En zo zie je dus ook ze steeds vaker in het Drentse landschap schijnen.
1: Er is ook helemaal niks van bewaard gebleven, hè? Want je ziet ze gelukkig niet meer, want TBC is natuurlijk niet meer aanwezig. Maar ook niet dat je nog ergens zo'n TBC-huisje kunt vinden.
0: Nee, je ziet er echt weinig meer. Op een gegeven moment zijn er weinig meer die daarvan gebruik hoeven te maken. Nou ja, door die antibiotica die wordt voorgeschreven. Mm-hmm. En is het vrij betrekkelijk eenvoudig te behandelen. Huisje is inderdaad niet meer nodig. Een enkele belandt nog in een museum of in een openluchtmuseum.
1: Ja.
0: Maar wat wel mooi is, is dat we in de archieven, zoals ik al zei, daar kun je wel nog dingen terugvinden die met die TBC te maken hebben. En ook met de TBC-bestrijding. Want naast die mooie blauwdruk van zo'n huisje die in Eelde heeft gestaan, we hebben van de vereniging Ons Dorpshuis in Eelde, wat verbonden was met het Groene Kruis daar. Daar hebben wij het archief van. En dan hebben we dus zo'n mooie bouwtekening van zo'n TBC-huisje. Maar we hebben ook archieven van het Groene Kruis. En dus ook stukken uit 1911, waarin de Provinciale Drentse Vereniging tot Bestrijding van Tuberculose wordt opgericht. En daar is een circulaire, dus een

0: Een soort rondstuurbrief bewaard gebleven, waarin als doel van die vereniging wordt vermeld, ja, door samenwerking en van elkaar te leren kunnen we tuberculose beter de baas worden. Ja. En, want er zijn allerlei lokale initiatieven. En ja, daar hebben de wijkverpleegkundigen, daar hebben we ze weer. Die hebben daar echt wel een cruciale rol in. En ja, we hebben bijvoorbeeld ook jaarverslagen die bewaard zijn gebleven. En daaruit blijkt dat twee wijkverpleegkundigen, de zuster Barkhuis in Eelde en zuster Wagenaar in Pijzen, die leggen in 1934 maar liefst 619 huisbezoeken af.
1: Okay.
0: En zij wassen en verschonen de patiënten, geven ook medisch advies en ondersteunen de gezinnen. En die verpleegkundigen leren ook patiënten hoe zij veilig met een sputumpotje moeten omgaan. Dus dat is zo'n bakje waar je het slijm en bloed, als je dat moet hoesten, hoe je dat moet opvangen.
1: Heerlijk.
0: En hoe ze dan ook besmetting kunnen voorkomen. En wat ik wel mooi vond, wat daar ook in stond, dat die patiënten worden dan goed verzorgd en het beddengoed wordt regelmatig ontsmet. Maar wist je dat ze vervuild en besmet beddengoed soms gewoon verbranden om de verspreiding van die bacteriën tegen te kunnen gaan?
1: Ja,
0: ja, dat
1: bewijst ook maar weer.
0: Het is een hele...
1: Ja, lang levende wetenschap, wou ik zeggen. Inderdaad, dat je dit soort dingen uitgeroeid hebt.
0: Absoluut. Dat was precies waar ik ook naartoe wilde. Zo van, het is toch ongelooflijk dat er uiteindelijk door de ontdekking van antibiotica, dat we ook dit soort ziektes gewoon betrekkelijk eenvoudig kunnen bestrijden. Dat is heel mooi. En dan neemt het na de Tweede Wereldoorlog neemt het dan ook heel snel af. En worden die lokale samenwerkingsverenigingen van het Groene Kruis ook weer opgeheven.
1: Hartstikke
0: en dan
1: goed.
0: Is TBC echt niet meer doodsoorzaak nummer 1.
1: Mooi. En we leiden alle mensen naar jullie website om ze te kijken of we daar nog even door de archieven kunnen struinen om op zoek naar tekeningen en andere informatie erover op te zoeken.
0: Zeker. En anders zijn ze altijd welkom om ze bij ons een keer daadwerkelijk in te zien.
1: Mooi zo. Ellen, hartstikke bedankt. Ik spreek jou over een paar weken weer.
0: Graag gedaan en een hele fijne vakantie, Wim.
1: Jo, dankjewel. Doeg.

0: Weer een mooi onderwerp wat Ellen van de Drentse Archief ook en natuurlijk ook Hilde meekomen. En vandaag gaan we het over de TBC-huisjes. Ik ken nog wel vroeger dat je in de tuin had je soms wel eens van die huisjes, daar kon dan je kind in liggen. Ik weet niet of jij dat nog weet, hè?
1: Ja, nou, ja. Mijn jongste heeft volgens mij daar nog wel eens ingelegen bij, ja. Op de crash.
0: Ja, dat klopt. Ja. Lekker in de frisse lucht.
1: In de frisse lucht,
0: ook al voor het dan buiten, dan een beetje goed inpakken. En dan was het gewoon heerlijk om lekker bij te zitten.
1: Ja, volgens mij is dat ook iets wat ze in Scandinavië wel vaker doen. Maar ik keek eerst wel raar op. Is dat wel iets? Maar ja, het toch maar gedaan.
0: Schijnt gezond te zijn. Ja. Mooi zo. Hey, het loopt zo mooi tegen 12 uur. Oftewel, ik ben er klaar mee voor vandaag. Sterker nog, voor de komende weken. Want ik ga eventjes met vakantie. Dus ik laat jullie allemaal in de vertrouwde handen van Thomas. Die doet het volgens mij van dinsdag tot en met vrijdag. En Marita, die doet elke maandag de show.
1: Ja.
0: Dus dan spreken we elkaar
1: vakantie weer. Ga je wel missen weer, maar het is je natuurlijk gegund even. Ach, lekkere vakantie.
0: Het is zo weer begin juni, of juli in de zijn er weer, hè?
1: Ja, daarom.
0: Mooi zo.
1: Geniet ervan.
0: Hey, veel plezier nog. Straks natuurlijk met Anouk en met René. En ik ga eruit met Adele en Easy on Me. Hoi!

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No

0: Koop online via leasejeans.nl.
1: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
2: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Bessen of Assen.
4: Ze zijn er weer.
5: Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
6: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
7: Goed groen is een goede koop.
8: Radio A en Hunze.
9: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
8: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Defensie heeft de eerste plannen bekendgemaakt voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Er worden zo'n 7000 militairen ondergebracht van verschillende onderdelen van de landmacht. Er komt een schietbaan, een gezondheidscentrum en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte de keuze voor Zeewolde eind vorig jaar bekend. Voor de plannen moet bijna 400 hectare landbouwgrond wijken. De nieuwe kazerne moet rond 2035 klaar zijn. Voor de grote brand in Hongkong eind vorig jaar zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van doodslag, samenzwering en witwassen. In november brak brand uit in 7 wolkenkrabbers die werden gerenoveerd. Het vuur verspreidde zich razendsnel door de bamboestijgers die bij de renovatie werden gebruikt. Door menselijk falen weigerden de blussystemen. Bij de brand in Hongkong kwamen 168 mensen om het leven. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus bedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister Van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht is stilgelegd. Een blikseminslag tussen Utrecht en Breukelen heeft een storing veroorzaakt. ProRail denkt dat die tot zeker 1 uur vanmiddag duurt. Vanwege de onweersbuien heeft het KNMI code geel afgegeven in onder meer Utrecht. Het weer dan, buien dus vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt wel de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
12: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
8: Radio A en Hunze.
12: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
13: Maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer. Met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
17: Een heel boek? En de kinderen dan?
16: Die zijn veel te druk met spelen.
17: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
16: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
17: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
16: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu vakantie naar Griekenland. Met tot 300 euro korting per persoon.
17: Proost.
16: Op sunweb.nl.

0: waren altijd de oudste rockband van de wereld, totdat ze in 2021 moesten stoppen. Nu staan de Beach Boys bovenaan het lijstje. Op de hielen gezeten door de Stones trouwens. Weekend Love was dit van The Golden Era.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Hartstikke fijn dat je luistert op deze woensdagmiddag. Ger is mijn steun en toeverlaat. Ger, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Anouk.
0: Wat is er aan de hand bij het Rijkswaterstaat?
3: Ja, grote onderhoudswerkzaamheden die gepland stonden aan de wegen in Noord-Nederland onder meer voor volgend jaar en voor het jaar daarop, voor 2028 dus, die zijn voorlopig geschrapt. Er is te weinig geld beschikbaar vanuit het ministerie van

0: infrastructuur en waterstaat. In Drenthe gaat het onder meer om werkzaamheden aan de A28 en de A37. Dus die werkzaamheden die voor volgend jaar en voor 2028 gepland stonden, die gaan voorlopig niet door.
1: Ach, ik ben hem even kwijt hoor, maar er is veel aan de weg gewerkt ook de laatste tijd bij Hogeveen aan die A28. Die werkzaamheden zijn wel afgerond of ja, hoort dit er nog bij?
0: Nee, dit gaat echt om om de projecten die voor volgend jaar en voor het jaar daarop gepland stonden. Het zijn natuurlijk wegen met behoorlijk wat kilometers, dus daar moet zo hier en daar af en toe natuurlijk wel eens onderhoud gepleegd worden. Maar het potje is op vanuit Den Haag, dus momenteel worden projecten nog wel afgemaakt, maar projecten die dus voor volgend jaar 2028 op de planning staan, die gaan voorlopig
1: sowieso geschrapt.
0: Ja.
1: Ach jee,
0: okay. Of er moet iets gebeuren, maar op dit moment gaat het niet door.
1: Je leest er meer over op onze site rtvdrenthe.nl. En ook al het andere nieuws, jij praat ons bij. Zometeen om 12:30 voor het eerst en dan ieder uur gewoon weer. Ja. Ook ga ik bellen dan met onze weerman Hans Nienhuis. Je hebt hem al gehoord vandaag. Ja, weer code geel afgegeven, hè?
0: Ja, op dit moment is dat van kracht tot 8:00 vanavond. En het was eerst die code geel van kracht in 8 provincies. En daar kwamen toch steeds weer wat provincies bij. Inmiddels in 10 provincies is die weerswaarschuwing van kracht. Ja, het kan weer zo hier en daar flink gaan regenen en ook weer wat gaan waaien. En hagelbui zo hier en daar is ook nog mogelijk. Ja, het kan wel heel lokaal zijn. Dus misschien heb je geluk op de plek waar jij zit vanmiddag en vanavond. Misschien heb je ook wel pech. Ja, het is echt even in de gaten houden hoe die weersvoorspelling zich ontwikkelt. Maar het kan dus zo hier en daar wel echt slecht weer worden.
1: Ja, en dat is wel heel sneu. Want het is vandaag ook nog Nationale Buitenspeeldag.
0: Ja, en je hebt ook nog de avondvierdaagse natuurlijk in meerdere plaatsen. Ik heb zelf gisteren daar al wat van ondervonden. Want toen was ook code geel. Toen is de route ingekort bijvoorbeeld.
1: Oh, toch wel?
0: Ja, ik liep met mijn kinderen. En de 5 kilometer werd toen een rondje van 3,6 kilometer.
1: Oh ja, maar dat is in Groningen, hè? Want ik had gisteren namelijk de organisatie van Assen aan de lijn. En toen twijfelden ze ook. En toen zeiden ze, nou, we gaan een knoop doorhakken om 4:00 'smiddags. Toen was die code natuurlijk ook wat later van kracht. Maar ik kan me voorstellen dat ze zich nu weer achter de oren gaan krabbelen. Wat gaan we doen? Toen is het trouwens wel gewoon doorgegaan. Ook niks verkort en zo hebben ze alles door laten gaan. Kon ook eigenlijk wel, hè?
0: Ja, het kon ook wel. Het was bij ons ook... het begon op een gegeven moment wel te regen. Toen zaten we net weer, waren we net weer op de weg terug. Dus we hebben die afstand wel allemaal droog afgelegd. Ja, je weet het natuurlijk niet. En je wil ook niet...
1: Geen risico's nemen.
0: Je wil niet hebben dat het wel uit de hand loopt. En je toch die kinderen allemaal op de straat hebt lopen. Dus waarschijnlijk in de namiddag zal er dan wel weer een knoop worden doorgehakt. Bij ons was het ook ergens tegen 4:40 zoiets. Dat uiteindelijk de beslissing viel om de route in te korten.
1: Ja, nou, nu weten ze dus eerder. Hè, duizenden wandelaars gaan van start. Dus ook weer hier in Assen. Bij ons in de provincie momenteel wordt alleen in Assen en in Ruinen gelopen. En volgende week wordt er nog gelopen in Emmen. En ook daar zijn natuurlijk weer duizenden wandelaars actief. We gaan het in de gaten houden. Ik ga het ook zeker even weer aan Hans vragen. Onze weerman van vandaag, die spreek ik ook tegen 12:30. Hoe de vlag erbij hangt vandaag. Wat gaan we verder nog allemaal doen? Ik kaart het net al even kort aan. Die Nationale Buitenspeeldag. Op meerdere plekken bij ons in de provincie wordt daar aandacht aan besteed en worden de dingen georganiseerd. Ellie is op check en die gaat ergens even langs bij zo'n georganiseerde buitenspeeldag. Fingers crossed op z'n goed Drents gezegd dan. Hoe dat allemaal gaat uitwaaien. Ik ga natuurlijk praten met ons Greetje. Greetje is van de Zoek het Uit redactie. Greetje kreeg een vraag binnen over een Drentse traditie. Dat heeft ze helemaal uitgezocht. Daar gaan we het over hebben. In Tinalo worden mondige kinderen gezocht. Hoor je even na enen meer over. Ja, en ik heb natuurlijk heel veel lekkere muziek. Bijvoorbeeld deze van John Mayer. Maar zometeen, en dat is ook wel bijzonder, heb ik het eerste Drentse nummer dat Daniel Lohuus ooit schreef. En welke dat is, dat hoor je zometeen. Na John Mayer en Tina Turner.

van tonight. Ja, welke bandjes waren er eigenlijk vroeger in Drenthe allemaal? En wat speelden ze? En je vergeet gauw weer wat. Maar over een tijdje kan je ze allemaal terugvinden in het Drents archief. Want popadviseur Jan Stam van Kunst en Cultuur Drenthe heeft zijn hele privéarchief overgedragen aan het Drents archief. Jan is 50 jaar nauw betrokken geweest bij de muziek in Drenthe en heeft heel wat bands en artiesten begeleid. En is ook allemaal groot zien worden. En heeft dat gewoon al die jaren allemaal bewaard. Jan, goedemiddag. Toen bleef het stil. Jan, goedemiddag. Nou ja zeg, heb ik even geen contact met Jan. Nou, dat is helemaal jammer. Dan ga ik even een plaatje draaien en dan probeer ik weer contact te zoeken met Jan. Waar zou die zijn? Nou, ik ga even bellen opnieuw.

0: Albert Hammond op Radio Drenthe en I'm a Tram. Nou, in de herkansing dan. Want nu hoor je mij wel als het goed is, Jan Stam.
1: Ja, ik hoor je helemaal. Hoor je mij ook?
0: Breken. Ja hoor, we hebben contact.
1: Ja, ja, gelukkig.
0: Ik kondigde het net aan. 50 jaar archief Drentse muziekgeschiedenis heb je overgedragen aan het Drentse archief. Hoeveel is dat wel niet, Jan?
1: Oeh, ja.

0: Het is een heleboel. Het is ook heel gevarieerd materiaal. Hè. Het zijn natuurlijk allemaal demo's. Demo-cassettes nog, hè, in de tijd dat de cassettebandjes nog als demo werden gebruikt door bands. Maar ook allemaal cd-demo's. Maar ook allemaal foto's van bands. Er zitten ook allemaal posters bij van allemaal evenementen van allerlei muziekfestivals die de afgelopen 50 jaar in Drenthe hebben plaatsgevonden. Ook van posters van podia, van popcollectieven. Ik heb vanaf 75 heb ik allerlei krantenknipsels bewaard die allemaal gaan over de mensen, artiesten, podia, festivals die in Drenthe hebben plaatsgevonden. Het is een enorm bestand in ieder geval. En ik heb inmiddels de posters, dat zijn zo'n beetje zo'n 6 van die grote mappen. En de demo's en de cd's, een paar dozen vol, die heb ik allemaal inmiddels overgedragen aan het Drenthe Archief.
1: Ja, ja, want ik vroeg jou net, hè, voordat we elkaar spraken, belde ik jou even van, heb je nog wat spul wat ik even kan laten horen van een cassettebandje van vroeger? En toen zei je echt letterlijk, nee, want ik heb nu niks meer. Alles ligt al bij het Drenthe Archief.
0: Ja, nee, precies. Daarbij was het sowieso lastig hoor, want toevallig heb ik wel een cassette decoder, een cassette dek op mijn bureau liggen. Alleen de speakers die werken bij mij ook niet helemaal zo geweldig. Het was sowieso wel lastig om het te laten horen. Hè. Kijk, en de laptops tegenwoordig, we hebben helemaal geen cd-speler meer op kantoor.
1: Nee joh. Ja, want dat ging vroeger dan, kwamen artiesten met een cassettebandje bij jou. En zo heb jij bijvoorbeeld ook het allereerste nummer dat Daniel Lohuis ooit in de Drenthe schreef. Ja. Dat demobandje, dat heb jij gewoon, hè?
0: Ja, want toen de Stichting Kunst en Cultuur opgericht werd, dat was 1 januari 1993.

0: die ook Drentstalige liedjes zingt. Ja. Hij had het idee om met het Streektaalfestival te beginnen in Emmen. En het festival heette Muzum. En hij kwam eigenlijk bij mij terecht van, nou, jij hebt contact met alle bandjes en ik wil graag gewoon een oproep doen aan bandjes om met Drentstalige liedjes te komen. En dan heb ik een podiumplek voor de 5 leukste inzendingen.
1: Ja.
0: En we hebben oproep gedaan. En er kwam één aanmelding van ene Daniel Logus. En die had 3 nummertjes in zijn eentje. Hij woonde toen nog in Utrecht. En hij heeft toen 3 nummertjes opgenomen op een cassettebandje. En dat cassettebandje heb ik hier nog.
1: Ja.
0: En die was een beetje, ja, die zegt van, één aanmelding, dan moet het maar schrappen. Ik zeg, maar je moet toch wel even luisteren naar die demo. Want dat is best wel heel leuk wat die jongen daar op de cassette heeft gezet van 3 liedjes.
1: Ja.
0: En je moet hem gewoon uit de openingsact. En dat was eigenlijk het eerste optreden van Skik.
1: Ja, een van die 3 nummers. Ja, jij hebt dat originele demo, maar later is het ook opgenomen. Ik heb even een flatje van, want dat was Norus.
0: Ja, klopt.
1: Is dus eigenlijk een van die 3 dus allereerste nummers dat Daniel schreef in het Drents toen hij op kamer zat in Utrecht. En jij had eigenlijk meteen wel zoiets van, oh, hier moeten we wat mee.
0: Ja, zeker, want ik kende natuurlijk al Drentstalige, mooi was eigenlijk ook al bezig in die tijd. Maar het was toch allemaal meer een beetje plagiaat, qua muziek, een beetje stagecore-achtig en zo. Ook allemaal één stijl. Maar deze 3 nummertjes waren gewoon ook heel gevarieerd qua stijl en ook heel muzikaal. En de teksten waren gewoon heel bijzonder. Dus ik denk, je moet er toch iets mee doen. En
1: maar straks is dat demootje dus ook voor iedereen te beluisteren, beschikbaar. Want dat gaat de Drentse Archief allemaal digitaliseren. Ik kan me voorstellen dat het een megaklus is. Jouw 50-jarig archief allemaal online gaan zetten. Vanaf wanneer is dat beschikbaar voor iedereen?
0: Dat kan ik zo nog niet zeggen. Dat hangt ook vanaf van de medewerkers van Drentse Archief af. Want die moet natuurlijk alles digitaliseren.
1: Ja, en jij gaat daarbij helpen, hè?
0: Ja, ik ga vooral de beschrijvingen plaatsen. En kijk, we beginnen met mijn archief, dat is al een behoorlijke plus. Ik ga in september van start als vrijwilliger bij het Drentse Archief. Uh-huh. En we gaan ook een oproep doen, want we hebben natuurlijk meer vrijwilligers nodig. Ik weet ook niet echt alles, ik weet wel veel, maar niet alles. En we hebben gewoon meer vrijwilligers nodig om alles ook online te kunnen zetten. Met alle goede, gewoon compleet met alle beschrijvingen erbij.
1: Ja.
0: Daarbij is het natuurlijk zo, je kan demo's ook niet zomaar online zetten. Je moet toch altijd even toestemming vragen van
1: degene die het geschreven hebben.
0: Daar gaat er wel wat tijd overheen. Maar ik hoop dat in de loop van dit jaar we al wat online kunnen krijgen.
1: Oh, dat zou mooi zijn. En eigenlijk ook nog een oproep van mensen die ook nog wat oud materiaal hebben om dat dan ook in te leveren, zodat je 1 groot bestand kan maken, hè?
0: Ja, zeker. Alleen, we gaan die oproep nog niet direct doen, want we willen eerst al mijn materiaal dat we daar doorheen komen.
1: Ja.
0: Ik krijg trouwens al aanbiedingen, hoor. Maar wat ik al zeg, als we echt heel veel krijgen, en we hebben 2 vrijwilligers, dan gaat het heel lang duren.
1: Ja. Maar dit is al super tof, want dat hadden we allemaal niet. Een poparchief, in ieder geval van jou van 50 jaar.
0: Ja, zeker. En dat Drentse Archief heeft een website, het geheugen van Drenthe, en daar gaan we dat poparchief onder hangen. Dus hou die website vooral in de gaten, het geheugen van Drenthe.
1: Daar
0: zullen we straks heel veel kunnen vinden over de Drentse popgeschiedenis.
1: Mooi. Jan, dankjewel en fijne dag nog. Dag.
0: Ja, dankjewel voor de aandacht.
2: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
4: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
6: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in Lamy.

0: PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Even over 12:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Ger Hensen.
2: Goedemiddag. Rijkswaterstaat heeft alle grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen die in Noord-Nederland voor volgend jaar en 2028 gepland stonden, voorlopig geschrapt. Er is te weinig geld beschikbaar vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In Drenthe gaat het om werkzaamheden aan de A28 en de A37. Ook rioleringen en wegmarkeringen worden niet van onderhoud voorzien. Het gaat volgens Rijkswaterstaat niet alleen om Noord-Nederland. Er worden allerlei projecten tijdelijk stopgezet. Het schrappen van de werkzaamheden kan gevolgen hebben voor de veiligheid op de weg. Rijkswaterstaat denkt er bijvoorbeeld over na om de snelheid op bepaalde stukken te verlagen. In Sportal de Hulle in Rode sliepen vannacht 39 asielzoekers. Voor hen was geen plek in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Maandag werden in de hal cabines geplaatst die tot morgen dienst doen als noodopvang voor mensen uit het overvolle aanmeldcentrum. Er is nog steeds geen structurele opvangplek voor asielzoekers die niet in Ter Apel kunnen slapen. Twee mannen die zich voordeden als agenten in Meppel zijn op heterdaad betrapt. Het zijn een 19-jarige man uit Ede en een 21-jarige man uit Arnhem. Later werd ook nog een minderjarige jongen uit Apeldoorn aangehouden. Ze zijn alle drie gehoord door de politie en vrijgelaten, maar blijven wel verdachten. En in Drenthe is vanaf 12 uur vanmiddag code geel van kracht. Het KNMI verwacht enkele stevige onweersbuien met hagel en windstoten. De waarschuwing geldt in onze provincie tot 8 uur vanavond. Code geel geldt in totaal voor 10 provincies. De uitzonderingen zijn Noord-Holland en Zeeland. Tot zover. Meer nieuws is er op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
1: Ger, dankjewel. Ja, hoe heftig gaat het worden? Hans Nienhuis die weet het. Goedemiddag, Hans.
3: Mooi en ook goedemiddag.
1: Nou, hoe groot worden die hagelstenen?
3: Nou ja, ze hebben berichten over maximaal 2 centimeter grote hagelstenen. Maar dan moet de bui echt wel even zijn best doen. Op bijna alle plekken gaat dat niet gebeuren. Als het hagelt zijn het hele kleine steentjes en de joekels van 2 centimeter. Ik zie het eigenlijk bij deze bui überhaupt niet gebeuren. Maar goed, dat zul je altijd zien, dat er dus toch ergens een steen gaat vallen. Dus we houden een kleine slag om de arm.
1: Ja, sorry.
3: Nee, inmiddels lopen de buien in onze provincie binnen. Als je nou op de radar kijkt, zie je ten zuidwesten van ons eigenlijk een vrij groot buiengebied onze kant op komen. In de polder, de Noordoostpolder, hangt een bui. Daar zit ook actief onweer op. Die gaat het zuidwesten van Drenthe zometeen aansnijden. En ook het zuiden van Drenthe wordt vanuit Overijssel onder de voet gelopen door een aantal van die buien. En in de kop, echt het uiterste gebied daarbij bij Roden in de buurt, daar loopt nu ook een onweersbui overheen. Dus het is begonnen wat dat betreft. Het was vanmorgen zo mooi helder. Ik zag je eerst de stapelwolken opbollen. Toen gingen die uitgroeien tot buien. En deze middag is het dus een buiige middag. Nu en dan een onweersbui. De meeste buien brengen geen onweer. En vanavond wordt het allemaal wel weer wat rustiger. Dus het duurt gewoon een aantal uren. Maximum temperatuur is vandaag een graad of 17. Maar in zo'n bui gaat er een aantal graden af. Dan is het misschien maar 14 of 15 graden. En bij die buien kunnen dus ook windvlagen voorkomen. KNMI zegt tot maximaal 60 km per uur. Maar dat is meer voor de kuststrook. Bij ons zal het tot 40 of 50 km zijn. Niet iets wat schade gaat geven, maar wel behoorlijk hinderlijk als je vandaag een buitenactiviteit hebt. Maar vanavond met de avondvierdaagse, tegen die tijd gaan de meeste buien wel wat in elkaar zakken. Dus het is vanavond allemaal wat beter dan vandaag overdag. Maar het is niet gezegd dat het helemaal droog wordt. Er blijft ook in de avond nog hier en daar nog een bui mogelijk. Dus ook als je vanavond wel gaat wandelen, neem toch eventjes die jas mee.
1: Ja, precies.
3: Vannacht vrij fris, het koelt af tot een graad of 5 en het dauwpunt wordt bereikt. Dat betekent dat het op enige schaal tot wat nevel kan gaan komen. Echte mist zie ik niet zitten, maar een grondmistbank zou vannacht wel kunnen. Maar ja, korte nachten, dus voor je het weet zijn ze weer verdwenen. En dan zien we morgen vrij veel zon in de ochtend. Net als vandaag een mooie zonnige start van de dag. De temperatuur gaat omhoog naar 17 of 18 graden. Maar het gaat niet helemaal op herhaling. Er ontstaan wel weer nieuwe stapelwolken morgen. Maar de bovenlucht is net wat warmer, dus de wolken groeien minder hard door. In plaats van onweersbuien zijn het morgen gewone buien. Dan zit er wat regen in, geen hagel meer eigenlijk. En rond het middaguur is er hier en daar een bui en de andere plekken houden het droog. Staat een zwak tot matige zuidwestelijke wind bij. En in de middag beginnen die buien wat in elkaar te zakken, maar de zon komt niet terug. Hogerop in de lucht komen er meer wolken en die horen bij een front. Er komt toch wat verandering aan op de weerkaart. Morgenavond en in de nacht gaat het gestadig regenen. Er gaat een aantal millimeter vallen. 5 tot misschien maximaal 10 millimeter tot vrijdag overdag halverwege de dag. Druiderige vrijdagochtend dus. Geen zon en een temperatuur van 17 of 18 graden. Tweede helft van de vrijdag, dan houdt de regen geleidelijk aan op. Zien we nog een knipoog van de zon. Maar de wind trekt wel aan. Die wordt vrij krachtig zuidwest. Nou, dan komt uiteindelijk het weekend. Het was ons eigenlijk beloofd dat het wat warmer zou worden. Weet je nog? Mm-hmm. Nou moet ik even heel erg in een hoekje gaan kruipen, want het wordt niet warmer. Het blijft een graad.

0: of 17 tot 18 dit weekend. Wat wel verbetert is gelukkig het weerbeeld zelf. Er blijft een matige tot vrij krachtige westelijke wind staan. Ook op zaterdag is die wind duidelijk aanwezig, maar er komt meer zon in het weerbeeld. Zaterdagochtend nog een laatste spatje. Daarna lijkt de rest van de dag droog te gaan verlopen, met best wel wat ruimte voor de zon, maar wel tussen de stapelwolken door. En zondag is het beeld wat gevarieerder, wat gemengder. De bewolking is dan meer aanwezig, maar er is net wat minder wind. De temperatuur blijft beide dagen een graad of 17. En na het weekend, dan lijkt hoge druk iets meer te vertellen te krijgen. En gaan we heel langzamerhand deze wisselvallige episode uitklimmen. Maar de details daarvan, ja, die zijn nog een beetje vaag. Dus ik brand nog geen vingers aan dat soort zaken.
1: Nee, snap ik. Oké. Hans, dankjewel voor nu. Fijne dag nog.
0: Fijne dag.
1: Ja, gaan we deze weersberichten. De buitenspeeldagen wel door vanmiddag bij ons in de provincie. Hoor je zo?
2: Pas je eindelijk het perfecte shirtje

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: zeker overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker.
1: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is wel een bruggetje, hoor. Miss Montreal en schuilen. Op Chuck.
1: Met Ellie Smit.
0: Want ik had het net over de Nationale Buitenspeeldag. Ja, gaat dat wel door of moet er geschuild worden? Ellie, goedemiddag, waar ben jij?
2: Ja, mooi. Nou ja, ik ben inderdaad aan het schoelen. Ik zei het net al tegen Nick hiernaast mij van... Miss Montreal zingt over schuil. Dat ben wij aan het doen, want het regent hier in Noordse Schut. Goedemiddag, Nick.
3: Goedemiddag.
2: Ja, en nou dan? Wie jullie organiseren vandaag? Oh, ja, dat gaat goed. Ik was even bang dat ze mijn statief niet zullen zien. Maar jullie organiseren hier vandaag een boetenspuldag. En dan regent het.
3: Ja, maar we zijn wel buiten met elkaar en het feest gaat gewoon door. Een beetje water, dan mag de pret niet drukken, zeg ik altijd.
2: Je smelt er niet van, zeg maar?
3: Nee, absoluut niet. Mooie tent erbij, springkussen staat ook nog onder een boom. Andere niet helaas, maar...
2: Dat is even water, dat is een waterspulstormbaan, toch?
3: Ja, waterstormbaan, dus we gaan er gewoon wat moois van maken.
2: Die wordt alleen maar gladder, denk ik.
3: Ja, die kinderen gaan er hard vanaf straks.
2: Ja, maar moet je toch een beetje een andere invulling geven, denk ik. Je zit, denk ik, hier straks in de tent met elkaar. Hoe ga je dat dan oplossen?
3: Ja, ik denk, hier in de feestweek houden ze altijd klaverjassen in de feestweek. Dus ik denk dat wij straks een hele groep jonge klaverjassers hebben in de feestweek. Dus,
2: dat lijkt mij een hartstikke goed idee. Organiseren jullie dat met de hele buurt of hoe giet dat?
3: Nou, eigenlijk was het Ina, de buurvrouw die daar staat, die gooide eind december in de buurt-app van Jantje Bedon, buitenspeelmiddag, is dat niet iets voor ons? Nou, zo is dat een beetje gaan bloemkolen, zeg maar, totdat we op een avond begin dit jaar bij elkaar hebben gezeten en dat alle festiviteiten gepland werden.
2: Ja, en nou heb jij een hele speeltuin in de tuin.
3: Ja, voor de tuin, maar dat komt goed. Leuk. Super. Ja,
2: hartstikke goed. Ik zie dat we er ook... Kom erin bij. Ik zie dat we hier ook nog een heuse burgemeester hebben. Goedemiddag. Wie ben jij?
4: Goedemiddag. Ik ben Arthur Meijer. Ik woon aan de Bieslook. En ze hebben mij als burgemeester van Bieslook-Kommenij voor dit evenement gebombardeerd. Ik denk gezien mijn buik en mijn leeftijd dat soort dingen weer dat er wel past. Dus,
2: ik ben blij dat hij het zelf zegt. Dat vind ik niet te zeggen. Nee, maar je ziet er ook vernaam uit.
4: Ja. Kijk, je moet natuurlijk een beetje een cachet eraan geven. Hè. Dus je moet wel een beetje gekleed gaan. Ik heb er een mooie hoed bij gehuurd en dat soort dingen. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. Kijk, en het belangrijkste is, de kinderen die staan voorop dit vandaag. En die, het is het middelpunt hier. Daar gaat alles om hier.
2: Hartstikke mooi. Hoor ik nou een zachte G?
4: Ja, je wordt een zachte G, ja.
2: Dus je bent een import Noordse Schutter?
4: Ik ben import Noordse Schutter, ja.
2: Waar kom je van?
4: Ik kom uit de buurt van Arnhem.
2: Oké. Dus en jij bent nou zometeen de burgemeester. Jij mag de openingshandeling doen. Wat ga je dan doen?
4: Nou, we hebben een mooi lint gespannen. En dan hoop ik dat het een paar minuten droog is. Dan hou ik even een kleine toespraak voor de kinderen. En dan wordt afgeteld. En dan knippen we het lint door. En dan gaan ze los.
2: Kijk eens aan. Hoeveel kinderen kun je verwachten vanmiddag, Nick?
3: Ja, toch een stuk of 20. 25 misschien.
2: Dus, en dat is alleen hier in de buurt of komt dat uit heel Noordse Schut?
3: Nee, niet heel Noordse Schut. We hebben bewust een beetje besloten gehouden voor de drie straten waar we altijd veel mee doen. Ook met de feestweek, zeg maar. Dus gewoon echte buurt.
2: Een echte buurtfeest?
3: Ja, zoals met Pasen doen. Hebben we ook op Goede Vrijdag hebben we ook wat gedaan met elkaar. Nou, aan het einde van het begin van de feestweek doe ik altijd wat met elkaar. Ja. En dan, dit past er mooi tussenin. Want je moet ook niet te lang zonder feest, vind ik.
2: Nee, dat kan eigenlijk niet. Maar het is hartstikke goed voor de saamhorigheid in zijn straat, denk ik.
3: Ja, zeker. Ja, het is echt een hechte buurt. Alles naar elkaar toegegooid. Jong. Arthur zegt dan iets ouder. Maar hij is ook inderdaad iets ouder. Maar hij voelt zich nog jong. En zo pakken wij alle festiviteiten op. Mensen die al bij huis zijn, die gepensioneerd zijn. Die helpen mee de tent opzetten. Borden ophalen. Die helpen de borden ophalen bij de gemeente. En de een bedenkt de spelden. De ander regelt de kubzand. Zodat ze kunnen schat zoeken. Dus gewoon geweldig voor elkaar.
2: Zo, samen steden een buurt staan. Jongens, veel plezier hier vanmiddag op deze boetenspeeldag. Echt hopen dat het nog een beetje droog wordt. En anders, dat vermaak je ook wel. Want kinderen vermaken zich eigenlijk altijd wel.
4: Het is hartstikke goed georganiseerd. Dan moet ik ook de organisatie ook wel lof toegeven. We hebben nu alle attributen hebben hier. Maar voor de ouderen is ook gedacht. Er wordt straks een viswedstrijd bij ons in de sloot georganiseerd. En aansluitend, als iedereen nat, koud en moe is...

0: Wat er een barbecue georganiseerd.
1: Oh, kijk.
0: Dat zijn natuurlijk alweer de leuke dingen. Dan wordt het allemaal weer beter van.
1: Hartstikke goed, mensen. Ik hoor het wel. Jullie hebben nou al veel plezier. Veel pret. Ja. Dan maken we wat moois van met elkaar. Goed zo.
2: Ja, dat komt wel goed. Ja.
0: Dank je wel.
2: Dat hoorde ik inderdaad. Ellie, dank je wel. En weerman Hans Nienhuis, die zei ook al... Ja, laat de kinderen lekker naar de wolken kijken. Dat is ook een mooi fenomeen. Diana Ross en The Supremes zijn dit nu op Radio Drenthe... met Reflection.

zegt dat Take It ervoor 81 is. En ze treedt gewoon nog steeds op. Diana Ross en The Supremes waren dit met Reflection. Zometeen na 1 is de hulplijn weer geopend. Oproepjes doen, dat kan jij ook doen, hè. Als je iets heel Drenthe graag wil laten weten, of dat je op zoek bent naar iets of iets organiseert en nog wat hulp kan gebruiken. Stuur even een mailtje. Kan altijd naar redactie@rtvdrenthe.nl. Maar als je nu even een appje stuurt of even belt naar de studio, dan kunnen we ook een afspraak maken. 0592-33-11-88. Dat is ons telefoonnummer. En soms klinkt dat een beetje gek, dat je denkt, moet ik een appje sturen naar een vast nummer? Ja, dat komt

0: Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: Marktkauf Meppe, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppe, 15 minuten van de grens.
2: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive, al voor €223,50.
3: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobiele van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
4: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit.
7: Radio A en Hunze.
8: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
7: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Het dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grootschalige aanval uitgevoerd op militaire infrastructuur in Rusland. Op 600 kilometer ten oosten van Moskou werd volgens president Zelensky een wapenfabriek bestookt met middellange afstandsraketten. Ook zijn op andere plaatsen in Rusland olieinstallaties geraakt. In totaal zijn volgens Rusland 6 mensen gewond geraakt. Oekraïne nam ook energievoorzieningen en schepen onder vuur in de door Rusland bezette stad Mariupol.

0: 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen voor zware mishandeling van een activist. 2 van de 4 worden het leger uitgezet. Het viertal gooide op een kruispunt in Jakarta zuur in het gezicht van activist Andri Yunus. Die verloor een oog en liep ernstige brandwonden op. Beelden van de aanval leidden tot geschokte reacties. Yunus leverde kritiek op de groeiende invloed van het leger op de Indonesische overheid. In Hongkong zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd voor de grote brand van eind november. 7 torenflats die werden gerenoveerd gingen toen in vlammen op. 168 mensen kwamen om het leven. De aanklachten in Hongkong variëren van doodslag en samenzwering tot witwassen. Het weer. Op verschillende plaatsen kan een stevige bui vallen, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
2: Dit is Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
2: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Radio Drenthe.
9: Anouk in de middag.
8: Met Anouk Middel.

0: Cyndi Lauper en Girls Just Wanna Have Fun.
1: De hulplijn.
2: De hulplijn.
0: Ja, 6 van de 12 gemeenten bij ons in de provincie heeft er eentje. Een kinderburgemeester. En de gemeente Tinalo is op zoek naar een nieuwe. En daarvoor heb ik Koen van Hees nu aan de lijn. Koen, goedemiddag.
3: Goedemiddag, hallo.
0: Hallo, want jullie huidige kinderburgemeester die was vandaag helaas verhinderd, begreep ik, hè?
3: Ja, die zit gewoon op school nog.
0: Ja, en die kon daar even geen tijd voor vrijmaken. En jij bent betrokken bij die zoektocht naar een nieuwe. Dus ja. Vandaar dat ik jou even aan de lijn heb.
3: Ja.
0: Want wie is de huidige kinderburgemeester van Tinalo?
3: Ja, dat is Sarah Hanema.
0: Ja.
3: Zij is vorig jaar gekozen als de eerste kinderburgemeester. Dus het is niet dat we het. Het is ook redelijk nieuw voor ons.
0: Uh-huh.
3: En dat heeft ze een jaar met heel veel plezier en kennis en kunde gedaan. Hartstikke fijn. En nu is het. Nu is het tijd om het stokje over te dragen. En Sarah die zit nu in groep 8 en die gaat volgend jaar naar het middelbaar onderwijs.
0: Ja.
3: Het is zo dat de kinderburgemeester zeg maar in groep 8 zit, hè? De kinderburgemeester aan zich. En dus vandaar dat we op zoek zijn naar een nieuwe.
0: Ja, snap ik. Wat zijn haar taken geweest afgelopen jaar?
3: Nou, het is vooral, zullen we zeggen, we vinden het belangrijk dat de stem van kinderen en vooral van jongeren gehoord wordt. En ze is veel met ons op pad geweest, met wethouders, met de burgemeester, om dingen te openen of om het belang daarvan te laten zien. Ze is met klimaat bezig geweest, maar ook met 4 mei, maar ook met vrolijke dingen als Sinterklaas. Van alles eigenlijk.
0: Leuk. En nu dus een nieuwe zoektocht naar een nieuwe kinderburgemeester. Waar moet een kinderburgemeester aan voldoen? Dan moet dus nog op de lagere school zitten, hoor ik jou zeggen.
3: Ja, groep 7. Hè. Dus ze zitten nu. Je kunt meedoen als je nu in groep 7 zit en volgend jaar in groep 8.
0: Mm-hmm.
3: En we vinden het heel leuk om te horen hoe je zelf denkt dat je die stem van jonge kinderen. Of van jonge kinderen, van mij nou, jonge jongeren kunt laten horen. En dat is het eigenlijk. Dus laat je vooral horen en laat zien hoe je die stem van jonge kinderen kunt laten horen. Ja. Daar gaat het eigenlijk om.
0: Want hoe gaat zo'n zoektocht naar zo'n nieuwe kinderburgemeester? Ga je alle scholen bij langs?
3: Ja, zeker. Alle scholen krijgen die krijgen in ieder geval een poster. Hè. Daar staat ook een vrolijke QR-code op. Hartstikke hip en happening. En dan kom je op een website terecht van onze gemeente. En daar kun je invullen, daar kun je van allerlei dingen invullen. En of een filmpje uploaden, of een briefje schrijven, of een tekening. Dat maakt ons allemaal niet zoveel uit. Juist hartstikke leuk als dat hartstikke divers is. Dan gaan we met elkaar kijken.
0: Ja, want wie beslist uiteindelijk dan? Van jij wordt de nieuwe burgemeester, kinderburgemeester?
3: Nou, dat doe ik natuurlijk samen met een aantal collega's. En zo zorgen we dat dat wel een uitgebalanceerd en evenwichtige keuze is. Zeg maar.
0: Ja, ook wel lastig lijkt me, toch?
3: Ja, want vorig jaar hadden we 10 aanmeldingen.

0: En dan is het...
1: Maak je al iedere... die 9 loco's?
0: Ja, nou nee, we hebben ook... Kijk, wat ook heel mooi is, we hebben in Tinalo ook een jongerenraad. En mocht je nou geen kinderburgemeester worden, dan kun je natuurlijk altijd aansluiten bij de jongerenraad. En op die manier je stem laten horen. Dus het gaat in ieder geval nooit verloren. Nee. Dus dat vind ik wel belangrijk om eventjes te zeggen. Maar ja, als je om wat voor reden dan ook geen kinderburgemeester wordt, want we kunnen er uiteindelijk altijd maar eentje kiezen. Dan kun je in ieder geval lekker aansluiten bij de jongerenraad. En dat is ook hartstikke leuk.
1: Ja. Wanneer maken jullie bekend wie de nieuwe kinderburgemeester is?
0: Nou, je kunt je aanmelden, tot de 20e. En het is in ieder geval de bedoeling dat voor de zomervakantie we een nieuwe kinderburgemeester hebben gekozen. En dan gaan we na de zomervakantie verder kennis maken. En dan volgt er in het najaar ook echt een officiële installatie in de gemeenteraad.
1: Och, en krijgt hij of zij ook echt zo'n ketting om en zo?
0: Ja, zeker. Zeker. Die hebben dit jaar laten ontwikkelen door een kunstenaar hier uit de gemeente. En dan kan Sarah de nieuwe ambtsketen, zoals dat dan officieel heet, overdragen aan de nieuwe kinderburgemeester. Zeker.
1: Leuk. En wat wordt diens eerste officiële taak?
0: Ja, dat is een goede vraag. Dat durf ik zo nog niet te voorspellen.
1: Nee, dat komt allemaal
0: wel. In ieder geval, de eerste officiële taak zal die installatie zijn.
1: Ja, dat is ook zo. Ja. Oké, nou, ik hoop dat er veel kinderen zich opgeven, want dat is een goede zaak, hè? Dat het woord gehoord wordt. Nogmaals, dat kan dus via die QR-code. Die delen jullie uit op scholen. Maar je zegt ook via de website van de gemeente?
0: Jazeker, dan ga je naar tinalo.nl/kinderburgemeester.
1: Oké, makkelijk te vinden. Koen, veel wijsheid bij het besluiten van een nieuwe kinderburgemeester. Ik spreek je vast nog wel weer als het bekend is. Tada!
0: Jazeker, doei, dag!

0: De Beach Boys met Barbara Ann.
1: De Slingerplaat.
0: Op zoek naar liedjes. Ja. En waar moeten die liedjes over gaan? Dat heeft te maken met Jan Stam. Misschien heb je het gehoord zo pas. Jan Stam, die is een hele poparchief van 50 jaar. Hè. Dat is echt mega. Heeft overgedragen aan het Drentse Archief. En toen had hij het ook over dat Daniel Lohuis destijds op kamers woonde in Utrecht. En hem een cassettebandje toestuurde waarop 3 Drentstalige liedjes stonden. En niemand had nog ooit van Daniel Lohuis gehoord. En dit liedje stond daar bijvoorbeeld ook op. Ik kan hem zo meteen wel even helemaal draaien.
2: Ja, leuk.
0: Ja, zou ik dat doen? Het eerste Drentstalige liedje van Lohuis. Maar goed, Jan heeft een veel groter archief van bands die vroeger allemaal bekend waren in Drenthe. Of niet ook, hè? Die gewoon wel wat hebben ingestuurd. Hij heeft echt alles bewaard.
2: Ja, en het duurt nog wel even voordat het materiaal toegankelijk is voor publiek. Want dat moet allemaal nog gecategoriseerd worden en op de juiste plek worden gezet. Ja. En de verwachting is dat het volgend jaar dan wordt afgerond.
0: Ja, en niet alleen muziek, maar heeft ook posters en knipsels en weet ik veel.
2: Zoveel materiaal.
0: Wij storten ons op de muziek, want wij dachten, hey, wij gaan gewoon terug in de tijd met de slingerplaat naar artiesten van toen in Drenthe.
2: Ja, in Drenthe. Ja.
0: Lohuis, kan je met Skik? Ja, Skik misschien nog wel. Maar we zoeken eigenlijk echte oude Drentse muzikanten. Dus zullen we allebei één noemen? Waar denk jij als eerste aan?
2: Dan moet ik heel diep nadenken. Ja, ik blijf denk ik dan toch een beetje hangen in artiesten die niet oud genoeg zijn.
0: Want?
2: Ja, daar zit ik toch ook een beetje in jaren 90. Ik denk dat we wel wat meer, wat verder weg nog zoeken, toch?
0: Nou, mijn eerste is natuurlijk QB.
2: Ja.
0: Waar ik aan denk.
2: Ja, kijk, want dat kan inderdaad wel.
0: Ja, en wat heb je nog meer? Duo Cars natuurlijk.
2: Ook, ja.
0: Ja?
2: Daar zat ik wel aan te denken, maar ik dacht dat misschien nog te
0: jong was.
2: Ja,
0: het mag nog wel ouder. Ja. Kom maar door. 0592-33-1188. Ja, waar moeten we dan de grens trekken? Dat moet je een beetje aanvoelen.
2: Ja, dat is ook zo.
0: Oké, maar Drentse artiesten van vroeger. En daar dan één.

0: nummer van. Als je eentje weet en hem graag door wil geven, dan kan je nu appen of bellen 0592-33-1188. We hebben 26 liedjes nodig, maar volgens mij gaat dat wel lukken. Het lukt altijd, dus niks volgens mij. Dat gaat gewoon lukken. Maar ook wel weer leuk om gewoon weer terug te gaan naar vroeger, naar toen.
1: Ja, en ik denk dat mensen ook wel weer met pareltjes komen. Ja. Waar wij op dit moment helemaal niet aan denken.
0: 0592-33-1188. Even kijken wie ik al aan de lijn heb. Hallo, met Anouk.
2: Hallo, Jenny.
0: Dag, Jenny. Waar moest jij aan denken, Jenny?
2: Nou, hij noemde net al Duo Kars.
0: Ja.
2: En het mooiste nummer van hem vind ik nog steeds Voelt Zo Warm.
0: Voelt zo warm als ik Drenthe hoor. Ja. Weet je, ik zet hem er gewoon bij. Voelt zo warm. Jenny, jij bent de eerste die ik spreek, dus jij mag een letter kiezen. Welke wil je graag hebben?
2: De R van René.
0: De R van René. Dat vind ik mooi. Hij staat erop, Jenny. Dankjewel.
2: Oh, jij bedankt.
0: Goedemiddag, met Anouk.
3: Anouk, ja, Dijkstra.
0: Dag, meneer Dijkstra. Zeg rustig.
3: Oh, meneer, doe nog niet, meneer.
0: Ja, we houden het keurig, hè? Zeg dus.
3: We zitten naar Jan en Zwaan te linken.
0: Jan en Zwaan, ja, natuurlijk. Ja. En welke dan van Jan en Zwaan?
3: Zoek een mooi uit.
0: Maakt niet uit.
3: Doe maar Dorpscafé.
0: Dorpscafé. Noteren we, Jan. Dankjewel.
3: Doei.
0: Goedemiddag met Anouk.
4: Ja, hallo.
0: Hallo, met wie spreek ik?
4: Met Jannie in Coevorden.
0: Dag Jannie uit Coevorden. Waar moest jij aan denken, Jannie?
4: Petroleumkar van de Burkers.
0: De Burkers, ja, inderdaad. Die kwam gisteren ook door. Toen we de discoliedjes zochten. Maar die past ook helemaal bij het thema van vandaag. Zetten we erbij. Dankjewel, Jannie. Doei.
4: Okay.
0: Hi, met Anouk.
5: Dag Grietje.
0: Hallo, Grietje.
5: Grietje Schepers. Ik dacht aan Bobby Klein. Dus nog langer. Ja. Ouder, denk ik.
0: Ja, want daar moet je mij even bij helpen. Bobby Klein?
5: Bobby Klein, dat was Lude Moes, was dat eerder.
0: Ja, en wat voor muziek maakte die?
5: Ja, wat voor muziek maakte die? Wat moet ik dan even zeggen?
0: Wij gaan in ieder geval dan even zoeken. Ger, zeg jou dat zo wat of niet?
1: Nee, niet zo.
0: In welke jaren was dat dan, Grietje?
5: Dat was heel lang terug.
0: Maar dat vind ik mooi. We gaan even zoeken. Dankjewel.
5: Doei.
0: Doei. Hi, met Anouk.
6: Hoi, met Rens.
0: Hallo, Rens.
6: Ik dacht, zusje er ook met blauwe korenbloemen.
0: Tuurlijk. Ja, zoiets. Dat zoeken we. Zetten we erbij, dankjewel.
6: Oké. Doei.
1: Bobby Klein heb ik inmiddels gevonden.
0: Ja.
1: Dat is een pseudoniem van Luut Moes. Ja? Zanger en jodelaar. Maakte van 1954 tot 56 deel uit van de Tic Tac Shows.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Kunnen we daar wat van laten horen zometeen? Misschien wel? We gaan even
1: ik denk dat we
0: doen.
1: Wel heel diep even in het archief moeten duiken. Dan. Ja.
0: Allemaal wel leuk. Ik ga even kijken, want de telefoon blijft maar gaan. Goedemiddag, met Anouk.
7: Goedemiddag. Sorry, met Ginnie Kikkert.
0: Dag Ginnie.
7: Ik weet niet of hij oud genoeg is. Boer Harms.
0: Jazeker. Ja? Ja, vind ik wel. Ja. Toch?
7: Oh, goed.
0: De Dutch Boys.
7: Ja, helemaal.
0: Dank
7: ja.
0: je. Doei, doei.
7: Ja, dag.
0: Hi, met Anouk.
8: Goeiedag.
0: Hallo, met wie spreek ik?
8: Hallo, met Henk Denen uit Zwelo.
0: Dag Henk Denen uit Zwelo, zeg dus.
8: Ik dacht van Arne Jansen met meisje met rode haren.
0: Ja, dat is een mooie ouwe, maar Arne Jansen komt niet uit Drenthe, hè?
8: Oh, jammer.
0: Ja.
8: Janneke de Roda.
0: Ja, zeker. Met de korenbloemen.
8: Ja, doe die maar.
0: Oh, ik hoor iemand souffleren. Die heeft het over het huisje.
8: Nee, maar ja, het huisje bij de brug. Ja.
0: Die moet erop?
8: Ja, die moet erop.
0: Wie helpt jou daar, Henk?
8: Ja, wat dacht je? Mijn Nina.
0: Jouw Nina?
8: Ja, maar Nina is jarig vandaag.
0: Ah joh.
8: Anouk.
0: Gefeliciteerd.
8: Ja, dankjewel.
0: Ja, groot feest. Wat heb je er gegeven, Henk?
8: Ja.
0: Wat heb je er gegeven?
8: Ja, wat dacht je?
0: Geen idee.
8: Nee, ik heb nog niks gegeven.
0: Nee?
8: Nee. Komt
0: nog. Ina roept op de achtergrond, komt nog. Dat mag je hopen, Ina. Ja, ik laat jullie alleen. Hey, dank voor het doorgeven. Doei.
8: Doei.
0: 0592-33-1188, kom maar door. En dit is dan het hele liedje waar ik het net over had. Het eerste Drentstalige Lois liedje.

0: tijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sands.
2: Reserveer nu jouw plek voor de TT City Run op zaterdag 20 juni. Start op het iconische TT-circuit en finish midden in het bruisende TT-festival in Assen. De TT City Run is er voor iedereen. De inschrijving gaat snel. Mis het niet en schrijf je nu in via ttcityrun.nl.
3: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
4: Ja, ik lig al uren wakker.
3: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
5: Lekker slapen, Dekker slapen.
6: Dekkerslapen.nl.
7: Exact 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. Ger Hensen.
8: Goedemiddag. Rijkswaterstaat heeft alle grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen die in Noord-Nederland voor volgend jaar en 2028 gepland stonden voorlopig geschrapt. Er is te weinig geld beschikbaar vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In Drenthe gaat het om werkzaamheden aan de A28 en de A37. Ook rioleringen en wegmarkeringen worden niet van onderhoud voorzien. Het gaat volgens Rijkswaterstaat niet alleen om Noord-Nederland. Er worden allerlei projecten tijdelijk stopgezet. Het schrappen van die werkzaamheden kan gevolgen hebben voor de veiligheid op de weg. Rijkswaterstaat denkt er daarom onder meer over na om de snelheid op bepaalde stukken te verlagen. De gemeente Assen krijgt de komende jaren te maken met miljoenen tekorten als het stadsbestuur niet flink het mes zet in de uitgaven. Afgelopen jaar kwam de stad bijna 5 miljoen euro tekort. Vooral de kosten voor jeugdzorg en WMO, waaronder huishoudelijke hulp, lopen uit de pas. Vorig jaar dreigt er een gat in het huishoudboekje van 6,7 miljoen. En dat loopt op tot bijna 16 miljoen in 2029. En in sporthal De Hulle in Rode sliepen vannacht 39 asielzoekers. Voor hen was geen plek in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Maandag werden in de hal cabines geplaatst die tot morgen dienst doen als noodopvang voor mensen uit het overvolle aanmeldcentrum. Tot zover. Meer nieuws is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
7: Dankjewel, Ger. Heb ik nog het weer van Hans Nienhuis?
9: Grote dikke stapelwolken deze

0: Middag, waarvan er zo nu en dan eentje uitgroeit tot een bui. De stevigste exemplaren ook met wat onweer of hagel en windvlagen. Tussen de buien door klaart het soms scherp op en het is maximaal 16 of 17 graden. Vanavond minder buien en vannacht fris met een graad of 5.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.

The Day Before You Came van ABBA. Zometeen een overzicht van binnengekomen suggesties. Wat een pareltjes. Wat van veel vergeten liedjes gewoon. We laten zometeen wat horen. Juweeltjes uit Drenthe.

0: Creedence Clearwater Revival en Proud Mary.
1: De Slingerblad.
2: Het is gewoon niet tegen te knippen en te werken.
3: Nee, en ook niet om mensen allemaal netjes te beantwoorden. Gaan we wel doen hoor, maar er staan nog heel wat appjes open, zie ik. Ik ben nog niet aan toegekomen om iedereen even te bedanken voor de suggesties. Belletjes hebben we gelukkig wel allemaal kunnen aannemen.
2: Het was gekkenhuis.
3: Ja, er wordt zo massaal gereageerd.

0: Ja, maar dat vind ik alleen maar leuk natuurlijk. Ja. Maar als je niet direct bericht hebt gehad, sorry daarvoor. We bekijken ze wel allemaal. Want we hebben 26 liedjes nodig voor het rad met het alfabet. En we zoeken vandaag pareltjes van toen uit Drenthe. En dat heeft te maken met Jan Stam, die ik eerder vanmiddag sprak. Jan heeft een poparchief van 50 jaar. Een privécollectie heeft hij overgedragen aan het Drenthe Archief. En dat is binnenkort dus voor iedereen beschikbaar. En dan kunnen we dus terug in de tijd. Ja. Alle bands van toen en zo kunnen
1: het duurt,
0: we ook...
1: Het duurt nog wel eventjes. Ja. Want ze moeten nu echt alles even goed gaan bekijken daar. En alles moet zijn plekje krijgen. Dus dat wordt pas volgend jaar.
0: Ja. Dus dachten wij, wij gaan voor het rad van vandaag gewoon op zoek naar al die prachtige plaatjes van vroeger. En daar wordt volop op gereageerd. Dus we laten even wat horen. Jenny was de eerste. En als je als eerste belt, dan mag je de letter kiezen op het alfabet. En die koos de R van René, want ze wilde graag deze.
2: Voelt zo warm. Als ik Drenthe huur, klinkt zo eng.
0: Natuurlijk hoort er een nummer van Duo Karst op het rad. Eline en Ellie wilden dan liever deze.
2: Vlinder, mooie vlinder.
0: Nou, misschien zetten we ze allebei op. Dan was er een discussie. Barold en Bea, vader en dochter, schijnen samen te zingen.
2: Als kooit met een trouwde, dan was dat met haar. Met Jegi van Dunderborvel.
0: En dit is Barold dan in zijn eentje. Evert en Jenne die kwamen daarmee. Dat is echt van vroeger. Hij is gewoon badmeester geweest te zijn in Veendam of zo. En had het ook over een hoge duikplank waar hij een liedje van had gemaakt.
1: Ja, en in ons systeem kwamen we toch best wel wat nummers van hem tegen.
0: Ja.
1: Ja, het is lang niet de enige.
0: En net hadden we Grietje aan de telefoon.
1: Ja, en die kwam met Bobby Klein als de kermis weer komt.
3: Als de kermis weer komt, dat vindt iedereen fijn. Want de draaimolen draait.
0: Het is echt voor mijn tijd. En ik geloof Grietje op mijn blauwe ogen dat Bobby Klein uit Drenthe komt.
1: Ja.
0: Ik heb het niet gecheckt.
1: Nee, ik heb het eigenlijk nog niet gecheckt, nee.
0: Janneke Droom weet ik zeker. En die kwam meerdere keren binnen. Hinkel met deze.

0: hooiraad krijgen we.
1: Ja, ja. Nou, dit zijn ja, dit, ook wel de nummers waarvan we ook een beetje hoopten dat ze op zouden duiken natuurlijk. Ja. En ja, we kunnen niet eens alles een plek geven, want er komen zoveel suggesties binnen. Jan en Zwaan bijvoorbeeld, nou, aangevraagd door Jan, toepasselijk Dorpscafé.
2: Kom, ga mee naar Dorpscafé. Neem je allerbeste vrienden mee.
0: Roel kwam ook met de leuke van de tornado's.

0: sorry.
1: Ja, achteraf komen die excuses.
2: Ja, precies.
0: Ja, Cupid komt natuurlijk ook meerdere keren binnen. Ik ga even de suggestie van Bertha laten horen. Maar daar moeten we ook even een keuze in maken.
1: Ja, dat kunnen lang niet alles zijn.
0: Nee.
1: Maar...
0: prachtig natuurlijk. Triantas kwamen ook meerdere liedjes van binnen. Bert wilde graag deze.

0: Belgium.
1: Maar via de app zag ik ook deze binnenkomen.
2: De zucht naar vreemde dingen.
1: Wel een hele herkenbare stem dan, hè?
3: Ja, en bij die vorige ook wel mooi dat je het gekraak op hoort van de opname.
1: En Wim had ik net aan de lijn en die wilde graag een liedje van Henk Lanting erop. Nou ja, we zeiden al, we kunnen lang niet alles laten horen, maar we sluiten de lijnen, hè?
3: Ja, nou, dit zijn er al een heleboel, moet ik zeggen. Dat is toch zeker de helft van het alfabet al wel.
1: Oh, superleuk. Dank voor de suggesties. We gaan zo meteen het rad erbij pakken en dan gaan we zien waar we ermee uitgaan. Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell.

0: van Chef Special. If not now, then when?
1: De slingerplaat.
2: Dank voor alle suggesties. Jij hebt het rad erbij gepakt. Ja, ga maar draaien, ja. Ger. Dan ga ik de luister bij pakken. En kijken welke we zo meteen gaan draaien. De R was bezet door het voelt zo warm. Het zijn allemaal juweeltjes van vroeger van Drentse bodem. Dat is hem niet geworden, zie ik.
3: Nee, het is bijna helemaal vooraan in het alfabet. De letter C is het geworden.
2: De letter C, daar zie ik de suggestie van Wanda. En Wanda komt met een band dat vooral, ik denk in de jaren 70. Begin jaren 80 misschien, jaren 70?
3: Ja.
2: Ja?
3: En dan, en dit, ja, dit is ook wel toepasselijk natuurlijk, deze titel.
2: Heel erg toepasselijk inderdaad.
1: De slingerplaat.
2: Ik ben een Drent van...

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
2: Ja, ik lig al uren wakker.
1: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
3: Lekker slapen. Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
1: Voetganger. Bocht. Kinderen. Tegenligger. Fietsen. Uitrit.
4: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
5: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
6: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
7: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles.
8: Radio A en Hunze.
9: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app
8: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Dat dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grote drone- en raketaanval uitgevoerd op militaire doelen en olieinstallaties in Rusland. Bij een aanval 600 kilometer ten oosten van Moskou werden volgens president Zelensky middellange afstandsraketten ingezet. Oekraïne trof ook doelen in de door Rusland bezette Krim en de regio Donetsk. Marius Borg Heubu, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, komt toch niet vrij. Zijn verzoek om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn is afgewezen. Maandag oordeelde de rechtbank nog dat dat wel mocht, maar het gerechtshof vindt het risico op nieuwe strafbare feiten te groot. Heubu zit in voorarrest. Hij staat terecht voor 40 misdrijven, waaronder het verkrachten van 4 vrouwen terwijl ze sliepen. Zijn moeder, prinses Mette Marit, leidt aan longfibrose. Haar toestand is onlangs verslechterd. Rondom Utrecht Centraal zou het treinverkeer rond deze tijd weer op gang moeten komen. De afgelopen uren reden er veel minder treinen na een blikseminslag op het spoor. Dat gebeurde tussen Utrecht en Amsterdam.

0: Ook tussen Utrecht en Arnhem en Utrecht en Eindhoven raakt het treinverkeer ontregeld. Reizigers moeten nog rekening houden met vertraging, zegt de NS. Het weer, op verschillende plaatsen een stevige bui, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon en het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral buien in het binnenland en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.
4: Dit is AN Hunze Backstage.
5: AN Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Vijfhuis, de grootste feestwinkel van het noorden.
6: Goedemiddag.

Dit is A en Hunze Backstage. Ja, ja. Een hele goede middag en welkom weer bij een gloednieuwe aflevering van A en Hunze Backstage. Het is 2 uur geweest, dus de hoogste tijd om je radio een flinke slinger omhoog te geven, want wij zijn er weer. Tot maar liefst 6 uur vanmiddag nemen we je mee achter de scherm van alles wat er speelt en vliegen we kriskras door de tijd. We hebben vandaag een bomvol en ontzettend gevarieerd programma voor je klaarstaan. Zo gaan we straks uitgebreid herinneringen ophalen met de allerbeste muziek uit de vervlogen dancing en discotijd. Stilzitten is dus absoluut geen optie vandaag. Dit kun je verwachten. Tussen 2:30 en 3:00 schuiven Lucien en Gerdina voor het item beestjes. Uiteraard worden zij vandaag weer trouw bijgestaan door hun mascotte Jet Jetteketet de Herder. Samen staan ze stil bij het wel en wee van dieren in en rondom ons huis. Vandaag gaan ze de schijnwerpers op Stichting de Gouden Poot richten en horen we alles over het belangrijke werk van de Dierenvoedselbank. Tussen 4 en 5 uur is het tijd om even lekker bij te praten. Dan gaan we namelijk keuvelen met Hans en Riemen. En bovendien klimt Hans ten Hoven in de allerhoogste stellingen om de stokoude stofnestplaats weer eens grondig af te stoffen en te analyseren. En vanaf 5 uur, ja, dan hebben we echt een absolute legende aan de lijn. Ruim 45 jaar speelde hij de pannen van het dak bij onder andere Herman Brood en His Wild Romans. En maar liefst 25 jaar daarvan bij QB en de Blizzards. Op 19 juni aanstaande staat hij in de line-up van het internationale Blues en Rock Festival 2026 in Blues Village, oftewel Grollo. Maar vanmiddag hoor je hem eerst hier live in de uitzending. Dit programma maken we natuurlijk niet alleen. Dat maken we samen met jou. Heb jij een brandende kwestie waar je over mee wilt praten? Of is er een specifieke plaat uit de Gouden Dancing-jaren die je moet horen? Schroom niet. Bel ons live in de uitzending of stuur gewoon een appje naar 0592 70 30 30. We zijn er helemaal klaar voor. Dit is aflevering 20 van A en Hunze Backstage. Voeten van de vloer, de radio op standje maximaal. We trappen de middag met een heerlijke binnenkomen. En dat is er eentje van Pink Floyd en Another Brick in the Wall.

0: Ja, daar zijn we. Kiss.
1: I was made for loving you.
2: Ik kan me ook nog een Kiss herinneren. Dat was tijdens een playback show in Vauxhall.
0: Ja.
2: Wat is noodweer?
0: Noodweer buiten, joh.
2: Ja, echt wel. Oh. Zo.
0: Even. Ach, een deuntje erachter.
2: Ja, dat is wel heel toepasselijk, want het giet hier enorm.
0: Het giet
2: enorm.
0: Hier. In
2: Gien. Nee, we zijn hier. Het giet hier in aan.
0: Het zijn niet zakjes.
2: Nee, het is niet zakjes. Het knalt er ook lekker over.
0: Het is niet zakjes, hoor. Het knalt er lekker door. Ja, zeker, ja, ja, ja.
2: We zijn nu weer heel dom, inhoudsloos aan het praten. Maar we gaan luisteren naar Rob de Nijs.
0: Oh ja?
2: Of niet? Ja, jij bent hem niet, hoor. Oh ja, dat maar zachter.
0: Nee, dat gaan we niet doen. Maar zometeen vanaf 3:30 Beestjes met Lucien en Gerdien. En die gaan bellen met iemand van de Gouden Poot.
2: Ja, dus. Nooit van gehoord, maar het lijkt me wel heel
0: altijd
2: interessant.
0: Altijd blijven luisteren.
2: Ja, altijd blijven luisteren. En het lijkt me wel een heel interessant onderwerp.
0: Dat dacht ik ook. Maar eerst nog even twee nummertjes muziek.
2: Ja, dan, ik heb hier wel een draaiboek voor me, maar bij jou weet je het maar nooit.
0: Nee, daarom. Ook niks zeggen. Lekker genieten.
2: Oké.

0: Gaan we direct beginnen, Koos?
1: Nee, dit is er al.
0: Oh, daar ben ik al? Ja, kijk.
2: Welkom bij het dierenprogramma van Radio A. en Hunsen. Allemaal beestjes om me
0: heen. Nou, kijk aan. Welkom bij een nieuwe aflevering van Beestjes op de woensdagmiddag. Bij de Backstage Boys. Ja, toch?
1: Ja,
0: kijk eens, horen we allemaal. Ja, en vanmiddag hebben we beestjes. Gadien en ik weer wel bedacht. We hebben namelijk bedacht. Er zijn ook mensen die gewoon niet zoveel inkomen hebben. En toch huisdieren hebben. Ja, en die hebben natuurlijk ook wel eens wat nodig. Veel mensen is er een hond of een kat meer dan een huisdier. Het is een maatje, een gezinslid. Maar wat als je in financieel zwaar weer terechtkomt en de verzorging nauwelijks meer kunt betalen? En daarover praten we vanmiddag met Rita van Stichting De Gouden Poot. Rita, welkom in de uitzending.
3: Hallo, dankjewel.
0: Ja, er knalt hier ineens wat rond, maar dat hoor jij. Ik weet niet of jij dat hoort, maar bij ons onweert het heel hard ineens.
3: Oh, nee, hier niet.
0: Oh, gelukkig. Rita, kun jij vertellen wat de Stichting De Gouden Poot doet en wat jij daar doet?
3: Wij als

0: stichting helpen mensen in nood, zeg maar, in de minima. En wij leveren met name voer. Ja. En soms ook hebben ze wel eens een nieuwe riem nodig of een nieuwe mand of wat dan ook. En ja, dat zijn dan spullen die wij gedoneerd krijgen, wat wij dan weer aan mensen kunnen geven.
1: Oké. Hoe is die stichting Poot tot stand gekomen?
0: Ik ben daar zelf nu al sinds 2017 bij. En ik ben zelf via hulp die ik zelf destijds toen nodig had, ben ik erbij gekomen. En het is gewoon superleuk om te doen. Ik ben zelf inmiddels gewoon dat ik geen hulp meer nodig heb, maar ik ben wel bij de stichting gebleven. Het is gewoon superleuk om mensen te kunnen helpen, omdat je zelf weet hoe het is om in nood te zitten.
2: Hey, dus hoe ben je bij de stichting gekomen dan?
0: Via kwam ik in aanraking met de stichting.
2: Oké, en wat voor beest had je zelf? Of heb je zelf destijds?
0: Ik had toen een hond.
1: Een hond?
2: Oké.
0: Ja, en toen kwam je in financieel nood. En ja, de hond heeft natuurlijk wel zijn voer nodig.
2: Ja.
0: En toen kwam ik dus in contact met deze stichting. En heb ik hulp gekregen nadat ik een aanvraag had gedaan. En dat was gewoon zo geweldig dat je hulp krijgt. Omdat je het zelf gewoon anders niet meer kan redden.
2: Ja. Hey, en hoe doe je zo'n aanvraag dan?
0: Nou ja, we hebben op onze website hebben we een aanvraagformulier staan. Ja. En die vullen mensen dan in en daar leveren ze meestal dan een budgetoverzicht bij, zodat we kunnen beoordelen of ze ook daadwerkelijk recht hebben op onze hulp. Ja,
1: wie beoordeelt dat bij jullie?
0: Ikke.
1: Ah, oké. Okay. Jij gaat. We hebben een hele belangrijke mevrouw aan de lijn. Dat is wel duidelijk. Maar waar moeten mensen dan bijvoorbeeld aan voldoen?
0: Want ik snap... we hebben een bepaalde financiële norm waar ze aan moeten voldoen.
1: Ja.
0: Ze moeten wel kunnen aantonen dat ze het financieel echt nodig zijn. Dat ze gewoon te weinig inkomsten hebben om te kunnen zorgen voor hun dieren nog. En het aantal dieren moeten ze ook opgeven. En heel belangrijk, de leeftijd. Dus de dieren moeten er wel al zijn voordat ze zeg maar financiële nood krijgen.
1: Okay, en hoeveel dieren dan, bijvoorbeeld? Hebben jullie een maximum?
0: We hebben voor katten wel een maximum. Ja. Want kattenvoer is bij ons best wel schaars.
1: Ja.
0: Dus we hebben voor katten echt niet meer dan 3 katten.
1: Ja, en honden?
0: Meestal, de meeste mensen hebben niet meer als 2-3 honden. Dus daar hebben we geen max voor.
1: Oké. Okay.
2: En zijn het alleen honden en katten die jullie helpen? Of zijn er nog meer dieren?
0: We hebben ook vogels, we hebben knaagdieren. We hebben zelfs 2 met paarden.
2: Oh.
1: Oh.
0: Ja.
2: Dat is helemaal een duur grapje natuurlijk, paarden.
0: Dat is helemaal een duur geintje. Alleen hebben we voor paarden vaak niet zo heel veel te geven. En dat snappen ze ook, hoor. Maar die hebben dan ook meerdere huisdieren, zeg maar. Maar die hadden dan ook al paarden. Maar in principe eigenlijk alle dieren wel.
2: Oké. Okay. Hey, en wat zijn dan de belangrijkste dingen die jullie kunnen aanbieden? Hè, behalve voer?
0: Voer is gewoon het belangrijkste wat wij kunnen bieden. Want dat is het meeste wat de mensen nodig hebben.
2: Ja, maar je hebt natuurlijk ook dierenartskosten en dat soort dingen.
0: Ja. Die zijn er ook. Wij zijn wel bezig met een dierenarts zoeken die voor de sociale mensen, zeg maar, dat zeg ik helemaal verkeerd, die voor de minima mensen.
2: Ja,
1: snappen we hoor. We hopen ook dat de mensen sociaal zijn. Dat hopen we ook, uiteraard.
2: Ja, uiteraard.
0: Ja, precies. Maar de dierenartskosten die reizen de pan uit. En wij zoeken eigenlijk wel een dierenarts die het wat goedkoper voor de minima mensen aan kan bieden om ze toch te helpen. Ja. En dat mensen toch met hun dier naar de dierenarts kunnen voor als er iets is, of voor een inenting, of wat dan ook, maar bij een dierenarts komt kijken, zeg maar.
1: Ja,
0: alleen, er is een groot tekort aan dierenartsen, dus het is niet zo makkelijk te vinden.
1: Snap ik. En de kosten zijn natuurlijk ook erg groot. Is het niet iets om daar een fonds voor op te richten? Of maken jullie gebruik van een fonds?
0: Mijn collega die houdt zich daarmee bezig. En die is met gemeentes en andere stichtingen en zo in gesprek daarover. Dus hij regelt dat stukje en ik doe

0: mijn dingetje.
1: Ja.
0: Maar ja, het is gewoon heel moeilijk om fondsen en zo te krijgen voor dat soort dingen.
1: Ja, eigenlijk moet je gewoon dat in het leven roepen, hè? Luisteraars, als er nou een paar mensen er onder u zijn die wat beter in de slappe was zitten, dan zou ik zeggen, richt een fonds op. Er komen vast mensen voor die zeggen van, hé, maar die dierenartskosten, daar moet eigenlijk iedereen een beetje voor
2: aankunnen. Ja, misschien luistert er wel een dierenarts die zegt, ik wil wel participeren.
1: Ja. Wie weet.
2: Wij zullen ons best doen.
0: Ja.
2: Okay. Hey, en hebben jullie ook iets dat je kan doneren? Of dat je denkt van, nou, weet je, hoe treurig ook mijn hondje is overleden, maar ik heb nog een hele grote voorraad met voer?
0: Ja, dat gebeurt regelmatig, dat ik telefoon krijg van particulieren waarvan een huisdier is overleden. En dan willen ze inderdaad het voer en benodigdheden doneren.
2: Ja.
0: En daar zijn wij natuurlijk heel erg blij mee. En dan wordt dat meestal gebracht en soms halen wij het op.
2: Want waar zitten jullie?
0: Wij hebben een depot in Groningen, in de stad.
2: Ja.
0: En daar gaan ook echt de mensen in de stad heen. En dan hebben wij nog een depot in Stadskanaal.
2: Ja.
0: En vanuit Stadskanaal rijden wij zeg maar routes door Groningen, Drenthe en Overijssel. En
2: daar bezorgen jullie, zeg maar? Trainen.
0: Ja.
2: Oké, wat een luxe.
0: Op die manier zien we de mensen, zien we de dieren, heb je toch even het contact met elkaar.
2: Ja,
1: ja, want er zijn ook andere dierenvoedselbanken die zeggen van jullie moeten bij ons komen afhalen.
0: Ja, klopt, die zijn er ook. Of je hebt de online voedselbanken die laten het bezorgen, zeg maar.
1: Mm-hmm.
0: Maar wij doen het net even wat persoonlijker.
1: Zijn er ook voorwaarden bij jullie? Dat je zegt van, nou, ik kan me voorstellen dat iemand zegt van, nou, ik ga lekker eventjes bij jullie, bij de Gouden Poot. En dan ga ik ook nog even bij een andere dierenvoedselbank. Kan dat?
0: Nee, dat mag inderdaad niet. Je mag maar bij één dierenvoedselbank zijn.
1: Ja.
0: Is wel moeilijk te controleren.
2: Ja.
0: Maar meestal komen we er wel achter als mensen ons proberen te bedonderen.
1: Ja. Gebeurt dat wel eens dan?
0: Dat gebeurt wel eens. Ja, helaas wel.
1: Ja.
0: Maar ja, die mensen komen het gelijk van de lijst af. Dat is heel simpel.
1: En als je al dieren hebt dan, mag je dan ook nog dieren aanschaffen? Die dan daarvoor in aanmerking komen?
0: Nee, als jij bij ons een aanvraag doet en je huisdier overlijdt, of wat dan ook, of die loopt weg, weet ik veel, dan mag je geen nieuwe dieren aanschaffen om vervolgens nog weer onze hulp te krijgen. Want het financiële plaatje, het kostenplaatje ben je kwijt als je dier weg is.
1: Ja, precies. Dus in geval van overlijden dus ook.
0: Ja, ja.
1: Ja, oké. Okay. Oh, okay. Nou ja, en dan doe je dat, zeg maar. Als je nou al financiële problemen hebt, zeg maar. Dan mag je dus geen huisdieren meer aanschaffen?
0: Nee.
1: Nee, ook niet. Dat...
2: En zijn er dan nog meer voorwaarden?
1: Ja.
2: Nee, maar ik kan me zo voorstellen dat jullie best wel een strenge norm hanteren. Anders zou natuurlijk iedereen bij jullie kunnen komen.
0: Nee. In elk geval het financiële plaatje dus.
2: Ja.
1: Ja.
0: En, als jij dus zeg maar al 3 jaar bewind hebt, ik noem maar wat, en jij doet ineens een aanvraag met een kat van een jaar, ja, dan krijg je wel een afwijzing. Want je hebt het beestje aangeschaft terwijl je weet dat je het financieel niet kan onderhouden.
1: Ja, precies. Dat
2: klinkt inderdaad heel logisch. Zover had ik nog niet eens doorgedacht.
1: Ja, ja, ja, inderdaad.
0: Ja, nou, er zijn nog mensen die dat dan niet willen snappen. En dan word ik wel eens uitgescholden. En dan denk ik mezelf van, ja, als je het niet wilt snappen, ja, sorry. Maar weet je, je weet gewoon van tevoren dat je het niet kan dragen. Dus doe het dan gewoon ook niet.
2: Nee,
1: dat snap ik. En als je, stel nou eens dat er een dier is die niet goed reageert op eten. Wat dan?
2: Wat doe je speciaal voer?
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Ja, nou, we hebben wel speciaal voer, wat we gedoneerd krijgen door een bedrijf.
1: Ja.
0: En we kunnen niet echt altijd voldoen aan het voer wat mensen willen hebben.
1: Nee.
0: We proberen wel altijd mensen hetzelfde voer te geven wat ze de vorige keer ook hebben gekregen. En we hebben wel een aantal katten met name die dan speciaal voer nodig zijn. Wat we dan wel hebben, maar niet altijd. En ja, dan zit je wel eens zo van, ja, we hebben nou niet het voer. Wil je dan wel of geen normaal voer? En dat is soms wel eens een dingetje.
1: En heb je ook wel eens meegemaakt dat mensen gewoon voer weggeven?
0: Ja, is ook al gebeurd. Dan kom je ten

0: op Facebook tegen van hey, ik heb toer.
1: Ja, dat is het. Ja, dat is het. Ja.
0: Ja.
1: He, dus heb je eigenlijk zo'n nobel streven? He?
0: Ja, en dan gaan ze het weggeven. Ja.
1: Ja, ik neem aan dat dat ook direct uitschrijving betekent van diegene.
0: Ja, dan gaat het gelijk aan de lijst.
1: Controleren jullie daar ook? Gaan jullie ook wel eens met je Facebook bij Elf en zo? Is er iemand die dat speciaal doet?
0: Soms, maar meestal gaat het via dat wij het te horen krijgen dat mensen of dieren erbij hebben of het voer weggeven of proberen te verkopen.
2: Ja, is er al inmiddels ook een onderbuikgevoel bij jullie hebben, of niet?
0: Ja.
2: Dat je ongeveer wel door hebt van dit is niet helemaal zuivere koffie.
0: Ja, klopt. Op een gegeven moment leer je dat gewoon dat het gebeurt. Ja, ik weet niet, heel apart is dat.
2: Nee, ik snap het wel. Hé, en oké, nou valt er een baasje weg. Als je het nou omdraait. Hebben jullie dan ook een soort bemiddeling voor dat dier?
0: Echt bemiddeling is er niet. We hadden laatst wel een overlijden van een baasje. En daar kwamen we dan achter toen, zeg maar, we gebeld werden door de zoon van die mevrouw.
2: Ja.
0: En die heeft dan de kat zeg maar overgenomen. Maar ja, we hebben nog niet echt vaak meegemaakt dat er een baasje is overleden. Dus...
1: Oké, dus daar heb je ook nog niet echt beleid op, zeg maar.
0: Nee. Nou, dat je, op zich is dat wel een goed iets eigenlijk om dat eens te bespreken onderling.
1: Ja, dat snap ik.
0: Ik heb wel een goede opmerking.
1: Ja, hè?
2: Nou, dankjewel.
1: Nou, hebben we ook nog zinnige dingetjes hier, hè?
2: Ja.
1: Helemaal goed.
2: En een fonds en een dierenarts.
1: Ja, zeker.
2: En deze.
1: Ja. Rita, we zijn natuurlijk even al lekker aan het praten. Heb je even zometeen even geduld om even een glaasje water te pakken? Want dan gaan we namelijk eventjes een nummer tussendoor doen. En dan zijn we zo weer bij je.
0: Ja, is helemaal
1: goed. Ja?
2: Tot zo.
1: Tot zo.

0: Ja, en voor de mensen die nu net inschakelen, we hebben een interview met Rita van Stichting De Gouden Poot. En die helpt mensen die in zwaar weer in financiën zitten met het voer enzovoorts voor huisdieren. Of niet al, Rita?
1: Yes,
0: hè? Zo is het. Rita, we zijn eigenlijk we zijn in het tweede gedeelte gekomen van de uitzending. Ja. Nou willen we nog ook een beetje. We hebben, je hebt al heel veel verteld. Maar hoe lang ga je eigenlijk ondersteunen? Heb je er ook een maximum aan? Dat je zegt van nou, we ondersteunen ongeveer zoveel jaar? Of
1: nou,
0: maand?
1: Het is volgens mij helemaal geen tijdsbestek. Volgens mij is het gewoon zolang ze de dieren hebben.
0: Ja, oké. Geen tijdsbestek, zeg maar.
1: Nee. Niet dat mij ooit verteld is eigenlijk.
0: Nee, precies.
1: Kijk, dieren die leven natuurlijk wel heel lang. En ja, wanneer mensen wel uit de financiële problemen komen, dan geven ze er ook aan. En dan meestal willen ze dan ook geen hulp meer, want dan kunnen ze het zelf weer.
0: Ja.
1: Maar in de meeste gevallen is het eigenlijk totdat het huisdiertje doodgaat.
0: Ja, precies. Ja, nee, maar dat is dan duidelijk. Want bij sommige dierenvoedselbanken doen ze dat maar een bepaalde periode. Ja, maar goed. Maar jullie niet? Jullie doen het gewoon tot aan het putje, zeg maar. Hè?
1: Ja, want we hebben klanten die zijn er al zo lang. Dus ja,
0: dat snap ik.
1: Weten dat ze er zijn.
0: Ja, zo is het. Jullie doen niet alleen een dierenvoer. Daar hebben jullie ook al over gehad. Hè? Jullie helpen ook met bijvoorbeeld chippen.
1: Ja, klopt. Ja. We hebben een aantal. We hebben twee chippers, zeg maar. Eentje is het meeste actief, zeg maar, met chippen.
0: Ja, kun je de luisteraar even uitleggen wat chippen betekent? Want we weten het allemaal ongeveer, maar...
1: Nou ja, de dieren krijgen dan het is de grootte van een rijskorrel. Die wordt dan, zeg maar, in de nek geïnjecteerd met een naald.
0: Ja.
1: Zo'n uitgeval. En daar zit een code op. En dat is dat wanneer, zeg maar, de hond wegloopt of de kat wegloopt, dat... De dierenasiels kunnen kijken van, goh, hebben ze een chip om dan en de hond of de kat weer bij de huiseigenaar terug te brengen.
2: Ja, hey, maar dan heb je ook, als de dierenambulance, zeg maar, een beest vangt of...
1: Of vindt dat hij dood is.
2: Ja. Dan moet je ook altijd betalen, toch? Als je dat dier weer ophaalt...
1: Ja, volgens mij wel. Ik weet eigenlijk niet of dat ook geldt wanneer een dier is ontsnapt.
2: Ja, volgens mij is dat
0: ja,
2: zo.
0: Ja, helaas wel.
1: Wel.
0: Wordt eens een keer meegemaakt. Ja.
1: Ik zelf niet eigenlijk.
0: Nee, precies. Nee.
2: Maar wordt het dan ook kwijtgescholden? Of hoe wordt...
1: Niet door ons in elk geval.
2: Nee, oké. Want dat is een behoorlijk duur grapje volgens mij. Was het niet iets van 60 euro?
0: Voor het chippen?
1: Ja, ik meen
2: nee.
1: Het
2: als, om je beest weer terug te krijgen.
0: Ja, dat zal.
2: Ja.
1: Echt
2: ja.
1: Wel belachelijk, maar...
2: Ja, nou ja, die moet ook rijden, hè?
1: Ja, dat is wel weer zo. Maar goed, nu krijgen de meeste asielers en zo krijgen hulp van dierenlot. Dus
0: jullie nog niet?
1: Jullie hebben geld zelf.
0: Ja, die hebben ook wel een keer in de uitzending gehad, Rita. Misschien moeten we jullie daar ook wel eens voor aanmelden.
2: Ja.
1: Huh? Wij hebben wel bij dierenlot gezeten in het verleden. Nou, dat is door een en ander is dat, zijn we daarbij weg.
0: Oké.
1: Maar op zich, wij redden het eigenlijk heel goed zonder dierenlot. Dus,
0: maar jullie hebben wel donaties nodig, want jullie hebben ook wel projecten die lopen.
1: Ja, wij krijgen heel veel donaties van verschillende winkels.
0: Ja.
1: Waar we gewoon heel blij mee zijn natuurlijk.
2: En hoe moet je dat zien dan? Qua voer of harde penningen? Hoe?
1: Qua voer, er zitten wel eens speeltjes tussen. Er zit wel eens een mand tussen. Er zit wel eens een krabbal tussen. Eigenlijk van alles krijgen. Maar heel veel voer.
2: Oké.
0: Okay. Dat is wel mooi.
2: Dat is perfect.
0: Ja. En jullie hadden dat is heel goed. Jullie hadden laatst ook nog een sterilisatieproject.
1: Ja, klopt. Dat hebben we inderdaad ook gehad. Dan krijgen we daar zeg maar geld voor om mensen te helpen dat hun kat gesteriliseerd of gecastreerd wordt.
0: Ja.
1: Want er zijn gewoon heel veel katten in de wereld.
0: Ja, precies.
1: En dan beperk je een beetje de kattenpopulatie.
2: Zeg maar.

0: Er zijn gewoon veel te veel van die beesten.
1: Ja, dat klopt. Hebben jullie nog lopende projecten?
0: Wat zei je?
1: Heb je nog lopende projecten?
0: Hebben wij eigenlijk nog lopende projecten. Nou ja, in elk geval voor het zorgen voor een dierenarts.
1: Ja.
0: Dat is wel een belangrijk iets, omdat we toch mensen willen helpen met dierenartskosten. En dan is het een beetje een goedkope dierenarts wel handig als je die hebt.
1: Ja. Dus daar kunnen mensen geld voor storten?
0: Ja, op onze website hebben wij wel een donatieknop zitten waar mensen geld kunnen storten.
1: Ah, kijk aan. En je doet het allemaal niet alleen, hè? We hebben jou aan de telefoon, maar er zijn natuurlijk ook heel veel andere vrijwilligers.
0: Ja, dat klopt.
1: Hebben jullie nog meer vrijwilligers nodig? En wat voor vrijwilligers hebben jullie nodig?
0: Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers. Met name bij ons al op de depots.
1: Ja.
0: Zeker wanneer wij heel veel donaties binnen hebben gekregen. Nou ja, dat moet opgeruimd worden. Dat moet uitgezocht worden. En een extra chauffeur is wel makkelijker.
1: Een extra chauffeur? Waar moet hij aan doen? Moet hij een bepaald rijbewijs hebben?
0: In elk geval een normaal rijbewijs. Ik weet niet hoe je dat noemt, want ik heb zelf geen rijbewijs.
1: Oké.
0: Maar gewoon een normaal rijbewijs en dat hij wel fatsoenlijk rijdt.
1: Dat vooral, hè?
0: Ja.
1: Maar geen woesteling.
0: Je bent ook op zoek naar mensen die het niet om het voer te doen is.
1: Ja.
0: We hebben een aantal mensen gehad die willen dan vrijwilliger worden.
1: Ja.
0: En dan horen ze eigenlijk op een gegeven moment van dat ze af en toe wel eens wat voer mee kunnen nemen als ze iets nodig zijn of wat dan ook. De meeste vrijwilligers zijn allemaal minima mensen.
1: Ja.
0: Dan gaat het hun om het voer en niet om de mensen te helpen.
1: Nee.
0: En dat is gewoon jammer.
1: Ja, dat is jammer. Dus je moet eigenlijk een beetje meer hulp, zou je wel handiger vinden.
0: Ja, zeker weten. Zoals nou, ik ben zelf een paar maanden eruit geweest omdat ik een hernia had en een hernia-operatie heb gehad. En dan valt er toch weer een extra paar handen weg.
1: Ja, precies. Dus...
0: En dat merk je gewoon meteen. Want nu is er gewoon heel veel te doen in de loods. En je bent dan maar met zo weinig mensen, dus dan heb je gewoon heel veel werk.
1: Nou, bij deze een oproep aan de mensen om vrijwilliger te worden bij Stichting de Gouden Poot.
0: Nou, dat zou geweldig zijn.
1: Nou, dat zou helemaal geweldig zijn. Rita, tot slot.
0: Ja.
1: Wat is het zelf het beste bijgebleven, zeg maar, wat je hebt meegemaakt?
2: Een mooi verhaal.
1: Een mooi verhaal. Heb je een leuk verhaal? Wat je zegt van, nou...
0: Er is één vrouw bij ons in de klantenkring. En ja, het is gewoon een schat van een vrouwtje. Ze is al 83 jaar. Ze heeft 4 katten en een hondje. En ze wist toen dat ik jarig was. En dan krijg je gewoon een bos bloemen. En weet je, dat zijn gewoon van die dingen. Dat doet wel wat, weet je. Dat ze gewoon zo...
1: Dat is wel heel erg lief. Hè?
0: Ja, het vrouwtje dat is gewoon een geweldig lief vrouwtje. Je kent wel de reclame van de trekpleister. Er zit ook zo'n oud vrouwtje in.
1: Ja.
0: Als ik die reclame zie, moet ik gelijk aan haar denken.
1: Ja, precies.
0: Gewoon, ja.
2: Dan word je dus goed gewaardeerd, hè, Rita?
0: Ja, wij worden heel erg gewaardeerd.
2: Ja, fantastisch.
0: Ja.
1: Nou, ik zou zeggen, heel veel succes met de stichting. En wil je nog even de website even noemen?
0: Onze website is www.degoudenpoot.nl.
1: Nou, kijk eens aan. Mensen, als jullie meer informatie willen...
2: Kijk
1: willen
2: daarop. Doneren.
1: En willen doneren vooral.
2: Dierenartsen die luisteren.
0: Dat zou helemaal mooi zijn.
1: Komt helemaal goed. Vast.
0: Dankjewel.
2: Heel veel succes.
0: Dankjewel.
2: Met jullie mooie werk.
0: Ja, dankjewel. Wij zijn er echt trots op dat we dit werk doen.
2: En terecht. Dat mag je zijn.
0: Ja.
2: Dankjewel, Rita. Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.
2: Doeg.
1: Oké.
0: Okay. Doeg.
1: Jongens.
3: Dit was het dan alweer voor vandaag. We hopen dat je genoten hebt van de beestjes die voorbij kwamen. Volgende week weer een nieuwe aflevering.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet onderzoekt of pepperspray legaal kan worden voor mensen die gestalkt worden of die op een andere manier worden bedreigd. In Denemarken gebeurt dat al. Minister Van Wil wil kijken of dat hier ook ingevoerd kan worden. Een algehele legalisering van pepperspray lijkt er niet te komen. Minister Van Wil is bang dat burgers het dan tegen elkaar of de politie gebruiken of dat het in handen komt van criminelen. De oud-partijvoorzitter van 50PLUS, Geert Dales, heeft een taakstraf van 80 uur gekregen voor belediging, smaad en doxing. In 2024 schold hij op station Sloterdijk een taxichauffeur uit op een racistische manier. Vervolgens plaatste hij berichten over die betreffende taxi, inclusief het kenteken, met het advies daar niet in te stappen. De 74-jarige Dales was lang actief voor de VVD, maar werd in 2018 partijvoorzitter van 50PLUS. 2 jaar later zegt de partijleden het vertrouwen in hem op, onder meer vanwege zijn autocratische stijl en grof taalgebruik. Het kabinet wil gemeenten dwingen om de taaleis voor mensen in de bijstand te handhaven. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie. Mensen die een bijstandsuitkering krijgen zijn verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheersen of om dat te leren, zodat ze beter aan werk kunnen komen. Ze moeten minimaal op het niveau komen van kinderen in groep 8. Nu controleren gemeenten niet of nauwelijks op die taaleis. Als dat niet verandert, dreigt de minister te snijden in het bijstandsbudget van een gemeente. Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, mag niet de gevangenis uit. Hij had een verzoek ingediend om zijn ernstig zieke moeder te mogen bezoeken, maar dat is afgewezen. Marius wordt beschuldigd van 4 verkrachtingen en tientallen andere misdrijven. Hij zit nu in voorarrest. Het weer, een zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms ook met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen nog een bui, vooral in het binnenland. En het wordt ook dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Dit is A en Hunze Backstage.
3: A en Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Vijfhuis. De

0: Ja, ik zat even te wachten tot dat lampje ging branden. Hartelijk welkom, luisteraars.
1: Hallo.
0: Hartelijk welkom weer bij het tweede uur van A. en Hunze Backstage. En we zijn weer onder ons allen. De dames Gerdien en Lucien die zijn inmiddels...
1: Die zijn weer vertrokken.
0: Weer vertrokken. En ik heb me laten vertellen dat Lucien en Gerdien volgende week de hele middag hier zitten.
2: Ja, die gaan de leegte van jou opvullen.
0: Die gaan de leegte van jou opvullen. Moet je nagaan, dat zijn twee personen van nodig.
2: Ook een hele zware taak.
0: Ja. Hele
2: gewoon hier zijn wel, maar om op dat niveau te praten, dat is toch wel...
1: Het is haast niet te doen, hè?
2: Niet te doen.
1: Het is niet te doen.
0: Nee. Maar voor de luisteraars die wat later hebben ingeschakeld...
2: Niemand is de volgende week niet.
0: U luistert naar A. en Hunze Backstage aflevering 20... hier bij Radio A. en Hunze.

0: 1967.
1: Ja, ja.
2: Dat wilde ik dus net zeggen.
1: Oh, sorry.
2: Het jaar 1967 was dat de Nederlandse formatie Shoes met Nanana.
1: Ja, en met Theo van Es. Geweldige zanger trouwens. En die man die is zijn carrière misgelopen, wou ik niet zeggen. Maar hij is naar Amerika gegaan. Want dat werd min of meer een beetje opgedragen door de platenmaatschappij. En daar had hij goud kunnen verdienen.
2: Maar
1: hele mooie stem. Het is echt een van huis uit is een soulzanger. En hij had daar inderdaad, goud kunnen verdienen. Maar meneer die kreeg heimwee, die is heel snel weer teruggegaan.
2: Okay.
1: En die zei van, dit zie ik niet zitten.
2: Okay.
1: En hij treedt nog op.
3: Hey jongens, dit uur heel veel Nederlandse invloeden.
1: Dus even kijken op de lijst. Ja, ik zie het.
3: De eerste drie was allemaal Nederlands invloed.
2: Ja.
3: De vierde niet. En de vijfde wel, de zesde wel, de zevende wel, de achtste niet, de negende wel. En dan zijn we er wel.
2: Ja, dat denk ik.
1: Dan is het uur weer om.
2: Dan is het uur ook weer om, ja. Inderdaad. Hé, maar we gaan naar een volgende nummer. Want we zijn er natuurlijk niet alleen maar om een beetje dom te kletsen af en toe. Maar
1: nee, dat doen we straks wel.
2: Dat doen we straks.
3: Een van de beste bands en groepen van deze aardquote. Kloot.
2: Ja, en
1: waar we nu gaan draaien.
2: Ja, en ik wil erbij zeggen, het verbaast me nog steeds dat hij niet meer op nummer 1 is gekomen van de top 4.
3: Ja, deze niet.
2: Nee, Tequila niet, maar die andere.
3: Tequila?
2: Ja, Tequila Sunrise.
3: Zullen we daar naar kijken, luisteren dan?
2: Ja, gooi hem er eens op. Misschien dat je hem nog wel herinnert.
3: Ja. Tot zo.
2: Tot zo.

0: en Hunze Backstage. Van lokaal nieuws tot regionale hoogtepunten.
1: Ben je blij, hè?

als het jochie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in. Jij was, zoals ze dat noemden, het idealistische type. Maar daar heb je nu verrekt weinig meer van. Je bent nu net zo materialistisch als ik.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

je het aan kunt, nou, kom dan gerust weer. En anders, dan donder je maar op. Want het is echt niet dat ik niet om je geef. Maar zo duw je je hoofd in een strop. Maar ben ik nou te min? Ben ik te min?

0: Ja, samen.
1: Zijn we sterk. Samen, ja, dat moet nog komen.
0: Dat moet nog komen, want ze hebben het nog niet bewezen de afgelopen vriendschappelijke wedstrijden.
1: Nee, maar weet je, ik zet dit nummer even op, omdat ik weet niet of je kijkt. Ik denk het niet.

0: Maar dat is gewoon een idee, hoor. Ja. Na de een beetje documentaire van Hazes over bloed, zweet en tranen, die is op de NPO 1. En daar ging het dan over. En dan zitten ze in Amsterdam en hebben zo alle mensen die rondom hem heen waren in zijn tijd. Toen kregen ze het ook over Wij houden van Oranje. En het blijkt dus dat dit nummer is ten eerste aangeboden, of in eerste instantie aangeboden aan Willeke Alberti.
1: Oké. Okay.
0: En die wou het niet. En weet je ook wel waarom?
1: Nou, ze was niet oranje gezind waarschijnlijk.
0: Nou, eigenlijk heb je gelijk. Want op dat moment, toen was zij getrouwd met Søren Lerby
1: van Ajax.
0: En toen was ze van Denemarken.
1: Ah, tuurlijk.
0: Ze had nog net geen Deens paspoort, denk ik. Maar ze had wel. Dus daarom was het dat hij bij André Hazes kwam.
1: Ja, maar als ik dan naar dit nummer luister en ik kijk naar het oeuvre van Willeke Alberti.
0: Dan past deze ook niet bij het spiegelbeeld.
1: Nee, die past niet bij het spiegelbeeld. Dus ik kan me er ook wel iets mee voorstellen dat ze dit niet gaat zingen dan.
0: Nee, dit is echt wel. Ik vind dit echt wel bij Hazes pas.
1: Ja, zeker. Dan, nou ja, goed, als René Vroger hem toen uitgebracht werd op Walter Kroes.
0: Nou, Walter Kroes heeft Viva Hollandia. Eigenlijk is dat het. Maar eigenlijk is dit wel het ultieme nummer, denk ik.
1: Dat is waar.
0: Dit laatste moet nog gebeuren.
2: Inderdaad. Moet allemaal nog zien.
1: Ja, nou, ik. Als je de
0: jongens, 1988 was ook heel simpel. Hele beroerde voorbereiding. Volgens mij was dat de kwestie met Marco van Basten.
2: Ja.
1: Ja.
0: Die was geblesseerd en die mocht niet mee. En die ging later wel mee. En toen weet ik nog dat hij die fenomenale goal maakte tegen Rusland. Vanaf de rechterkant zo bos.
2: Ze begonnen toen met Johnny Bosman in de spits.
0: Ja, maar ze hebben de eerste
2: en Kieft.
0: Ja, de eerste wedstrijd verloren toen. En ja, toch Europees kampioen. Dus er is hoop.
1: Er is
0: Japan,
1: hoop.
3: Maak je maar Bosman af.
1: Ja, nou ja.
0: Als je met die hallahalling.
1: Ja, ja, ik wil er net wat zeggen nog een keer over.
0: Nou, doe maar even.
1: Doe maar. Persoonlijk heb ik er weinig fiducie in, om eerlijk te zijn. Ja, als ik gezien heb de laatste twee wedstrijden die ze gedaan
2: zegt
1: hebben.
2: Zegt allemaal niks.
1: En nou zijn dat wel vriendschappelijke wedstrijden. Vriendschappelijke, dat ze zichzelf sparen.
0: Vriendschappelijke wedstrijden zijn net zo als generale repetities bij het toneel. Okay. Die zijn altijd slecht.
1: Oké. Okay. Ja. Okay.
2: Dat zijn wijze woorden van onze coach.
1: Dat zijn hele wijze woorden. Dan gaan we er maar op rekenen dat Nederland wereldkampioen wordt.
0: Ja, en anders zijn ze heel snel terug in het park.
1: Ja, dan zijn ze heel snel weer terug in het vliegtuigje.
0: Nee, in het park.
1: In het park?
2: Ja, het gaat wel heel moeilijk worden, jongens.
1: Oh, in dit park bedoel je?
0: Denk ik ook, ja.
1: Oh.
2: Het park ingestuurd.
1: Dit is Kronenburgpark.
2: Frank Boeien.

0: Zijn daar ook cd'tjes van te krijgen?
1: Uit welk jaar was het? 66?
0: 1966.
2: 1966.
1: Ja, je pakt me er zo bij, hè?
0: Ja, dat is onvoorstelbaar, jongen. Maar de techniek die staat voor niks. Hè? Ja, je super snel. Oh. Je hoeft het maar te zeggen en het wordt in de eten gegooid.
1: Noem eens wat.
0: Nou, wat moet ik noemen dan?
1: Dat weet ik niet. Hoe snel dat...
0: Nou ja, dit is heel snel. Maar nou hebben we ook natuurlijk een top techniek.
1: Waar gaan we het over hebben, jongens?
0: Waar gaan we het over? Nou,
1: wij hebben het laatste uur hebben we Erwin Java.
0: Oh, dat wou je nog niet verraden eigenlijk. Maar goed, Erwin Java, die hebben we inderdaad het laatste uur.
1: Oh ja, wist je dat niet?
0: Jawel, ik wist het wel. Maar ik wou het eigenlijk als een teaser houden.
1: Dat is wel heel raar. Als bij jou gaat, dan zeg je teaser en alles bij de stokoude stofnestplaten zo.

0: Die verraad je elke keer.
1: Bij de inleiding heeft hij het ook al verteld.
0: Heeft hij ook al verteld?
1: Heeft hij ook al verteld?
2: Nee.
1: Ja, zeker. Ah,
2: jij hebt geen Erwin Java genoemd.
0: Nou, wel iemand. Hij komt niet uit Java, zei jij.
1: Nee. Dus, en hij heet geen Gerwin, nee. maar Erwin. Ja, zo zei je toch.
2: Dus. Nee, maar Erwin, inderdaad, Erwin Java. Die
3: oh, komt hij? Laatste uur?
2: Nou, hij komt niet. We hebben hem telefonisch, want hij is heel druk met de voorbereidingen
0: van,
2: bezig.
0: Als ik het allemaal goed weet, is hij van QB in de Blizzards, Herman Brood en zo, toch?
2: 25 jaar gespeeld met Harry Musquet.
0: Ja, ja. Heeft hij ook nog meegedaan met Guus Meeuwis of zo, of dat niet?
2: Nee, niet met Guus Meeuwis. Wel met
0: de toppers?
2: Ook niet bij de toppers, nee.
0: Nou, daar ken ik hem niet.
2: Maar waar we hem wel van zouden kunnen kennen...
0: Hey, kunnen kennen.
2: Dat is bij Vandaag in Site.
0: Heeft hij gespeeld.
1: Ja, zeker. Bij Johan.
2: Bij Johan.
0: Johan was helemaal...
1: Wilfried.
0: Wilfried
2: Gené.
0: Daar ben ik niet zo weg van.
2: Nee, daar ben ik helemaal niet van zijn zangkunsten.
0: Die bestaat eigenlijk alleen maar dankzij Van der Gijp en...
2: Wat betreft Inside, wel.
0: Dat, het is echt zo'n
2: zuiger.
1: Ja, maar dat is zijn rol, hè. Het is een hele goede presentator. Ja, met een fotografisch geheugen, hè.
2: Ja, absoluut. Zeker.
0: En mooie haarspoeling.
1: Ja, altijd een leuk kleurtje in zijn haar.
0: Ja, altijd.
2: Nou, ik heb ook altijd een leuk kleurtje in mijn haar.
0: Ja, zie je, maar jij hebt een beetje zo'n dwarrel.
2: Ja, maar dat is mijn antennetje.
0: Oh. Oké, nou, dan weten we dat.
2: Bliep, zegt hij af en toe.
0: Bliep, bliep. Ja, oh, dat is nou hoor. Ik dacht dat we een testversie hadden met Proprix, maar dat ben jij. Bliep, bliep.
1: Bliep, bliep.
2: Nou, hallig. Kijk uit op een stokje. Zullen we nou weer serieus aan de gang gaan?
0: Nou, je hebt 42 seconden om dit aan te kondigen.
2: Oh.
0: Oh, nee. Oh, deze niet. Hier hebben we
2: paniek. Ja, paniek.
0: 19 seconden. Paniek in de suikerfabriek. Ja.
2: Hey, dit was trouwens niet het bovenste. Hè?
0: Nee, ik zeg dan je fout.
2: Ja, nee, dat is even goed.
0: Vreselijke vent.
2: Dit is Tolly Dots met Love Me Just a Little Bit More.

0: Doem. Heerlijk, hè? Dat mee, dat laatste, die laatste nootjes. Spider Murphy Gang was dat met het Skandal.
1: Die nieuwe Deutsche Welle.
0: Die nieuwe Deutsche
2: Welle. Mijn herrschaft.
0: Met Ilja Richter.
1: Ilja Richter.
0: En hoe heette die andere ook alweer?
1: Dieter Jan Heck.
0: Dieter Jan Heck, ja.
2: Udo Jurgens.
0: Dat was, wat? Dieter Thomas Heck, ja.
1: Ja, Dieter klopt. Thomas Heck.
0: Dieter Thomas Heck. Trouwens, daar waren mooie programma's toen in.
1: Ja, zeker.
0: Ja, wij keken ook altijd naar die Duitse muziekprogramma's, de hitparade en al dat soort. Het was inderdaad heel mooi. Maar heb je nou niet meer?
1: Nee.
0: Je hebt nou alleen maar van die kletsprogramma's, die zijn er te over.
1: En de Duitse radio ook, NDR 2.
0: NDR 2, ja. Antenne, dat is radio.
1: Ja, ook altijd leuke radio, Duitse radio.
0: Zeker weten.
1: Leuke, variabele muziek, net als wat wij draaien.
0: Nou, dat wilde ik net zeggen. Ongeveer hetzelfde niveau als wat wij hebben hier.
1: Zeker.
0: Ja, absoluut. Ja, we lopen al aardig zo'n beetje naar het einde van het
1: tweede uur.
0: Tweede uur alweer.
1: Tweede uur alweer. Jongen,

0: En dan komen we straks in ons programma keuvelen met Hans en Riemer.
1: Kijk, kijk, kijk.
0: Ja, dat zei Koos, ja. Dat ik jou altijd zou presenteren.
2: Nee.
0: Ja.
2: Ik heb straks ook nog een leuk nummer.
0: Oké, nou, ik ben heel nieuwsgierig naar dat leuke nummer voor jou.
2: Zal ik die er nou eens in wachten?
0: Nou, gooi hem er nou eens in.
2: Voor mij is dit wel een leuk nummer. Ik weet bij God niet wat.
1: Moeten wij hem raden? Wij moeten hem raden. Raad je plaats.
0: Het heeft iets met karnemelk te maken. Het heeft iets met karnemelk te maken.
1: Jij zit hem al op een lijst, ja, natuurlijk.
0: Als je verbrandt, smeer je met karnemelk.
2: Nee toch?
0: Jazeker.
2: Is dat deze?
0: Ja, dat is deze. Karnemelk met bitterkoekjes van Henry Vrienden. Of Henny Vrienden.
2: Gaan we draaien?

0: Dibbidi-di-di-di-dom.
1: Ja,
0: nou, Tears for Fears.
1: Oh ja.
0: And everybody wants to rule the world. And
1: dat,
0: and
1: tranen dat, voor angst.
0: Ja, ja, ook dat. Maar die, als je goed naar de titel luistert van dit nummer. Dit is eigenlijk ook wel zo. Want iedereen wil de wereld beheersen.
1: Ja, mooi kijk. Nee,
0: Trump wil dat. Nee, nee, Putin wil dat.
1: Ja.
0: Het zijn allemaal van
1: Nicky
0: die.
1: Nicky Chung. Of hoe heet die van?
0: Nicky Chung.
1: Ja, dat weet ik niet. Willem-Alexander, Rob Jetten.
0: Ja, nou ja. Nou, nou, noem je er ook een op, zeg.
2: Jij bedoelt die,
1: Alexander of Jetten?
0: Nee.
1: De Nooit Thuis. Dat is, hij wordt net als Rutte, wat die, de Nooit Thuis minister.
2: Premier, ja.
0: Nooit Thuis, ja.
1: Ja.
0: Ja, de reizende minister.
1: Ja, en zijn
0: of de reizende premier, hè.
1: Hij is homoseksueel, en daar is niks mis mee natuurlijk.
0: Nee.
1: Maar hij heeft een beetje een probleem. Of een probleem. Ja, ze zijn nogal open in alle sociale media en alles.
0: Ja.
1: Maar nou blijkt dus zijn vriend, man, die is biseksueel. Ja,
0: klopt. Oh.
2: Kijk, hij heeft een.
0: Henk, die weet dat. Henk, die zit nou bij ons.
1: Henk, even Santegoed van de privé.
2: Ja,
1: even,
2: Henk is Henk Santegoeds.
1: Henk Santegoed van de privé.
0: voor de kijkers thuis, als je achterin naast
1: iets ziet hangen,
0: iets ziet hangen dan is dat Henk Santegoed. Henk Santegoed.
2: Ja, dat zei ik vroeger al tegen hem, toen hij nog bij mij werkte. Hè? Van, als je zei van, ga maar even zitten, Henk, dan lacht hij al.
1: Ja. Nee, maar het is,
0: maar hij is gewoon relaxed.
1: Maar kijk, het is natuurlijk
2: zo hoort het.
1: Wat vinden jullie ervan als een minister-president zich gaat verheerlijken door TikTok-filmpjes en dergelijke? Hou je zo van?
0: Ja,
1: nou hij was
0: kijk eens wat een aantal politici doen dan.
1: Jawel, maar kijk, hij gaat met de verkiezingen gaat hij voor een Nederlandse vlag staan.
0: Ja, dat is hypocriet.
1: Ik heb de Nederlandse vlag na de verkiezing nog nooit weer gezien.
0: Nee, de Europese vlag.
1: Europese
0: daar
1: vlag.
0: Daar gaat hij nou voor staan.
1: Ja, en
0: hij heeft gewoon de hele boel.
1: En bordje ter apel staat hij ook vaak voor.
0: Hij heeft gewoon de hele boel voorgelogen. Tijdens de verkiezingen, dat is gewoon waar. Tijdens de verkiezingen heeft hij de hele boel volgelogen.
2: Je moet hem één ding nageven. Hij kan goed handjes schudden.
1: Ja.
0: Ja.
2: Dat kan niet goed.
0: Ja, dat
1: zit maar goed dat geen corona heeft, want dan bleef hij zijn hand was.
0: maar goed.
1: Hij doet allemaal niks. Iedereen zijn eigen keuze.
0: Ik denk binnen een half jaar hebben we nieuwe verkiezingen.
1: Nou, denk ik ook. Ik bedoel, als je nou kijkt van 100 dagen met heel veel bravoure. Eerst gaan ze met alle partijen maken ze een of ander filmpje en de partijen weten er niks van. En ten tweede, er is eigenlijk nog niks bereikt natuurlijk.
0: Helemaal niets.
1: Dan moet ik ook totaal zeggen, bij de vorige regering is ook verdomd weinig bereikt.
0: Ja, daar is ook weinig bereikt, maar daar ben ik wel met je eens. Maar het enige wat Jette wel bereikt heeft, dat er, nou niet alleen Jette, ook de voorgangers Schoof en
1: 17% nog aan vertrouwen in.
0: Dat is erg. En zij trekken zich er geen reet van aan.
1: Nee, daarom.
0: Helemaal niets.
1: En wij moeten het maar slikken.
0: En wij moeten maar slikken. Dus wat gaan we dan doen? We gaan Lady Gaga draaien met Shallow. En niet Swallow.
1: En Bradley Cooper doet ook mee.
0: Oh, die doet ook mee?
1: Ja, die had ze erbij nodig.
0: Oh, die zingt tweede stem of eerste stem?
1: Nee, die Swallow. Nou, die zingt.
0: Oké, die zingt. Oké. Okay.

0: prachtige muziek. Lady Gaga en Bradley Cooper was dat met Shallow. Uit de film A Star Is Born. En dat is beslist een aanrader. Dus bekijk hem echt, die film. Okay. Die is echt heel mooi. En die is ook op waarheid gebaseerd.
1: Ik sta de volgende alvast in.
0: Jij staat de volgende alvast maar in. Ja, want wij gaan er ook mee sluiten, geloof ik.
2: Ja, met dit nummer gaan we het laatste nummer. Het laatste nummer van het tweede uur.
0: En dan komen we in het derde uur komen we bij gezellig weer bij jullie terug. En dan gaan we keuvelen.
2: Keuvelen.
0: Met Hans.
2: En zomermuziek.
0: En Riemer en zomermuziek, ja.
1: Doei, doei, dan maar zo.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een undercoverjournalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Wouter Koolmees, tijdens de coronacrisis minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zegt tegen de coronacommissie dat sommige zaken fout zijn gegaan. Maar hij vindt dat veel betrokken ministers het heel goed hebben gedaan. Koolmees vertelt dat er steeds meer spanningen ontstonden bij discussies over maatregelen. Zoals bij het besluit over de avondklok. Koolmees had daar veel buikpijn van, zegt hij, maar stond er wel achter. Over de steunpakketten voor bedrijven zegt Koolmees dat ze rust hebben gecreëerd. Hij is ook trots dat de werkloosheid na corona laag was. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgename eiste de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt. Maar van de rechter hoeft dat niet. De erfgenamen gaan in beroep. Tellan Griekspoor heeft de tweede ronde van de Libema Open bereikt. Hij won op het gras van Rosmalen in 3 sets van landgenoot Botik van de Zandschulp. De wedstrijd werd vanwege regenval gisteren onderbroken en vandaag afgemaakt. Ook Thijs Bogaert is door naar de tweede ronde. Hij won in 3 sets van de Chinees Wu. De 17-jarige Bogaert werd met een wildcard toegelaten tot het grastoernooi. Bij de vrouwen verloor Suzanne Lamens in 3 sets van Anastasia Potapova uit Oostenrijk. Het weer, zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen buien, vooral in het binnenland. Het wordt dan ook een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Dit is A en Hunze Backstage. A en Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Fuifhuis, de grootste feestwinkel van het noorden.
3: Goedemiddag.

0: Jawel, welkom bij het derde uur van A. en Hunze Backstage. En dat was Don Henley van de Eagles, die we het vorige uur ook al hoorden, met Tequila Sunrise. En dit was The Boys of Summer. Trouwens, het derde uur, allemaal platen met zomer of summer, zo je wilt, in de titel.
1: Dus het wordt een hele gezellig derde uur.
0: Het wordt echt het is een zomerse dag ook, een echte Nederlandse zomerse dag.
1: Hebben we dan ook bijvoorbeeld... het is weer voorbij, die mooie van...
0: Nee, dat zou je haar zeggen, hè?
1: Ja.
0: Je zou het haar zeggen dat het al herfst is.
1: Maar de zomer is nog niet eens begonnen.
0: Het regent pijpen stelen.
1: En het dondert en het bliksemt.
0: Ja, die hebben we ook gedraaid, hè?
1: Maar het is weer heel druk hier in het café. Heb je dat wel door?
0: Ja, zeker. Ondanks het slechte weer.
1: Hè? Ik heb wel een beetje medelijden met Koos nu, hoor.
0: Ja, hij zit binnen trouwens.
1: Hij zit nou binnen?
0: Ja,
1: want op het terras zitten ook een heleboel mensen nog.
0: Ja?
1: Ja, het is,
0: ja, overdekt,
1: het is
0: overdekt.
1: Nou even overdekt trouwens.
0: Even gauw een zeiltje gespannen. En,
1: ja.
0: En ze kunnen bestellen bij Koos.
1: Bij Koos kun je alles bestellen. Alles. Moet je zijn telefoonnummer hebben? Nee, laten we dat maar niet doen. Maar alle gekheid op een stokje, Hans. Wat gaan we vandaag allemaal doen? Althans, het derde uur.
0: Derde uur, zoals ik al zei, allemaal nummers met een zomer of summer in de titel. En de volgende die we draaien is er eentje van Bryan Adams. Het gaat over de Summer of 69. We'll be right back.

0: philosophy. Sing along with us. Dee-dee-dee-dee-dum. Dee-dee-dee-dee-dum. Legendarisch nummer 1970, alweer 56 jaar geleden.
1: Ja, mooi nagaan.
0: Meer dan een half eeuw geleden.
1: En in mijn geheugen is net alsof het een jaartje geleden is.
0: Ja.
1: Zo fris zit hij er nog in. Mungo Jerry was dat met In the Summertime. Een nummer waar eigenlijk helemaal nergens over gaat.
0: Nee, het gaat nergens over. Ja, het gaat over Summertime.
1: Ja, Summertime.
0: Het is een heel eenvoudig, leuk nummer.
1: En dat hij gaat vissen en dergelijke. Hé, hey, weet je wat het mooie is van dit programma, Hans?
0: Ze kunnen verzoekjes aanvragen.
1: En onze trouwe luisterares. Of is het nou luisteraar?
0: Luisteraar.
1: Onze trouwe Rita uit Delfzijl. Die heeft ook meegeluisterd en die heeft een verzoekje aangevraagd.
0: Klopt.
1: Maar die vroeg een verzoekje aan van de Pletters. Met de titel I'm Just a Lonely Boy. Maar Rita, I'm Just a Lonely Boy is niet van de Pletters.
0: Helemaal niet.
1: Helemaal niet. Maar we hebben wel gevonden, de plaat die jij bedoelt. En dat is eentje van Paul Anka. Ik denk dat je deze bedoelt. Dit is Lonely Boy van Paul Anka. Speciaal voor Rita.

0: Oké. Okay.
1: Ik bedoel, dan moet ik mijn microfoon wel openzetten. Ik ben hartstikke lonely op het ogenblik. Hey, maar de verzoekjes stromen binnen. We hebben net weer iemand aan de telefoon gehad. En die vroeg een heel mooi plaatje aan. Die gaan we zo even draaien. Dat is ook een oudje trouwens.
0: Ja.
1: En daar heeft hij leuke herinnering aan.
0: Gaan we gewoon doen.
1: Gaan we hierna, na de volgende plaat, gaan we hem even
0: En wil jij een plaat aanvragen? App of bel even 0592 70 30 30. A en Hunze backstage.
1: En dan komt het altijd weer goed.
0: De volgende die we draaien is een gelegenheidsbandje. En een nummer uitgebracht in 1975. En daarmee heb ik het over Galaxy Lynn. Kom ik straks nog even weer op terug. Long Hot Summer.

0: En ik zei het net al, ik kom even weer op het nummer terug. De gelegenheidsformatie Galaxy Lynn, bestaande uit Robbie van Leeuwen en Rudy Bennett. Een nummer uit 1975, Long Hot Summer. En nu we het over Rudy Bennett hebben. Henk, jij hebt Rudy Bennett heb jij onlangs nog gezien.
1: Ja, dat klopt. In de Engelsteden.
0: In de Engelsteden?
1: Twee weken geleden.
0: Hoe komt die man nu in de Engelsteden terecht?
2: Ja, ik vraag me af hoe deze man hier in het café terechtgekomen is. Ja.
0: Is zo komen aanlopen, joh.
2: Is zo komen aanlopen. Koos die heeft hem binnengelaten waarschijnlijk.
0: Ja. Maar ongeveer Koos een heleboel, joh. Die is druk met zijn terras bezig.
2: Ja.
0: Maar, hoe was het, Henk?
1: Nou, geweldig. Geweldig optreden.
0: Een heleboel, dit nummer heeft hij waarschijnlijk niet gezongen. Hij had het wel over Robbie van Leeuwen, zei je, hè?
1: Ja, dat klopt. Hij zei dat hij daarmee samengewerkt had, dus ja.
0: Ja, dat klopt, want hij heeft inderdaad samengewerkt met The Motions, met Robbie van Leeuwen. En Robbie van Leeuwen was een hele belangrijke tekstschrijver voor Shocking Blue, maar ook voor The Motions. En een heel bekend nummer van The Motions is weer Wasted Words. En Rudy Bennett, die heeft ook nog een hele grote hit gehad in Nederland, samen met Tim Harding. En dat ging over How Can We Hang On To A Dream. Heeft hij ongetwijfeld gezongen in Engelsteden?
1: Ja, dat klopt. Die heeft hij ook gezongen. Die was echt supergoed.
2: Kijk aan.
1: Ja.
0: Oké, en It's the Same Old Song, heeft hij ook gezongen?
1: Oh, uiteraard.
2: It's the Same Old Song.
0: Ja.

0: Ja, die,
1: van de Four Tops, ja. Hij maakte een heleboel covers destijds. En Rudy Bennett was tot op later leeftijd... hij is al dik in de 70 al. Volgens mij is hij 75, 76. Maar tot op later leeftijd was hij nog behanger. Dat was zijn beroep. En dat was zijn hobby. En dat was zijn hobby. En de man die treedt dus inderdaad nog steeds op. Maar wat jou opviel, Henk, is dat er was weinig publieke belangstelling.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Dat viel een beetje tegen eigenlijk. Jammer.
0: Ja.
2: Ja, echt jammer voor zoiets.
0: Maar waar wel heel veel publiek is, dat zijn onze luisteraars. Want we hebben net weer een belletje gekregen van een luisteraar die ons programma geweldig vond. En die heeft een verzoekje aangevraagd. En dat is er een verzoekje uit het jaar 1973. Daar doen we het voor. Ze mogen zoveel mogelijk bellen. Kom maar op met die verzoekjes. Wij draaien ze natuurlijk altijd voor je. En dat is er eentje van Long Tall Ernie en de Shakers uit het jaar 1973. En de titel is
1: Big Fat Mama.

0: Dit is A. en Hunze Backstage bij Radio A. en Hunze. Het programma dat een podium geeft aan artiesten, professioneel en semi-professioneel. Iedereen krijgt hier de spotlights. Van de mooiste Nederlandse producties tot internationale klassiekers. Je hoort het allemaal. We nemen je mee in de muzikale reis van de artiesten en houden je op de hoogte van lokale en regionale gebeurtenissen. Presentatie Riemer Veldkamp. Techniek en regie Koos Kempinga. A. en Hunze Backstage. De plek waar talent en muziek samenkomen. Mis het niet.
1: Mis het niet.

0: Echt zo'n zoet plaatje.
1: Ja, ook uit hetzelfde jaar van Long Tall Ernie en de Shakers. 1973 was dit De Makkers. Maar ja, ik ken dit nummer niet.
0: Ik kon hem ook niet.
1: Eigenlijk was de intentie dat we zomerzon gingen drijven.
0: Precies. Maar goed, maar deze stond in gedane de zaken nemen geen keer. Nee, en gewoon lekker, gewoon lekker laten draaien. Ja. En ik neem je mee terug naar de zomerhits. En wel naar de zomer van 1978. Want toen had de Zweedse formatie ABBA een enorme hit met Summer Night City.

0: Uit de 70s, Agnetha, Björn, Benny en Annie Vriet, oftewel ABBA, Summer Night City.
1: Ja, dat die Agnetha, dat die zo gestalkt is door de Nederlander. Hè?
0: Ja, inderdaad. Was het een Nederlander?
1: Het was een Nederlander die haar stalkte en dat heeft jaren geduurd. Jaren geduurd. Ja. Hoe bedenk je zoiets?
0: Ja, kijk je wel eens naar het programma van Gerard Zeeman?
1: Nee.
0: Stalking komt heel veel voor.
1: Ja.
0: Komt erg veel voor in Nederland.
1: Heb je toch een zieke geest?
0: Ja,
1: als je
0: dan heb je inderdaad een zieke geest.
1: Dan heb je een hele zieke geest. Goed, in elk geval was dat ABBA. Er zijn een heleboel mensen nog steeds verdrietig omdat die band gestapt is. Maar ja, dat kon ook niet langer.
0: Nee, precies.
1: Ze zijn ook al wat op leven. Ja, je kunt nog naar concerten van ze toe gaan, maar dan is het allemaal virtueel.
0: Ja, inderdaad. Is niet mijn...
1: is ook niet mijn cup of tea. Wat mijn cup of tea wel weer is, dat is het volgende nummer van Dusty Springfield.
0: Daar heb je waarschijnlijk ook bepaalde herinneringen aan.
1: Daar heb ik inderdaad mooie herinneringen.
0: En hoe is het op het terras eigenlijk?
1: Nou, ik weet niet hoe het op het terras is. Ik ga even kijken, want ik sta nou even in de hal. En staat het wat rustiger. Dan heb je niet zoveel publiek, hè? Oh, Koos geeft net aan dat hij het heel druk heeft. En die doet een gebaar waarvan je zegt... van ja, dit kun je niet maken. Dit kun je niet maken.
0: En dat is waarschijnlijk... Dit gebaar is dat waarschijnlijk.
1: Nou, met dat snotlap, ja. Oké. Goed, we gaan naar... wat doe ik nou dan? Ik doe helemaal niks. Ik doe helemaal gewoon verkeerd.
0: Nee, maar ik wou tegen je zeggen... het volgende nummer moet jij herinneringen aan hebben.
1: Daar heb ik ook herinneringen aan.
0: Ja, en wat voor herinnering heb jij aan dit nummer?
1: Dat ga ik je straks vertellen als het afgelopen is.
0: Oké. We gaan luisteren naar Dusty Springfield... 1974. Summer is over.

0: Nou, dat is niet te hopen dat die zomer al voorbij is, jongens. Volgens mij moet hij nog beginnen. Summer is over van Dusty Springfield. En Riemer, waar deed je dat aan denken?
1: Dit is het geluid van Radio Veronica's Drive-In Show. Daar deed me dat aan denken.
0: Was het van de Drive-In Show?
1: Ja. Nee, het was van Radio Veronica. Maar goed, de Drive-In Show was een onderdeel van Radio Veronica.
0: Ja, de jingle was Cliff Nobles, hè?
1: Ja,
0: dat Cliff
1: klopt.
0: Nobles and Company.
1: Klopt. Weet je dat allemaal goed,
0: dat
1: man?
0: Dat weet ik allemaal nog, joh.
1: Nou, die gaan we misschien ook
0: echt
1: nog
0: een fan van Veronica, natuurlijk.
1: Ja, dat is waar. Dat is waar. Wie niet?
0: Maar ze hadden mooie jingles. En je weet ook ongetwijfeld wie dat ingezongen had.
1: Patricia Pai.
0: En die heeft heel veel gedaan voor Radio Veronica.
1: Heel veel jingles. Ingezongen. Dat klopt. Klopt helemaal. Okay. Hey, we hebben nog een verzoekje binnengekregen.
0: Ja.
1: Ja, dat is het reetje van BZN. Die gaan we zo ook even draaien.
0: Gaan we zo draaien. Welk nummer?
1: Sevilla.
0: Ah, Sevilla.
1: Ken je die?
0: In Zuid-Spanje.
1: Ja.
0: Ja, en daar hebben ze ook al opgetreden trouwens, BZN.
1: Ja, ja, ja. Klopt.
0: En moeten we dat ook weer scharen onder de noemer Paling Sound? Of,
1: Ja, BZN is Paling Sound.
0: Is Paling Sound.
1: Nou, eigenlijk de Cats is meer Paling Sound. Gaan we... BZN hoort ook bij de Paling Sound. Klopt.
0: Dan gaan we die straks draaien. Draaien we nog even twee nummers. Eerst een nummer van de Nederlandse band Diesel. En dat was een product van Pim Koopman van Kayak. En een van de vier hitsingles van deze groep. We draaien Sausalita Summer Nights.

0: Een Nederlandse band.
1: Op 1980.
0: 1980? Ja, was het geen 1981?
1: Nee, 1980.
0: Dus hij koos namelijk net.
1: Ach, Koos is wel vaker in de war.
0: Ja, jaartje in de war.
1: Ja, maar hij heeft het ook veel te druk op dat terras, man.
0: Jij ook. Ah, oké, wat gaan we doen?
1: Nou, zeg maar.
0: Zullen we de SSP doen? De stokoude stofdisplaats?
1: Heb je daar zin in om dat te doen?
0: Ja, gaan we doen, joh.
1: Dan ga ik even naar een andere ruimte, want het is hier een beetje te lawaai.
0: Is goed, joh. Okay. Gaan we doen.
2: Dit is de Stokouwe Stofnestplaats.
0: Oftewel de SSP van vandaag. En dus een nummer van The Love and Spoonful. En dus de titel ga ik nog niet verklappen. Het nummer komt trouwens uit 1966. En het is een pop-rocklied oorspronkelijk uitgebracht door de Amerikaanse band The Love and Spoonful. Een bekende coverversie die we straks gaan horen. Of we gaan het origineel natuurlijk horen. Maar er zijn een aantal coverversies van uitgebracht. Met name door Joe Cocker. En die kwam uit 1994. En er zijn nog andere covers. Talrijke covers zelfs. Zoals door The Marmalades, B.B. King, Quincy Jones, The Drifters, David Essex, Isaac Hayes, The Stranglers, Joe Jackson, Styx en de Man for Man's Earth Bands. Genoeg om op te noemen. Maar we gaan straks natuurlijk het origineel draaien. Het lied dat gaat over een stadsbewoner die in eerste instantie baalt van drukkende stadse zomerhitte en hij heeft moeite om de schaduw te vinden. Maar 's avonds verandert zijn stemming en gaat hij op zoek naar een meisje om mee te dansen. De tekst is gebaseerd op een gedicht van Mark Sebastian, de jongere broer van John Sebastian. En dat was de zanger en oprichter van The Love and Spoonful. John Sebastian is het meest bekend als medeschrijver van de hits Do You Believe in Magic, Daydream en het nummer wat je zo gaat horen. Hij is tevens bekend van zijn eigen solo-zinger Welcome Back, Cotter. Die werd gebruikt in de sitcom Welcome Back uit de jaren 70. En het nummer dat werd ook gebruikt als alarmschijf toen de Veronica Omroeporganisatie terugkeerde op de radio in 1976. Een opvallend geluid bij dit nummer. De opname die bevat stedelijke geluidseffecten zoals autoklaxons en een pneumatische hamer, wat destijds innovatief was voor een pophit. Het nummer blijft een van de meest herkenbare hits uit de jaren 60 en wordt vaak geassocieerd met zomerthema afspeellijsten en classic rock radio. Je gaat luisteren naar The Love and Spoonful met Summer in the City uit 66.

0: Ja.
1: Ja.
0: Daar word je even stil van deze muziek.
1: Zeker. 1966, joh.
0: 1966, dat is al heel lang geleden. Hoe oud was ik toen? Toen was ik...
1: Even snel rekenen.
0: Toen was ik 11 jaar.
1: 11 jaar.
0: Ja, 11 jaar. Loving it. Maar ik ken het nummer heel goed.
1: Ja, ik ook.
0: En nou weet ik niet of het later nog een keer gedraaid is, maar 1966, ja.
1: Ik noemde het, er zijn heel veel uitvoeringen van, heel veel covers zijn ervan. En een van de bekendste is eigenlijk die van Joe Cocker, 1984. Summer in the City. Nou, het lijkt er nog niet op.
0: Nee.
1: Maar in Spanje is dat vast wel zomer.
0: In Spanje is het zo, want er komt net iemand bij ons hier in het geweldige, gezellige café.
1: Ja.
0: En die vroeg of wij een plaatje konden draaien van BZN.
1: Van BZN, de band zonder naam.
0: Want zij is namelijk op vakantie geweest in Sevilla.
1: Oké.
0: Okay. Dus zij vroeg, is het mogelijk dat je dat plaatje misschien voor mij kan draaien?
1: Uiteraard.
0: Nou, daar maken we altijd ruimte voor.
1: Gaan we gewoon doen. We gaan luisteren naar de band zonder naam, oftewel BZN en
0: Sevilla.

0: Ja. Je moet gewoon alles heel duidelijk aan ons uitleggen, Koos. Want wij zijn in principe geen techneuten. We schuiven hier wel een beetje, maar we hebben geen idee wat we eigenlijk doen, of wel?
1: We schuiven gewoon door, joh.
0: We schuiven
1: alles gewoon door.
0: Ja, maar we moeten natuurlijk wel precies zo uitkomen dat we het nieuws wel halen.
1: Dat halen we.
0: En anders worden we sowieso wel uitgeknikt.
1: Kijk, dit is een mooi stukje.
0: John Travolta en Olivia Newton-John.
1: John en Olivia in Summer Nights. Dat was gelijk al de laatste vocale plaat, hè?
0: Ja, ja, dat klopt helemaal. Want we
1: hebben bijna 5 uur, joh.
0: We hebben een instrumentaaltje er nu voor. En we worden straks gewoon lekker uitgeknikkerd. Maar dan moeten we naar het nieuws luisteren.
1: Wie wil ons eruit knikkeren?
0: Ja, nou, dan
1: wie wil ons eruit knikkeren?
0: Dan hebben ze wel lef. Dan hebben ze echt lef.
1: En we hebben Henk ook bij ons, hè? Dus armkracht genoeg.
0: Ik moest even iets naar beneden. Ik weet niet welke was. Oh ja, dat was deze schuif. Ja, deze moet even wat zeggen. Ja, we moeten er overheen brullen. Ja, kijk, daar is Koos dan weer voor. Ja, viel allemaal weer mee.
1: Maar goed, een uurtje weer om. En een heleboel, een aantal verzoekpraatjes gedraaid natuurlijk.
0: Ja, dat is wel mooi. Ja.
1: En een aantal nummers met de summer in de titel of de zomer in de titel.
0: Alleen de makkers is even wat anders.

0: dat was, dat is anders geworden.
1: Ja, dat is Koos de fout trouwens.
0: Ja.
1: Ja, Koos die heeft de Marianne ingezet in plaats van de zomerzon.
0: Ja, stiekem de B-kant erin gezet.
1: Stiekem omgedraaid hier.
0: Doen we volgende keer anders, Koos?
1: Ja, doen we de volgende keer anders.
0: Okay.
1: Ja, voor de luisteraars die ons niet zien en voor de luisteraars die ons wel zien. Koos die doet net een zwaailamp op zijn hoofd.
0: Ja.
1: Nou,
0: ruimte genoeg.
1: Volgende uur hebben wij trouwens een hele bekende Erwin Java.
0: Blijf luisteren, dames en heren. Vierde uur tussen 17:30 en 18:30, Erwin Java. En die gaat over zijn bluesverleden vertellen. En dat heeft ook te maken met het bluesfestival in Grollo.
2: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De kans op extreem hoog water voor de Nederlandse kust is in ruim 100 jaar tijd 4 keer zo groot geworden. Dat schrijven onderzoekers in een wetenschappelijk vakblad. Stijging van de zeespiegel door klimaatverandering is één van de grote oorzaken. Maar ook bodemdaling draagt bij aan de risico's. Hoge waterstanden hoeven niet direct te leiden tot overstromingen. Nederland heeft veel maatregelen genomen om het land te beschermen. De wetenschappers noemen de metingen die zij doen vooral belangrijk om te bepalen of die maatregelen nog genoeg zijn. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. De Groot heeft aangifte gedaan bij de politie. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie, bestemd voor het front met Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. De geplande grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland worden mogelijk geschrapt. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt niet aanbesteed omdat er niet genoeg geld is. Dat betekent dat bijna 100 kilometer asfalt niet wordt vervangen. En verder wordt het onderhoud aan bijna 100 viaducten uitgesteld, zegt Rijkswaterstaat tegen RTV Noord. Tot 2038 is er een tekort van ruim 34 miljard euro voor onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Ook op andere plekken in Nederland wordt onderhoud aan wegen daarom mogelijk uitgesteld of geschrapt. Het weer, geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met onweer. Vanavond en vannacht vaker droog en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: Dit is A en Hunze Backstage. A en Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Fuifhuis, de grootste feestwinkel van het noorden.
5: Goedemiddag.

0: Welkom terug bij het vierde uur alweer van A en Hunze Backstage. Met dank aan Riemer en Hans voor het keuvel met Riemer. En de verzoekjes die daar natuurlijk uit voortvloeien. Hey Riemer, je bent er weer. Nicotine weer op de pijl.
1: Alles weer op pijl. Mijn suiker op pijl. Alles is weer op pijl.
0: Dat is wel heel belangrijk, dat suiker. Ja. Dat is het belangrijkste wat er is eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Hey, maar, ik heb weer een verzoekje. Ja, ja. Ik ook. Ja, ik doe niet onder voor jullie.
1: Nee, dat heb ik in de gaten.
0: En dat is een verzoekje van Luut uit Friesland. Ja, dat is weer een vriend van Henkie en Hansi en weet ik veel. Uit, groeten van Luut, dat zeiden zij. Dat is zelf wel goed geweest, dus daar gaan we even. Hoe heet dat nummer nou nogmaals? I Never Will Marry van Linda Ronstadt en Dolly Parton.
1: Ja, dan vraag ik me toch af of hij slechte ervaring daarmee heeft.
0: Maar ik zou het echt niet weten. Hij wou hem van Johnny Cash houden, maar ja, die bleef trouwen volgens mij.
1: Ja.
0: Dus we gaan hier gewoon naar luisteren. Hey Luut. Speciaal voor jou.

Ja, ja, vandaag hebben we, durf ik wel te zeggen, een levende legende aan de telefoon. Een man wiens vingers al meer dan 45 jaar de ziel van de Nederlandse

0: blues en rock vormgeven. Als jonge Groningse conservatoriumstudent werd hij al snel in diepe gegooid bij Herman Brood en His Wild Romance. Maar de absolute geschiedenis schreef hij hier, vlakbij ons in de regio A en Hunze. 25 jaar lang was hij de muzikale rechterhand, solo-gitarist en de rots in de branding voor Harry QB Musquet. Van de wederopstanding van QB en de Blizzards in de jaren 90 tot het iconische met goud bekroonde album Cats Lost. Na het wegvallen van Musquet bleef hij de blues ademen met King of the World, zijn internationale project Java Webster en recentelijk met zijn indrukwekkende theatershows zoals Kings of the Blues. Hij is onlangs dan ook niet voor niets gelauwerd en opgenomen in de Dutch Blues of Hall of Fame. Met waarschijnlijk zijn iconische gitaar, de Emerald, binnen handbereik, hebben we hem nu aan de telefoon. Welkom, Erwin Java.
1: Hallo, Riemer. Dankjewel.
0: Hallo, Erwin. Leuk dat we je aan de telefoon hebben, man.
1: Ja, nee, ongraag gedaan. Ja,
0: en ik weet dat je het heel druk hebt, ook in de voorbereidingen naar het Blues Festival in Blues City of Blues Village, Grollo.
1: Ja, het klopt. Zometeen naar Meppel om te repeteren.
0: Kijk aan. Hey, wat doet deze specifieke regio Aanhunze en dan met name Blues Village Grollo na al die jaren nog met jou? Voelt het voor jou nog als thuiskomen in de blues?
1: Ja, kijk, ik heb dan natuurlijk een geschiedenis opgebouwd, hè, met Harry. Die dateert eigenlijk al van begin jaren 90. Toen de toenmalige fanclub van Musquet, de Musquet fanclub, zo heette dat in de tijd, elk jaar rond Harry's verjaardag de fanclubdag organiseerde in zaal Opstegen in Grollo. Dus ja, dat is, hoe lang is dat dan geleden? Moet even rekenen, nee, 35 jaar geleden al.
0: 35 jaar, zo.
1: Ja, ja, dus ja, dat is gewoon een... Ik ben daar gewoon mee vergroeid bijna, zo voelt dat wel.
0: Ja, hey, je bent ruim 25 jaar ben je de vaste gitarist geweest van Harry Musquet. Ja. Statistisch gezien zouden jullie qua achtergrond elkaars tegenpolen moeten zijn. Want jij komt van het conservatorium. We mogen tutoyeren trouwens, Erwin, hè?
1: Ja, nee, natuurlijk, joh. Ja. Natuurlijk.
0: Ja. Ja, jij was toen conservatoriumstudent. En Harry, dat was echt de man van de pure emotie. Wat was het geheim achter die magische chemie tussen jullie beiden?
1: Nou, kijk, dit klopt niet helemaal. Kijk, ik had er natuurlijk al een hele carrière op zitten met White Honey en Herman Brood.
0: Ja.
1: Toen ik op mijn 30e dus naar het conservatorium ging. In die tijd kon je met 30 jaar kon je nog net een studiebeurs krijgen. En ik dacht, nou weet je wat, ik probeer het. En ik werd toegelaten en kreeg dus een studiebeurs. Maar dat was dus in 1986. En in 1986 ben ik ook met Harry gaan spelen.
0: Ja.
1: Het is niet zo dat ik een conservatorium achtergrond had toen ik met Harry ging spelen. Nee, ik ging naar het conservatorium toen ik met Harry ging
0: spelen. Toen je met Harry ging spelen, ja. Maar goed, dan nog hebben jullie... Kijk, Harry is een man puur van de emotie.
1: Ja.
0: En hij gooide het eruit. En jij bent eigenlijk meer realistisch, laat ik het zo zeggen. In de muziek.
1: Ja, maar niet in mijn spel. Want dan is het gewoon gaan of thuis blijven.
0: Gewoon rammen.
1: Ja, nou, dat niet. Maar
0: gaan met die banaan.
1: Dan is het puur op je intuïtie en gevoel spelen.
0: Ja.
1: En het is natuurlijk wel, toen ik naar het conservatorium ging, toen kreeg ik meer inzicht in wat ik eigenlijk deed.
0: Ja.
1: En wat je nog meer kan doen.
0: Ja.
1: En daar had Harry juist heel veel respect voor. Wij spelen ook, toen ook al speelden wij veel met blazers. En Harry vond dat geweldig, maar dat waren allemaal geschoolde jongens.
0: Ja.
1: Die konden van arrangementen schrijven enzovoort. En daar heeft Harry heel veel van geleerd.
0: Ja.
1: En Harry is eigenlijk daardoor ook wel, vond hij zelf in ieder geval een betere zanger geworden qua timing en fasering.
0: Ja, hij wou het wel allemaal aannemen, zeg maar. Alles wat hem geleerd werd door met name de blazers en jou, dat wou hij wel allemaal aannemen. Het was niet zo dat hij zei van, ik ben de muzikant en we gaan het doen zoals ik het wil.
1: Nee, absoluut niet. Want Harry, je moet niet vergeten, Harry was een jazzman, hè?
0: Ja.
1: Hij hield heel veel van jazz. Nou ja, Miles Davis en Coltrane, dat waren allemaal geschoolde jongens.
0: Ja.
1: En daar luisterde Harry juist heel veel naar. Dat vond hij geweldig. Alleen ja, hij heeft zelf die achtergrond niet. En iemand als Johnny Hooker heeft die achtergrond ook niet. En daar was Harry natuurlijk ook van, weet je wel. Maar uiteindelijk is het wel zo. Kijk, muziek is muziek. Of het nou door mensen van het conservatorium.

0: podium of kijk, ik ben bijvoorbeeld een groot fan van Django Reinhardt. Nou, die kon geen noot lezen. Die wist zelf niet eens wat hij deed. Maar dat maakte niet uit, want hij kon overal kon hij alles overspelen wat hij wilde, weet je wel.
1: Ja,
0: daar gaat het om. Of je nou een opleiding hebt of niet, dat maakt helemaal niet uit.
1: Ja, maar moet je dan ook een absoluut gehoor hebben, Erwin?
0: Nou, nee, absoluut. Nee, dat hoeft niet. Maar je moet wel je moet gewoon weten wat je wil doen en wat je doet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Dat komt niet. Je moet gewoon een concept hebben van hé, dit is de akkoorden, dit is het schema, dit zijn de harmonieën. Daar wil ik die en die melodieën op spelen. Dat moet je gewoon hebben, of je nou geschoold bent of niet.
1: Ja. Ja. Na QB en King of the World ben je absoluut niet stil gaan zitten. We zien je bij Vandaag in Sight op tv. Je toert met de Brit Sheen Webster. Er staat in theaters met King of the Blues. Waar haal je na dik 45 jaar in het vak nog elke dag de drive vandaan om die gitaarkoffer weer op te pakken?
0: Dat vraag ik me ook wel eens af.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar je doet het nog altijd met veel liefde.
0: Ja, liefde en passie en plezier, inderdaad. Maar ik merk natuurlijk ook gewoon dat ik wat ouder word.
1: Waar merk je dat aan, Erwin?
0: Nou, de spullen zijn nu relatief zwaar. Waar ik 30 jaar geleden met gemak allemaal nog de bus in tilde. Ja, dat wordt nu toch wel iets moeilijker. Daar heb ik wel af en toe wel wat hulp bij nodig. Maar voor de rest, ja, kijk, het reizen is natuurlijk... jij noemde de Kings of the Blues Tour...
1: Ja.
0: Ja, dat waren er gewoon 3 in de week. En gemiddeld 500 kilometer per dag rijden.
1: Ja,
0: ja dat
1: breek je op.
0: Ja, dat breek je niet op, maar je merkt, je voelt het wel, ja.
1: Dat
0: was natuurlijk wat makkelijker.
1: Ja. Ja.
0: Maar dat neemt niet, daar staat een hoop tegenover, gelukkig.
1: Ja. Ja, en veel gitaristen zijn geobsedeerd door hun instrument. Jij speelde jaren speciaal voor jouw handgemaakte Nederlandse gitaar, die Emerald. Wat maakt dat instrument jouw ultieme muzikale stem is geworden?
0: Ja, nou kijk, die Emerald die is in 2011 voor mij gemaakt. Omdat want ik was eigenlijk verknocht, en dat ben ik nog steeds hoor trouwens, aan mijn oude Fender Stratocaster, die ik als 16-jarig jongetje van mijn ouders heb gekregen. En daar speel ik nog steeds op en daar heb ik altijd op gespeeld. Alleen in 2011 was die gitaar een beetje aan. En daar moest iets aan gedaan worden. Hij moest gerepareerd worden, maar niemand durfde dat aan. Of ik moest een hele nieuwe hals erop zetten. En daar had ik niet zoveel zin in. En toen kreeg ik dus het aanbod van de René Mulmeester, de bouwer van Authentic Gitaren.
1: Ja.
0: Van nou, kan ik anders iets voor je betekenen? En toen heeft hij de Emerald voor mij gebouwd, in samenspraak met mij. En die gitaar heb ik inderdaad een hele poos gebruikt.
1: Ja.
0: Maar... ik ben vanaf 2016, 17 ben ik gewoon weer op mijn Strat gaan spelen. Omdat ik iemand had gevonden die mijn hals zodanig nog onder handen kon nemen. Dat die gewoon weer fijn bespeelbaar was.
1: Ja.
0: Dus ja, toen werd het toch weer gewoon mijn oude liefde, de Fender Stratocaster.
1: Ja. En tot slot,
0: maar de laatste tijd speel ik op een Gibson ES-335. En daar ben ik ook heel erg blij mee. Dus dat is weer een heel ander instrument.
1: Ja, in welk opzicht is dat een ander instrument?
0: Dat is een Gibson, hè? Een Fender en een Gibson. Ja,
1: daar zit verschil in.
0: Dat zijn twee totaal verschillende instrumenten. Die klinken ook totaal verschillend.
1: Ja. Tot slot, Erwin. De blues is muziek van het geleefde leven. Als je naar de toekomst kijkt, staat er in Nederland al een nieuwe generatie klaar om het stokje van jou en Harry over te nemen? Of moeten we gewoon nog ontzettend zuinig zijn met onze oude blues-veteranen?
0: Oh, dat sowieso natuurlijk. er zijn echt... Ik kom zo links en rechts, als ik op festivals speel of in clubs. En soms spelen we als jongens in het voorprogramma en meisjes ook trouwens. En daar zit genoeg talent tussen, hoor. Ik noem bijvoorbeeld een lijst, Leo. Ruben Hoeken. Dus er is echt genoeg.
1: Ja.
0: Gelukkig wel, ja.
1: Okay.
0: De blues leeft nog, ook bij de jongere generatie.
1: Precies, en er is nog geen nieuwe generatie zoals jullie.
0: Nee.
1: Dat kan ook nog niet.
0: Daar zijn we nog te jong voor.
1: Ja, dat wil ik net zeggen. Erwin, ik wil jou heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. En ik wens jou heel veel succes vrijdag de 19e in Grollo tijdens het Internationaal Blues Festival.
0: Heel hartelijk bedankt, Riemer. En hopelijk tot de 19e.
1: Ik denk dat ik jou nog wel zie daar.
0: Hartstikke leuk.
1: Ik weet het haast wel zeker.
0: Oké, ja.
1: Dankjewel, Erwin.
0: Graag gedaan.

0: Het blijft heerlijke muziek, hè?
1: Ja, muziek uit die jaren. 1975 is deze, maar
0: blijft
1: dat
0: leuk,
1: was
0: hè?
1: Alle muziek leuk.
0: Het blijft echt leuk.
1: Ja, zeker. Vooral,
0: dan voelden we ons ook niet zo oud meer.
1: En dit was ook nog weer een verzoekje.
0: Dit was ook nog weer een verzoekje van... Hey, mag ik nou een plootje aanvragen? Ja. Ik heb vergeten de naam te vragen. Dus ja. Maar dat maakt allemaal niet uit. Het is hartstikke leuk als jullie willen vragen om een plaatje. 0592 70 30 30. En je luistert naar het 4 uur van A en Hunze Backstage.
1: Ja. We hebben nog... hoe lang hebben we nog?
0: We hebben nog een half uur. Tot 6 uur.
1: Tot 6 uur. Ja. Dus tot 6 uur kun je nog verzoekjes aanvragen.
0: Nou, nee, tot 6:10.
1: Oh, tot 6:10.
0: Ja, maar om 6 uur dan zijn we weg.
1: Ja, dan zijn we... Nou ja, dan is nieuws. Dan zijn we nog niet weg.
0: Nee, maar dan horen ze ons niet meer.
1: Ja, dan horen ze ons niet meer.
0: Dan hebben ze eindelijk weer rust. Hè?
1: Ja, sowieso.
0: Zo kan het ook. Maar het was hier noodweer vandaag.
1: Het goot.
0: Het giet goed.
1: Nou, ik weet niet hoe dat in Drents is. Misschien dat iemand ons dat kan vertellen.
0: Het heeft gegiet.
1: Het heeft gegiet?
0: Ja, het giet. Het is na het giet.
1: Ik vind eigenlijk wel dat wij met ons drieën toch naar een cursus Drents moeten.
0: Nou, dan ga je maar alleen. Ik blijf hier. Als dat niet kan, dan maakt me het helemaal niks uit. Maar dan praat ik gewoon een beetje zo door. Ja?
1: Gaan we die plaat van Steentje dan op Tuneberg ook nog draaien?
0: Oh, Nuneberg hier. Zal ik ze er helemaal bij zoeken?
1: Ja, zoek die er maar eens bij. Dat vind ik wel leuk.
0: Hunenberg hier.
1: Ja, ik ben niet zo'n fan van deze, maar dit nummer vind ik wel leuk.
0: De Hunekop. Nou, dat is niks. Hoe is het? Maar, nee, Drents... Liedergie.
1: Een Drents liedergie. Ja. Oh, heet dat Drents liedergie?
0: Ja, Drents... Oh, die hebben we niet. Ja, wel toch.
1: Jawel, oh, maar je schreef het niet goed. Oh, ja. Nee, je schreef het niet goed.
0: Oh, wacht even. Hoe heet hij die... hoe heet ze nou?
1: Ja. Bende van Buffalo Bill.
0: God, jongen, praten we even gewoon door.
1: Ja, we praten gewoon door. Terwijl wij druk aan het praten zijn, Hans. En jouw microfoon staat geloof ik niet open.
0: Nee, terwijl... maar dat is ook beter zo. Want ik heb... Gaan we ook kijken naar Drents. Drentse cursus voor Groningers in... hoe lang? 5 minuten 32.
1: Zo lang duurt dat nummer?
0: Ja, maar haal de midden weg, want ik snap er toch niks van.
1: Ja, jawel.
2: Gewoon in Drents verder.
0: Ja. Gaan in Drents verder, ja.
1: Ja, daar komt hij. De bende van Buffalo Bill.
2: Door ook wat te horen valt.
3: Ja.

0: We gaan proberen in de komende jaren alle Drentse culturele prijzen, zo die er al zijn, in de wacht te slepen. De Ellert en Brammert bokaal.
1: En aan de Vriespries.
2: De Marga Koolstof.
1: Ja.
2: Jammer. En we hebben al een beetje een begunnetje gemaakt met het repeteren, want zo in het verleden hebben we met de bende ook nog alles optreden in Drenthe, op van die Drentse koffiemorgens. Mooi zit op zondagmorgen.
0: Ja, kent u dat? Dat is weer, dan verbouwen ze die boerderij weer voor iets anders. Dat is het kraantjespottencircuit.
1: Heel gezellig.
2: En dan kwamen we nog alles in aanroking met duo Knars.
1: Ja, ja. Moeke Jannegie.
0: Die kent u wel, hè?
2: Het duo op het Drents gebied.
0: Ja. Moeke Jannie.
1: Jannegie.
2: Wat Jannie. Betreft.
1: En Seunie Geerdegie.
0: Geertie.
2: Jannegie en
0: Geertie. Geertie en Jannie Knars.
2: En van Moeke Jannegie hebben we alvast het volgende liedje cadeau kregen, zodat we de tongval een beetje kan repeteren.
0: Ja,
1: leuk niet.
0: Ja, Jannie Knars, die heft dit liedje voor ons schrijven.
1: Schrijven gidan.
0: Ja, ja, precies.
1: Ja. Ja. Leuk niet.
0: Leuk niet.
1: Ja. En het giet...
0: Nee, ik heb net buiten gekeken. Het is droog.
1: Nee. Het giet over de nieuwe Drentse grill.
0: Grill, ja. Dat is de trend voor de trend, zou ik maar denken. Hè?
1: Leuk niet.
0: De grill waar als iedereen, elke
1: nien... Fort van
0: bent. Ja. En het begint met een refreintie.
1: Refreinigie.
0: Refreintie, ja, nou oké. Wat tussen coupletjes komt.

0: gezellig, hè?
1: Oe mag wel met zing.
0: Of inhaken ging. Ja, mensen.
2: Derde coupletterie.

0: Ja, mensen?
1: Nee. Oh, god, nu leest de couplet die alweer.
0: Gezellig, hè? Die vliegt.
2: Ja. Als een schop doet veen.
0: Kalmpje zijn, jongens.

0: Nou, jongen, moet zijn zo maar goed en best. Wij hebben dat wel heel goed gedaan, hè, vind je niet?
1: Jawel, en ik heb al een beetje Drents geleerd. Nou.
0: Ja, vind je niet, Riemen?
1: Het valt me trouwens op dat in Drenthe veel met gie.
0: Ja,
1: Stenigie.
0: Oh, doe je over jou met Stenigie. En Plenigie. En.
1: Dubbel die.
0: En zo als oe en doe bij jongen.
2: Ja, dubbel die, kwari, gulli.
0: Kwakkie. Kwakkie.
1: Ja.
2: Borreli. Ja.
1: Ik vind, maar ik wil niet veel zeggen, maar ik vind Drents best wel een gezellig.
2: Ja. Ja, zeker.
0: Ik zag je ook helemaal vrolijk nu.
1: Ja, ik ben een vrouw. Nou, ik heb dat nummer niet heel vaak gehoord, maar nee. Heel voor de hand wat je dan krijgt te horen in de tekst. Hè.
0: Zo is het ook.
1: Maar goed, dat was in elk geval de bende van Buffalo Bill.
0: Oetgren. De bende van Buffalo Bill. En dat is. Je hebt ook nog Roy Rienes en Pedaalhemmer. En je hebt ook nog met onze. Hoe heet dat ook? God, dat is de Passipan. Heb je nog. Ze hebben allerlei namen bedacht om maar weer door te kunnen gaan.
1: Oké. Okay. Ja, nou, we moeten eens een keer een Drentse band uitnodigen hier in de studio.
0: Ja, nou, dat is er wel, een Drentse band.
1: Nou ja, misschien als je een band hebt, kom er eens een keer langs.
0: Ja, in Drentse praten.
1: Drentse praten, dat zal wat moeilijker gaan, denk ik. Maar goed, we gaan naar een modern muziek. Nou ja, modern uit 1982. Dit is Rosaline van Vitesse.
0: Ook weer Nederlands trouwens.
1: Ook weer Nederlands, zeker.

0: dacht dat het niet vaak of het never rains in Californië. Maar als het er gaat, dan gaat het los.
1: Ja, net zoals hier.
0: Net zoals hier.
2: Nou, ja.
0: Dunder en
2: de zon die scheen. Ja. En toch een dikke bui.
0: Ja. Ja. Een ringboog.
1: Een ringboogie.
2: Hey, trouwens... Nee, hij zit er nou in één keer niet meer in.
0: Ja, okay.
2: Nou, ik dacht... Albert Hammond, daar wou ik wel over vertellen. Maar
0: die heb je net.
2: Die hebben we net gehad, ja. Maar kun jij nog een
0: het
2: nummer...
0: Het is niet te geloven,
2: kun je nog een... Het is net een dik voor elkaar, zeg.
0: Ja.
2: Haardrapen ertussendoor.
1: Ja, ken jij nog?
2: Kun je nog herinneren dat hij samen met Albert West een nummer op.
1: Ja, Give a Little Love.
2: Give a Little Love, ja.
1: Ja.
2: Klopt helemaal. Goed, we gaan weer terug in de tijd. En dan denk ik dat het weer bovenste is.
0: Zeg maar. Maakt niet uit, zeg maar.
2: Ja, we gaan terug naar het jaar 1970. Mm. En dat is een heel mooi nummer van de Beatles.
0: Oh.
2: Je hoort hem al, hè? Dit is Let It Be.
3: 1970.

0: Ja, ja, de zusjes Pai.
1: Oftewel, de Stars on 45. De Stars is...
2: Yvonne Keeley.
0: Yvonne Keeley.
1: Yvonne Keeley.
2: Patricia Plaspai.
0: Ja.
2: En jij zei haar moeder.
0: Ja, in de clip. In de clip.
2: In de clip, maar die zong niet mee.
0: Dat weet ik niet.
2: Nee,
0: of ze
2: joh, nee, dit waren zusters.
1: Ze playbackte.
2: Ze playbackte.
0: Ja, zoals ze playbackte, denk je. En nou, ik kreeg toch duidelijk de indruk, want haar moeder die kan ook heel goed zingen. Hè?
2: Ja. Dat moederpaai is dat, hè?
0: Moederpaai. Moederpaai. Ja. Moederpaai.
1: En haar vader dan, papagaai.
2: Papagaai? Nee, dat is.
1: Papapaai.
2: Gapapaai.
1: Gapapaai.
2: Dat is de broer van papagaai.
0: We zijn. Naarmate het later wordt, worden we ook vervelender. Ja.
2: Daarom is het ook maar goed dat na 4 uur de A in Hunsbeek steeds afgelopen is.
0: Ja, ja, ja, want dat is bijna.
2: Prima, wij wensen jou een welverdiende rustpauze volgende week. Op jouw,
1: hij is er wel naartoe, hè?
2: Hij is er wel, we zagen je een beetje aftakelen de laatste week.
0: Je zag dat ik een beetje inkakte.
2: Een beetje te veel dextro energy en een beetje veel druivensuiker wat je nodig had.
0: Ja, ja.
2: Maar je slaat je er toch weer fantastisch door.
0: Ja, toch?
2: Ja, absoluut.
0: We zijn bikkel, we sterven in het harnas.
2: Ik ben er ook bang voor.
0: Nee, maar er waren een hele leuke middag. Een leuk interview trouwens met,
1: ja, zeker,
0: met Erwin Java.
2: Ja. Nee, ook met Rita.
0: Met
2: van de Gouden Doos. Nee, op de Gouden Doos.
0: Rita van de Gouden Doos.
2: Nee, de Gouden Poot.
0: Met Rita van de Gouden Poot. Van Stichting de Gouden Poot.
2: Ik verspreek me. Voor de Dierenvoedselbank.
0: Voor de Dierenvoedselbank. Ja, en ik hoop dat mensen echt die stichting ook gaan
2: steunen. Kun je gewoon kijken, hè, op de website www.goudenpoot.nl. En dat is de Voedselbank voor de Diertjes.
0: Ja. Nou, we willen natuurlijk Gerdien en Lucien ook heel hartelijk bedanken.
2: Ja, en gelukkig zijn ze de volgende week weer.
0: Volgende week zijn ze er iets langer, geloof ik. Hè?
2: Ah, ik weet niet, dan mogen ze zelf.
1: Even afwachten, hè?
0: Ja, even afwachten.
1: Nou, ze zijn van harte welkom natuurlijk, ook om langer te blijven.
0: Ja, anders, ik luister gewoon mee en dan bel ik wel even
1: vanuit. Je luistert wel mee?
0: Ja, ik luister
1: wel mee. Je hebt vakantiekerel.
0: Ja, nee, maar ik luister wel mee.
1: Oké. Okay.
0: Vanuit Ossenzeil.
2: Ossenzeil.
0: Ja, Ossenzeil luister
2: goed,
0: ik gewoon mee.
2: We laten u nog even genieten. Een dikke halve minuut van Conquest in Paradise van Vangelis. Ja. En wat mij betreft, en ik hoop ook via jullie, maar ik zeg het voor mezelf.
0: Nou,
2: dank u wel voor het luisteren en tot de volgende.
0: Ja, je wil het laatste woord hebben.
2: Nee hoor,
0: maar die krijg je niet. Die krijg je niet. Nee, maar we willen natuurlijk ook de luisteraars heel hartelijk bedanken. En speciaal de mensen die verzoekjes hebben aangevraagd. En
1: wou ik dat zeggen?
0: En hopen dat ze volgende week ook veel verzoekjes aanvragen.
1: Zo is dat.
0: Wij gaan...

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie bestemd voor het front in Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Justitie heeft voorwaardelijke celstraffen geëist tegen drie mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden. De mannen zouden sinaasappels, eieren, houtblokken, stenen en een verkeersbord naar beneden hebben gegooid. Meerdere auto's die langsreden werden geraakt en niemand raakte gewond. De drie mannen worden verdacht van poging tot doodslag. Een vierde verdachte, die minderjarig was toen de voorwerpen van het viaduct werden gegooid, moet later voor de rechter komen. Een undercover-journalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media-platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Het weer, nog geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met hagel en onweer. Vanavond en vannacht vaker droog bij een graad of 10. Morgen zonnige periode, in het binnenland een enkele bui en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag

budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: het geluid van de Radio A en Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 7 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De afgelopen 5 maanden zijn er meer dan 1300 bootmigranten omgekomen of vermist geraakt op weg naar de Spaanse kust. Dat zegt een Spaanse hulporganisatie die overtochten vanuit Afrika bijhoudt. De meeste slachtoffers vielen op de route naar de Canarische eilanden. In Noord-Ierland is de situatie gespannen na de rellen van gisteravond. Er werden onder meer auto's en een supermarkt in brand gestoken en gemaskerde relschoppen vielen migranten aan. Aanleiding is de aanval van een man met een groot mes. Daarbij raakte iemand zwaar gewond en die is er slecht aan toe, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Het slachtoffer zelf ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Hij heeft een oog verloren, liep ook verwondingen op in zijn nek en rug. En volgens Britse media woonde hij en de verdachte in hetzelfde woonblok in de Noord-Ierse hoofdstad. Maar nogmaals, we weten nog steeds niet wat de aanleiding was voor de steekpartij. De politie zegt wel dat ze geen aanwijzing heeft dat dit om een terreurdaad zou gaan.
1: Een meerderheid van de ASML-medewerkers die lid zijn van de vakbond is akkoord gegaan met het sociale plan van de chipmaker. Dat zeggen vakbonden FNV en de Unie. Vorige maand werd er al een principeakkoord bereikt. Netbeheerder Tennet waarschuwt ervoor dat het tekort aan elektriciteit mogelijk eerder komt dan verwacht. In 2028 zal er al een tekort kunnen zijn in plaats van 2030. In Nederland mag er volgens de wet maximaal 4 uur per jaar ergens geen stroom zijn, zegt economieverslaggever Rob Koster.
3: Daar dreigen we in 2028 een klein beetje overheen te gaan. Niet overal, niet altijd, vooral in de winter waarschijnlijk. Maar in de jaren daarna kan dat wel steeds verder op gaan lopen, dat tekort.
1: Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land een aantal buien. Soms met onweer, maar af en toe ook nog zon. Morgen zon, wolken en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: 12 uur bedden. 12 uur bedden. 1 geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze. U luistert naar een herhaling van een van de programma's van Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
6: Het is Hemelvaartsdag en we zijn bij Café de Amer. Het is vroeg, 6 uur in de ochtend, de zon is net op. U raadt het misschien al, we gaan douwtrappen. U gaat luisteren naar douwtrappen bij Café de Amer. U hoort deelnemers, de organisatie, vrijwilligers en muziek van Thijs Vrolijk en Maxime Baas.
7: En iedereen is er klaar voor. Ja, het weer allemaal, ziet er wel oké uit. Het is echt wel douwtrappen. Het moet een beetje nat zijn. Hè? Een beetje vochtig.
8: Lang is het wel, ja. Niet van de douw. Maar ik zie allemaal flinke stevige schoenen. Ik zie allemaal kleding die geschikt is voor dit weer. Het zijn allemaal ervaren wandelaars, zo te zien. The shadow of your
7: Jullie zijn vrijwilligers, hè?
9: Ja, nog wel.
7: Ook dit vroege tijdstip.
9: Ook op dit vroege tijdstip.
7: Met een glimlach over het gezicht.
9: Zeker.
7: Is het 1 keer per jaar en dat is wel mooi? Of mag het wel vaker hemelvaart zijn, wat jullie betreft?
9: Nee. Weet ik niet. Het is de eerste keer dat we dit doen. Dus dat zeggen we na deze tijd.
7: Dan ga ik straks nog even weer vragen. Kijken of ik jullie nog heb. Ja.
10: En voordat we op stap gaan, een paar huishoudelijke mededelingen. Iedereen is vroeg opgestaan, maar er is 1 iemand die is heel vroeg opgestaan, is zelfs jarig. En ik denk dat we moeten beginnen om even voor Helga te zingen.
11: Oh, ja.
10: Want ik denk als je zo je verjaardag moet beginnen, dat is wel heel zwaar. Dus laten we even langzaam zijn weg gaan.
6: U hoort het, de stemming zit er al goed in. 4 groepen gaan zo van start. Voor 10 kilometer douwtrappen. Ze gaan

0: wandelen in het prachtige stroomdallandschap Drentse Aa. Halverwege is er koffie, thee en een krentenboer.
1: We zijn halverwege. Groep 1. Ik praat met de leider van groep 1. De coördinator. De...
2: Ja, het is echt leiden hoor.
1: Ja, leiden. Is het leiden of is het leiden?
2: Nee, alle twee.
1: Nou, het is wel een beetje wat je had verwacht.
2: Zeker. De club mensen kan goed meekomen. Geen achterblijvers. Ja. Nou, dus eigenlijk moet ik af en toe zelfs een beetje inhouden. Want als ik met iemand voorop loop, gaat hij harder lopen. Ja. En dan denk ik ho ho, want iedereen moet ook...
1: Maar jullie hebben een bezem, meneer of mevrouw?
2: We hebben dit keer geen bezem. Is ook gewoon niet nodig.
1: Okay,
2: iedereen
1: goed.
2: Loopt gewoon netjes.
1: Ervaren wandelaars.
2: Zijn, ik denk dat het ervaren wandelaars zijn allemaal.
1: Ja, nou leuk.
2: Want, nee, dat zijn echt wel ervaren wandelaars.
1: Nou, mooi.
2: Ik grappig ook dat er ook mensen zijn die nog nooit in de Amer zijn geweest.
1: Zo.
2: Dus het niet kennen van concerten, maar die nu wel meelopen. Dat vind ik dan eigenlijk nog een beetje.
1: Het is een nieuwe groep.
2: Ja, denk ik, hoe komen die dan bij deze wandeling? Want, nou ja, gaat weet je ook niet.
1: Dat, je hebt nog de helft, je hebt nog 5 kilometer om erachter te komen met deze groepen.
2: Ja,
1: wat hem beweegt om hier aan mee te doen.
2: Ja. Nou ja, dat zijn dan meer de mensen die van die wel eens langs de Amert fietsen.
1: Ja,
2: en
1: ja.
2: Die dan op race fietsen. Dus die zeggen nou, leuk, dan gaan we daar nu een keer wandelen. Maar die komen nooit naar een concert.
1: Nee.
2: Terwijl ik denk, ja, de meesten kennen het van concerten en gaan dan daarnaast iets anders misschien.
1: Ja, misschien komen er wel nieuwe trouwe Amer-bezoekers bij. Je weet het nog niet.
2: Ja, maar dat is altijd. Dat is bij ieder concert ook. Er zitten altijd mensen die nooit eerder in de Amer zijn geweest. Ik denk altijd, nu moet het toch wel een keer op zijn. Dus,
1: maar ja, jullie blijven het maximaal aantal stoelen houden, want dat is de sfeer.
2: Ja, en dat mag ook niet meer doen. Dus,
1: nee, nou ja, maar dat is ook wel het unieke toch, dat het deze schaal heeft.
2: Ja.
1: Nou, leuk.
2: Dat is nog de staaf.
1: We spreken straks wel verder als we weer droog zijn.
2: Ja, is goed.
3: Dan zijn de groep geel met Ali lopen wij mee. Een mooie route. Ik ben hier nog nooit in de omgeving geweest te wandelen. We komen uit Eelde. Dus, ja, echt leuk. Mooi. Prachtige route. En het weer is perfect.
1: Je bent de bezemloper.
4: Ik ben de bezemloper, eigenlijk.
1: Dat ken je, dat begrip?
4: Jawel, ja.
1: Achteraan de groep.
4: Jawel,
1: maar ik begreep wel dat de groep mooi bij elkaar bleef. Of,
4: ja, dat klopt.
1: Dus je hebt eigenlijk niet zoveel werk aan het...
4: Eigenlijk niks.
1: Nee.
4: Maar ik ben altijd gewoon om eigenlijk een beetje achter in de loopgroep. En ik blijf er staan. Ik ga wat fotograferen. Hier
1: een beetje je eigen...
4: Mijn eigen tempo.
1: En niemand achter je aanloopt van, hij schiet eens op.
4: Dus dan kom ik vanzelf achteraan te lopen.
1: Nou, lekker toch?
4: Ja, is dat goed. Niks mis mee.
1: Ja,
4: mooie omgeving. Ja.
1: Het is nu even droog.
4: Ja, eigenlijk heb je er niet zoveel last van.
1: Je hebt goede kleding en dan kun je...
4: Het gaat goed.
1: Goede schoenen, ja. Ja, je bent een getrainde loper, zie ik al. Nou ja, dat is wel lekker dat je gewend bent om ook...
4: Lopen we vaker, ja.
1: Ja, hartstikke mooi. Maar veel plezier, dan zien we straks nog wel even.
4: Is goed.
0: Ondertussen zijn Thijs Vrolijk en Maxime Baas zich aan het voorbereiden op een optreden straks, als de wandelaars weer terug zijn.

0: En er is nu mooi even tijd om te praten met vrijwilligers van Café de Amer.
1: Ja. En hoeveel vrijwilligers heeft Café
2: de Amer? In totaal zijn er ongeveer 105.
1: Zo.
2: Maar dat zijn in allerlei hoedanigheden. Dus concertvrijwilliger, tuinvrijwilliger, klus, PR, de geluid.
1: Programmering.
2: Dus ongeveer 105.
1: Oké, dat is wel echt een bedrijf. Dit jaar is de Amer 35 jaar.
2: Klopt.
1: Is dat nog voor jullie extra dingen?
2: Ja.
1: Dat is allemaal geheim natuurlijk. Nog.
2: Nee hoor, 7 augustus hebben wij een feest voor alle vrijwilligers en medewerkers.
1: Ja.
2: Gaan ook vrijwilligers en medewerkers zelf optreden op ons eigen podium.
1: Oh, leuk.
2: Dus die mogen hun eigen talenten laten zien.
1: Het is een echt groot personeelsfeest.
2: Ja.
1: Met
2: catering, ja. Want de catering doet
1: de weken hap is alweer weg.
2: En de slappe hap, de Robert Jan. Nee, maar die zorgt voor de catering.
1: Ja.
2: Klopt.
1: Leuk.
2: Hij zal wel wat in regelen.
1: Het wordt vast prachtig weer en een fantastisch.
2: Daar gaan wij vanuit.
1: Gebeurt.

0: Ondertussen komen de eerste dauwtrappers terug en beginnen aan hun ontbijt. We praten even met Henk van Nieuwpoort, PR-coördinator van Café de Amer.
1: We hebben

0: nog droog? Of,
1: Het meeste is droog, ja. Ja, we hebben een buitje onderweg gehad, maar dat wordt ook bij de attractie. Hè. Dat is ook een klein beetje uitdagend. Ja, het was een hele mooie wandeling. En de mensen die meededen hadden heel veel plezier aan. En het lijkt traditiewaardig. Dus het zou zomaar kunnen dat we het volgend jaar weer doen.
0: Dat begin van de traditie wordt.
1: Ja, want ik zie vooral tevreden gezichten. Mensen die een leuke ochtend hebben. Ja. En daar doen we het voor.

0: zijn aan het einde van het douwtrappen bij Café de Amer. Nog even napraten met de organisator.
1: Ik sta nog even aan het tafeltje na te praten met de organisatie van Douwtrappen 2026, Café de Amer.
2: Ja,
1: er is een feeststemming hier.
3: Ja, de stemming zit er goed in. Ik denk dat we een heel leuk evenement hebben gehad.
2: Zeer geslaagd, denk ik. Tenminste, de mensen in mijn groep, ik heb ze allemaal zo een beetje gesproken. Nou, die vonden het allemaal geen probleem om vroeg op te staan. Blij dat het niet ging regenen. Prachtig mooie route. Ze waren heel enthousiast, heel tevreden.
3: Een complimentje voor Ria, die heeft de route gemaakt.
2: Ja, dankjewel.
3: Nou ja, de paden die lagen er al natuurlijk.
2: Nou, toch wel.
1: Ik vond ze al zo nieuw hier.
2: Gewoon aan elkaar plakken.
3: Ja, maar toch.
2: Ja. Op een leuke manier aan elkaar plakken.
3: Ja, nou, dat is goed gelukt.
2: Ja, want Henk kwam met het douwtrappen. En ik denk dan altijd gelijk douwtrappen, maar het is altijd wel plus muziek. In de Amer is het altijd
4: met muziek.
2: Puntje, puntje, plus muziek.
1: Maakt niet uit wat.
2: Maar het is altijd met muziek.
3: Precies.
2: Tenminste, als ik erbij betrokken ben.
1: Ja. Gelukkig maar.
2: Ja.
3: En

0: ik vond het goed gekozen. Want het was heel... Thijs en Maxime die hebben mooie muziek, mooie stemmen, mooie liedjes. Maar het past ook heel goed bij de afronding van dit Douwtrap.
1: Ja.
2: Dit is niet de laatste keer geweest. Dat is het begin van een traditie.
0: Dat heeft traditie.
3: Ja, zeker. Ja. Ja. Ja. Nou is de grap altijd, één keer iets georganiseerd hebben, denk je, nou, dat hebben we nu gedaan. Wat nu? Weet je, de traditie is het leuk, tot op zekere hoogte, maar we willen ook altijd gewoon weer nieuwe dingen. Dus ja. Als we dan de ene keer gewandeld hebben, zullen we volgende keer gaan fietsen, weet je dat? Ja.
4: Nee, dan nemen we andere broodjes, een andere route.
0: Ja, en andere vrijwilligers.
4: Ja, klopt. Dat dan niet. Nou, wij hebben ook al wandelingen georganiseerd met muziek onderweg.
3: Ja, ja, was ook heel mooi.
5: Heb ik al, ja, daar waren ook een paar mensen die
4: dus waren. Dus kunnen we volgende hemelvaart gaan wandelen met een drumband voorop. Ja.
0: Een van onze wandelaars die komt uit Brabant en die vertelde mij dat. Ja. Van, ja, bij ons op het dorp beginnen we in een café 's ochtends om 6 uur met bier en de fanfare. En dan gaan we lopen. Ja. En dan halverwege weer fanfare. En als we terugkomen, weer bier. En als je brood of krentenbollen wil of koffie, moet je zelf meenemen. Dus dat kunnen we ook doen.
2: Dus dan komen toch de snollebolletjes een keer optreden hier.
0: Ja,
5: we gaan alleen maar van links naar rechts. Dan komen we niet
0: verder.
2: Ja.
0: De
2: Nou, ik hoor het al. Ja. Dank jullie wel. En nou, waarschijnlijk tot volgend jaar dan.
4: Ja, het zou mooi zijn.
6: U hoort het. Genoeg ideeën voor de volgende editie van de Douwtrappen. Wij zijn benieuwd. U heeft geluisterd naar Douwtrappen bij Café de Amen. U hoorde deelnemers, de organisatie, vrijwilligers en muziek van

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. In de buurt van München in Duitsland is een bus met schoolkinderen op een stilstaande bus gebotst. Een scholier is om het leven gekomen en ook raakten tientallen mensen gewond. 4 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Duitse media zijn de kinderen tussen de 7 en 9 jaar oud. Ze zaten in de bus

0: voor een schoolreisje. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens televisieopnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met twee jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Een deel van de uitzending is al te zien op het Instagram-account van Pointer, inclusief de mishandeling.
1: En hoewel ik dacht hier wat drugs en nepgeld te gaan kopen, loopt deze deal even helemaal anders.
2: Goed, man.
3: Ja, papa.
2: Vanuit Rotterdam, ja.
3: Alles leeg.
0: De Groot heeft aangifte gedaan. Bondscoach Ronald Koeman denkt dat keeper Bart Verbrugge zondag mee kan doen met de eerste WK-wedstrijd van Oranje. Dat zei hij zojuist op een persconferentie.
4: We zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is en of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
0: In de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan maandag raakte Verbrugge geblesseerd aan zijn heup. Vanwege die blessure trainde hij vanavond niet mee. Het weer vanavond verspreidt over het land nog een aantal buien, soms met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags dan opnieuw buien en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
5: Radio AN Hunze.

Ja, dat was Jonas Leuf met Ja, Ja, Ja. En welkom bij Geef Ze van Jetjen op Radio A en Hunze. Mijn naam is Lars Jetten en we gaan weer 2 uur lang ontzettend mooie radio maken met elkaar. Die Jonas

Hans Leuven, die je zo net hoorde, om het programma maar eens even mee te openen. Dat is een deelnemer van het Songfestival van een paar weken geleden. En volgens mijn EGA thuis de beste inzending. Nou, ik weet niet wat jullie ervan vonden. Laat het anders weten. Hè, dat kan prima. We hebben natuurlijk ons chatbox via www.radioanhunze.nl. En we hebben natuurlijk ons telefoonnummer 0592703030. Kun je altijd meepraten. En je kunt ons ook appen. Hè. We hebben WhatsApp hier gewoon in de studio. Gooi een appje deze kant op. En praat mee. En kies de muziek mee. Dat kan ook. Geen probleem. Verzoekjes staan we altijd open voor. Dus laat maar weten. Een beetje een verregende dag vandaag. Ik weet niet hoe het bij jullie thuis was. Maar wij hebben ongeveer de regenstorm. Of de hagelstorm vooral. Des doods meegemaakt. En dat gekoppeld met het feit dat bij ons de kleine nu een soort nieuw bedje heeft. Betekent dat er niet heel veel slaap is gehaald. Dus als je nou denkt, hey, de DJ zit te slapen. Als ik op het scherm meekijk, hallo allemaal. Ja, dat zou me zo kunnen. Dus om de energie er een beetje in te houden, gaan we ook maar gelijk weer door met een beetje goede muziek en een beetje energieke muziek. En als je dan toch de kleine hebt die je ophoudt, wat is er dan beter dan Kids van Robbie Williams en Kylie Minogue? Want het is wat, die kinders.

Ja, The White Stripes met You Don't Know What Love Is. You Just Do What You're Told. En daarvoor Robbie Williams en Kylie Minogue met Kids. Vanwege het feit dat we een mooie slapeloze nacht achter de rug hebben. Want die kindertjes die houden je af en toe toch wel wakker.

En dan is met een beetje uptempo en een beetje zo'n beuker als de White Stripes, dan blijf je in ieder geval even bij de les. En dat is wel even fijn. Het grote sportnieuws van dit weekend was natuurlijk de Formule 1. Want die deed de legendarische venue, of het legendarische circuit van Monaco, deden ze aan. Maar Hollands glorie in bange dagen, onze Max Verstappen, daar ging het helaas niet zo goed mee. Die is vanwege een technische storing is die eigenlijk best wel snel uitgevallen. En volgens mij is hij daarna ook heel snel met zijn boot richting huis vertrokken, want de beste man die woont daar, nou geef hem eens ongelijk. Maar ik las dat zo en ik zag ook op een gegeven moment van die samenvattings voorbij flitsen. En toen moest ik eigenlijk gelijk een beetje aan dit nummer denken. Omdat de bolide van Max, die was kapot. En Max rijdt natuurlijk voor Red Bull. En Red Bull heeft een slogan. Red Bull gives you wings, hè? Red Bull geeft je vleugels. Nou ja, en als je het hebt over gebroken vleugels, dan kom ik al heel gauw uit op een bepaalde band, namelijk Mr. Mister. En ik vond dat zo'n toepasselijke combinatie. Ik denk, ach, weet je wat, we doen hem er gewoon in. Dus hierbij Mr. Mister met Broken Wings.

Ja, dat was Mr. Broken Wings vanwege Max Verstappen. Hè. Zijn Red Bull Did Not Give Him Wings, die was ook broken. En Otis Redding met Hard to Handle. Ander sportnieuws, hè. De trouwe luisteraars onder ons. Ik weet niet of we die hebben, maar anders bij deze. De trouwe luisteraars onder ons. Dank jullie dat jullie er zijn. Maar die weten ook dat wij bij Geef ze van Jetje nog wel eens de MotoGP volgen. En de MotoGP dit weekend, die waren in Hongarije, in Balaton Park. En dat is een beetje een apart circuit. Ik denk dat de gemiddelde snelheid die ze daar op de race halen, hè, dat geeft een beetje weer hoe snel een circuit is, zoals je verwacht. En het is de laagste van de hele kalender. Het is echt een beetje een soort kartcircuit meer. En met die kleine motorfietsen uit de Moto 3 en de Moto 2, dat zijn de wat kleinere klasses, dan wil dat allemaal wel. Maar met die hele grote motorfietsen van de MotoGP, nou dan is dat allemaal een stuk lastiger. En zo ook in deze race, want daar was op een gegeven moment een stevige crash gelijk in het ingaan van de eerste bocht. Jorge Martin, een Spanjaard, een oud wereldkampioen, die verloor eigenlijk bij het aanremmen van die bocht, verloor die de macht over zijn motorfiets.

remde iets te hard, remde iets te laat misschien. En hij schoot zo door en hij kegelde dan in die eerste bocht, kegelde die zo, ik geloof 5 anderen kegelde die met hemzelf mee. Dus in totaal lagen er na die eerste bocht 6 man lagen in de grindbak. Waaronder op dit moment de leider van het kampioenschap, Marco Bezzecchi. En ook nog eens de teamgenoot van die Jorge Martin. En ook nou de teambaas van Aprilia. Ze rijden allebei voor het fabrieksteam van Aprilia. Die had ook eigenlijk weinig goeds te zeggen over deze actie. Dat was eigenlijk niet... die maakte daar geen woorden aan vuil. En nou ja, die actie, als je het ziet, ja, ik moet een beetje denken aan het refrein van dit volgende nummer. En het is een beetje een oude rot. Misschien kennen de meesten van jullie nog wel. Ergens ver achter in het geheugen weggestopt. Maar dit is POD met Boom.

listen.

Live met Lightning Crashes. En daarvoor hadden we P.O.D. met Boom. Ter ere van Jorge Martin, die dacht dat hij beter torpedo dan motorcoureur kon zijn. En ik moet zeggen, radio aan hun. Er zijn heel veel mensen die komen hier hele dagen radio maken. Dat is hartstikke leuk. En we hebben hier een soort kleine kantine. En af en toe neemt dan iemand ook wel eens wat mee. En nu kwam ik vandaag binnen en er lagen ook wat koeken. Dus wie het was, geen idee, maar hartstikke dankjewel. Maar ik ben ook een beetje aan het calorieën tellen. En ik probeer een beetje af te vallen en dat is al lastig genoeg. En ik had zo net wel een beetje van de schok van mijn leven. Ik kwam binnen, ik denk, oh, daar ligt een gevulde koek. Nou, ik ben gewoon eigenlijk wel benieuwd hoeveel calorieën er in een gevulde koek zitten. Geen idee eigenlijk, weet je. Ja, misschien kun je nog een snackje. En toen keek ik op de achterkant van die verpakking en zo'n koek is dan 100 gram. En die 100 gram... dat is dan ook gelijk meer dan 400 kilocalorieën. Ik geloof 407 stuks of zo. Nou, ik ontbijt minder op een dag. En mijn middageten, mijn lunch, 4 boterhammen met wat beleg erop is minder dan dat op een dag. En vandaag hebben we groentesoep gegeten.

Dus daar zit ook al niet zo heel veel in. Dat was ook al minder als dit. Dus dan dacht ik wel van jongens, je bewerkt gewoon inderdaad echt met zo'n ding een hele maaltijd naar binnen. Dat vond ik toch wel even weer zo'n leermomentje of zo, weet je wel. Dat je toch even bij jezelf denkt van oh ja, weet je, zoveel zit erin. Nou ja, god, weet je, ik heb het zo weer geleerd. En nou, doet u uw voordeel ermee. En het volgende dat we gaan draaien, dat is een wat gezondere snack. Dat is een lekker stukje fruit. En dat wordt ons gebracht door de president van de Verenigde Staten van Amerika. Peaches. Ik denk dat hier een stuk minder kilocalorieën in zitten. Geniet ervan.

Dat was Outkast met Miss Jackson. En daarvoor hadden we de Presidents of the United States of America met Peaches. Want klaarblijkelijk is een gevulde koek van 100 gram gewoon echt letterlijk een heel ontbijt wat je in één keer naar binnen werkt. Zoals getuigen de gevulde koeken die hier netjes door een collega of lief door een collega zijn achtergelaten. Maar waar ik maar van heb besloten om er niet één van te eten. Om mijn calorieën maar vandaag een beetje binnen de perk te houden. Het is nou eens. Op Amazon Prime is in deze week, of vorige week, deze week denk ik, is een nieuwe serie begonnen. Of is eigenlijk een serie, is een nieuw seizoen van de serie is uitgekomen. En dat is Clarkson's Farm. En ik weet niet of u het kent, maar Jeremy Clarkson is de presentator van wat vroeger Top Gear was. Dus dat is een autojournalist, om het maar zo te zeggen. En die maakte altijd ontzettend vermakelijke programma's, vond ik, met Top Gear. Nou, daar is hij met een beetje gedoe weggekomen. En toen heeft hij zich maar een boerderij gekocht ergens in het westen van Engeland, van Groot-Brittannië. En daar probeert hij te boeren. En dat gaat hem nog niet altijd even goed af. Hij heeft hulp van een jonge jongen. Ook dat is weer een ontzettend vermakelijk programma. Nou, seizoen 5. Hij is ondertussen al 5 jaar aan het boeren. Seizoen 5 is uitgekomen. En wat ik wel heel leuk vond, is dat hij in dat seizoen ook op zoek gaat naar vernieuwingen in de landbouw. En dan komt hij warempel uit bij onze Nederlandse boeren. En ook bij een drijvende koeienstal in Rotterdam, in de haven van Rotterdam. En ook bij een aardappelboer ergens in Zeeland. En ik zat me dat zo eens te bekijken. Aan de ene kant is het natuurlijk super vet om te zien hoe die aardappelboer werkt. Hij spuit zijn bestrijdingsmiddelen met drones en gaat zelfs grote schuren vol met miljoenen aan tractoren staan en noem het maar op. Maar ik dacht ook een beetje bij mezelf van ja, volgens mij in Nederland boeren wij op zulke grote oppervlakte en hebben we alles zo geruilverkaveld. Ja, zou je dat in dat landschap in Engeland waar die Clarkson zijn boerderij heeft, zou dat eigenlijk überhaupt wel lukken? Want dat zijn allemaal van die heggetjes en bosjes hier en van die opgestapelde stenen muurtjes en overal. Ja, en volgens mij om dan weer op de schaal zoals sommige Nederlandse boeren... Ja, dan heb je volgens mij echt wel weer een ander landschap nodig. Maar dat tezijde, deze serie, wat ik zeg, ik vind het heel vermakelijk.

Dus echt een kijktip. En de muziek die je af en toe ondertussen hoort is ook ontzettend classic rock leuk. En nou moet ik toch tot mijn verbazing toegeven dat dit volgende nummer dat ik gepland had, dat ga ik draaien van Spotify, want hij staat gewoon niet in ons eigen systeem. Als je het over classic rock hebt, dan denk ik dat dit toch echt nog even toegevoegd moet worden. Want we hebben het gewoon over Led Zeppelin. Ik bedoel, dat is niet de minste, toch? Ja, ik denk dat we toch even hier met de directie moeten spreken en dat dit nummer zo snel mogelijk in ons computer moet komen, want het is wel een gemis. Toch? Ik vind van wel.

0: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

Ja, een hoop gejuich, een hoop geklap voor Willie Nelson en On The Road Again. En dat was eigenlijk een beetje ter ere van de A28 die weer open is. Dit weekend moest ik er ook nog even overheen. En nou ja, toen moesten we op de heenweg nog via Meppel en allemaal toestanden. Maar eindelijk is de A28 is weer open. Dus ik denk, nou, we are on the road again. Dat is Willie Nelson. We kunnen weer gaan met die banaan. En toen kwam vandaag het nieuws via Dagblad van het Noorden, en ik zie het nu zelfs op de NOS en zo al staan, dat dat de reparaties aan onder andere de A28, de verdere reparaties die nodig zijn in het noorden, dus niet alleen bij ons hier in Drenthe, maar ook in Groningen en ook in Friesland, dat die gewoon niet doorgaan. Want er is geen geld. Nou, die A28, dat is al een... In ieder geval niet op de delen die nu aangepakt zijn. Ik ga er even vanuit dat dat nu biljartlaken asfalt is. Maar op die delen die niet zijn aangepakt, ja, dan heb je het over toch wel een beetje een soort kaasschaaf waar je overheen rijdt. Het is niet het beste asfalt meer. Nou, en als daar nu de komende maanden geen geld meer voor is, nou, dan weet ik niet hoe goed dat nog gaat zijn. Maar ja, het is niet anders. We moeten het er maar mee doen. Het geld is klaarblijkelijk op. We gaan nu een beetje richting de afsluiting van het uur. En dat gaan we niet doen voor we nog even luisteren zo dadelijk naar Crowded House. Don't Dream It's Over. Want ik zat van de week bij een collega naast en daar kwam een bedrijf erbij. Dat heette Hey Nou, Hey Nou. En we zeiden tegelijkertijd Hey Nou, Hey Nou. Dus daarom nemen we deze mee. En dan na het uur gaan we natuurlijk traditiegetrouw de week breken. En dat doen we met een artiest. Dat is niet gelijk in één keer zo'n beste beuken. We hebben natuurlijk met P.O.D. al wel een beetje een beuken gehad. Nee, we gaan het doen met onze vrienden van Primus. En dat is een beetje gekke muziek, maar ik hou er wel van. Het is een beetje rare muziek. Het is een beetje, nou ja, heel unieke muziek. En zeker die bas van Les Claypool, die beukt er toch nog steeds wel een beetje in. Als je dit nummer hoort, het is Wynonna's Big Brown Beaver, dan zou je ook echt een keer de clip moeten gaan kijken. Want die is ook om te smullen. Maar daar gaan we straks dus het volgende uur mee verder. En dan zou ik zeggen, tot straks en bij dat nieuwe uur. En dan beginnen we lekker met Primus.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. De 21 andere bemanningsleden zijn gered. De misstanden bij een vleesverwerker in Nuenen blijken groter dan gedacht. In april werd bij het bedrijf een inval gedaan omdat in de producten delen van runderen zouden zijn verwerkt die niet geschikt zijn om op te eten. Ook zou soms bedorven vlees zijn bewerkt. Het bedrijf werd gesloten en de leiding opgepakt. Uit nieuw onderzoek van de NVWA blijkt dat het bedrijf in Nuenen vaker ongeschikt vlees verwerkte dan gedacht. De Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom voorlopig niet aanbesteed. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er bij onderhoud kritisch wordt gekeken naar projecten die nu echt moeten gebeuren of nog even kunnen wachten.

0: Omdat we juist die basis weer op orde willen brengen. Te lang hebben we dat onderhoud voor ons uitgeschoven. Is vooral focus geweest op nieuwe aanleg. En we moeten die basis echt op orde houden. Om te voorkomen dat onze infrastructuur echt verpietert in Nederland. Ja, en daarvoor zullen we ook moeten kiezen.
1: Voor zo'n 100 kilometer aan asfalt in Noord-Nederland geldt dat het daardoor de komende jaren niet kan worden vervangen. Het KNMI gaat eerder en preciezer waarschuwen voor extreme weersomstandigheden. Nu nog worden waarschuwingen afgegeven per provincie, maar dat gaat veranderen. Het Weerinstituut wil waarschuwingen op den duur op dezelfde manier versturen als een NL Alert. Het weer vanavond verspreidt over het land wat buien, soms met onweer. Morgen zon, wolken en 's middags regen bij 17 graden.
2: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.

Ja, dat was Primus met Wynonna's Big Brown Beaver. Ik zei het is een beetje vreemd, maar ik vind het wel lekker. Ja, en Les Claypool op die bas, dat is ook wel echt, vind ik, een genie. Vind je het nou helemaal niks? Laat het dan ook gerust weten. Dat kan via de chat, dat kan via de app. En welkom! We hebben het uur weer gebroken. Welkom bij de tweede uur van Geef ze van Jetje. Mijn naam is Lars Jette. En leuk dat je luistert. En we hebben dit aankomende uur hebben we weer een hoop muziek voor je klaarstaan. Je kunt meepraten, je kunt meedoen. We hebben een chatbox, we hebben een WhatsApp. Dus doe dat gerust. Ik beloof dat het vanaf nu allemaal weer een beetje wat normaler zal gaan worden. Alhoewel, ja, je kunt altijd nog via de chat of wat dan ook een verzoekje doen. En wie weet welke kant er dan weer op gaat. Het volgende liedje is in ieder geval een beetje... soms heb je niet veel nodig. Ik heb wandelschoenen gekocht. Nou, op wandelschoenen ga je lekker lopen. Waarom dan niet? Ook maar gewoon 500 mijl lang. En waarom dan ook maar niet? Op het lekkere ritme van de Proclaimers.

Ja, de New Radicals met You Get What You Give. En daarvoor hadden we de Proclaimers met I'm Gonna Be 500 Miles. Vanwege de nieuwe wandelschoenen. Ja, je moet wat, hè. En via de chat is even

aanvraag, de Blue Oyster Cult met Burning For You, die komt eraan direct nadat we nu even luisteren naar een nummer van Kovacs. Want op RTV Drenthe en ook nu op de NOS zag ik, stond een artikel over archeologische opgravingen in het nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen. Nou, ik heb archeologie gedaan en afgestudeerd, zeg je dan, in Groningen. En dat soort berichten word ik altijd heel erg blij van om dat toch even te lezen. En als je dat artikeltje ziet, dan misschien kun je op de schermen, dan kun je het zelfs meekijken. Nu, dan zie je zo'n grote gouden ring. En ik heb veel gevonden in mijn tijd dat ik archeologie heb gedaan en gestudeerd, maar ik heb nooit goud gevonden, nooit dit soort vondsten. Mijn allereerste opgraving in het eerste jaar, dat was in Groningen bij het Europapark. Ja, dat was op een steentijd opgraving, dus dan ben je heel veel aan het zeven en aan het doen. Ja, dan vond je schrabbertjes van vuursteen, of dan vond je, aan de andere kant vonden we vooral afval. Dat was een stuk minder indrukwekkend als deze vondsten. En ze hebben er, zeggen ze, 3000 geborgen. Nou, dat wil dan wel lukken als je natuurlijk een hele grote opvraging hebt. En 600 daarvan zijn zeer bijzonder. En ze doen hun best samen met de gemeente Coevorden om die binnenkort ook in Drenthe ergens tentoon te stellen. Nou, ik ben zeer benieuwd. Ik ga ze graag even kijken. Even bekijken. En ter ere van al die archeologen inderdaad, hier komt dan Kovacs met Diggen. Want dat doen ze.

Ja, de Blue Oyster Cult met Burning For You voor Vincent in de chat. En heb je nog verzoekjes? Laat ze gerust weten. Dat kan inderdaad via die chat. Dat kan ook via onze WhatsApp 0592 70 30 30. En dan komt hij hier gewoon binnen. Dus dat komt helemaal goed. Het volgende nummer, dat was eigenlijk een beetje een verrassing van de week. Ik was soms ben je in Spotify dingen aan het luisteren en dan krijg je in één keer een suggestie. En dit was van een band waar ik al heel lang niks meer van had gehoord. En dat waren de Eagles of Death Metal. En dat is een band die is vooral eigenlijk, ja, superleuk waren ze bezig. Maar ze zijn eigenlijk wel een beetje bekend geworden omwille

vervelende redenen. Want dat was namelijk de band waar in 2015 in de Bataclan in Parijs een aanslag werd gepleegd gedurende hun concert. En bij die aanslag kwamen 90 mensen om het leven. En sindsdien hebben ze nog wel weer getoerd na die aanslag. Want het laatste album van hun Zipper Down, als ik mij niet vergis, was van 2013. En toen zijn ze wel weer gaan toeren. De Nos Amis Tour, hè, om ter ere van ook hè, onze vrienden. We zijn samen. Maar daarna was het stil. Dus ja, je kunt je voorstellen, ik was blij verrast toen ik zag dat er nieuw materiaal uitkwam. En dat ze ook wel weer op tour gaan dit jaar. In augustus staat er wat gepland. Maar deze nieuwe release, dat is een samenwerking met Emily Wolf. En ze hebben twee nummers uit. Het is een beetje punkig. Ja, ik hou er wel van. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat het gerust weten. En hier komen ze dan. En ze zijn weer een beetje terug. De Eagles of Death Metal.

Nou, dat was Lord met een remix van Chromeo van Greenlight. En daarvoor hadden we de nieuwe release van de Eagles of Death Metal met Emily Wolf samen, getiteld Lips. Ik weet niet wat jullie ervan vonden. Ik vind het leuk. Er zit wat weinig Eagles of Death Metal in en wat veel Emily Wolf, maar dat is eigenlijk helemaal niet verkeerd. Via de chat kwam dit volgende nummer binnen. En ik hoop dat ik de goede heb. Laat maar weten of die klopt, Hendrik. En als die niet klopt, dan hoor ik het graag. Maar ja, hij staat ook bij ons in het systeem en dan is hij ook in de banner te lezen en te doen. Dus dat vind ik eigenlijk altijd wel leuk om het op die manier ook proberen te draaien. Dus ik hoop dat dit de goede is. Hier komt Wolfgang Petri met Verlieben, Verloren, Vergessen, Verzeihen.

MGMT met Kids en daarvoor Wolfgang Petri met Verlieben, Verloren, Vergessen, Verzeihen, Verzien. Ik weet nog steeds niet of ik het goed uitspreek, maar komt vast goed. Jullie hebben hem gehoord. Binnengekomen via de chat. En via de chat hebben we ook voor zo dadelijk de Black Keys met Little Black Submarine. Die komt er ook nog aan. En in de chat gaat het nu ondertussen ook over dat we de Duitse vrouwenmanschaft maar uit moeten nodigen. En als dat niet lukt, aan een één. Nou ja, weet je, ik denk dat als we het lijstje afwerken, dan komen we vanzelf ergens terecht. Misschien bij de lokale aerobics club of hoe heet dat, wat ze allemaal in het water aan het dansen zijn. Aqua Fitness, misschien dat die ook wel willen komen, wie weet. Deze week kwam er een bericht naar buiten dat in Eekster-Zandervoort dorpshuis de Dolschool een subsidie heeft gekregen. Want ze moeten de boel eens even flink opkalefateren daar. Het gebouw is bijna 100 jaar oud. En voor de verbouwing hebben ze €500.000 nodig. Nou, de gemeente Arnhem, die wilde er in ieder geval €100.000 in steken. In die renovatie. En dat hebben ze afgelopen week besloten. Het college van burgemeester en wethouders. Maar dat betekent dus ook dat er nog steeds €400.000 op de paal moet worden gelegd. En daarom gaat die initiatiefgroep nu driftig op zoek naar andere geldpotjes en verschillende fondsen. Wie weet, hè, dat er straks ook nog wel een soort van collector of zo. Wat zeg je? Een sponsoring komt, wie weet. Maar het is toch mooi dat het college van burgemeester en wethouders dat soort geld beschikbaar stelt voor dit soort dingen. Wij hebben zelf, ik woon in Rolde, wij hebben zelf de Boerhoorn en dat soort zaken. En als je allemaal ziet wat er georganiseerd wordt in zo'n dorpshuis. Ja, dat is toch wel een beetje ons huis is dat. Hè? Je komt er ook geregeld bij ons, zit de biep erin en noem het maar op. En de huisarts. En toch wel heel fijn om te hebben. Zo'n ons huis. En iemand anders die ons huis heeft bezongen. Dat waren de heren van Madness. En dat is ook nog eens een heel erg lekker liedje. Dus hierbij voor alle dorpshuizen, Our House.

0: The Black Keys met Little Black Submarines. Aangevraagd in de chat en bij deze ook gedraaid. En het volgende nummer komt ook vanuit de chat. Dat is namelijk The Distance van Cake. En daarna proberen we nog even qua tijd of dat gaat lukken om Queens of the Stone Age met I Sat by the Ocean er tussendoor te doen. Misschien zeg ik nog dag, misschien niet. Maar dan gaan we kijken hoe het lukt met de tijd.
1: Reluctantly crouch at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning and burning

Ja, natuurlijk lukt Queens of the Stone Age ook nog. En die gaan we ook nog draaien bij deze. Hartstikke bedankt allemaal voor het luisteren. Hartstikke bedankt voor het meepraten met de chat. Ik kreeg nog even een update van Mamouke. Die luistert ook altijd trouw mee. Die vindt dat Hendrik helemaal gelijk heeft. Er mag wel weer wat meer slager op de radio komen. Dus het wordt op meer plekken gewaardeerd. Ik zeg hartstikke bedankt. Tot volgende week. Als jullie het leuk vonden. Dit was Geest van Jetje. Ik was Lars. En we gaan eruit met de Queens of the Stone Age.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur.
2: Als dat zou maken dat mensen niet meer de keuze hoeven te maken om op een gammelbootje de Middellandse Zee over te steken met het risico van verdrinking en misbruik op bodem in Noord-Afrika, dan zou dat natuurlijk een groot goed zijn.
1: Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. De illegale tabak uit het bedrijfspand in Amsterdam is in beslag genomen. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een

0: een Europees project om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Het weer verspreidt over het land nog wat buien, soms met onweer. Morgen afwisselend bewolkt bij 17 graden.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Cobblestones en Dusty Roads. 2 uur blues in Americana. Samenstelling en presentatie Willem Dijkema en techniek Jos Seidel.

0: I know people could not hear myself. Come back, baby. Let's talk it all one more time.
1: John Lee Hooker, de man kwam uit Clarksdale, Mississippi. En hij opende vanavond Cobblestones en Dusty Roads met Come Back Baby. Welkom bij 2 uur blues in Americana. Mooi dat je weer aangeschoven bent. De volgende man die komt uit Memphis. Niet zo roer als lust onder zijn naam. Memphis Slim. How long?

0: Big Joe Williams is de man die dit nummer schreef. Dit was de uitvoering van Sonny Terry en Brownie McGee. Een blues duo dat met name door de opkomst van de folk blues een flinke boost kreeg. En graag geziene gasten waren op diverse bluesfestivals. Quiet Tongue beweerde ook wel dat hun populariteit een beetje te danken was aan het feit dat Sonny blind was en Brownie McGee mank. En sommigen hebben ze ook wel spottend, de blinden en de manken. Beetje jammer. Toen had je ook al van die zieke geesten die dat bedachten. Je hoorde ze met Baby Please Don't Go, een mooi duo was dit.
1: Traveling with the Blues.
0: Een reis door de tijd met de muziek van QB en Blizzard.
2: I was traveling with the blues, take it real cool.
0: Ik zeg het elke week weer. Stap in je auto of op de fiets of wat dan ook. En breng een bezoek aan het C+B Museum in Grollo. Ook tijdens het Holland International Blues Festival is het museum geopend. En is er zelfs een kleine pop-up versie op het festivalterrein. Op je vele reizen heeft misschien vast wel eens een blue-eyed girl ontmoet. Maar met deze ging het niet goed. Het nummer komt van de vijfde langspeelplaat van de band. Die toen de Noost Gellingen Muskee bestond uit Jaap van Eyck op bas, Dickie Beekman drums en Hermanus Brood op de piano. De blazerssectie was ook niet gering. Jenne Meijnema, Roel Hemmers en Eduard Nick. Die zorgen voor de blazermuziek bij dit nummer. Prachtig nummer. Blue-Eyed Girl, QB and the Blizzards.

Rodney Crowell, een tijdlang de schoonzoon van Johnny Cash. Dit was The Long Journey Home. En dit komt uit de studio's van de Muscle Shoals. Dit is Capmo, The Road of Love.

0: may be the devil,
1: it may be the Lord.

Ja, ook dit komt uit de Muscle Shoals Studios. Willie Nelson, Jamie Johnson, Chris Stapleton en Lee Ann Womack. Met het door Bob Dylan geschreven nummer Gotta Serve Somebody. Bob Dylan nam het op zijn album Slow Train Coming. En we hebben nog een nummer van Bob. Nou, in de uitvoering van Betty Lafette. It Ain't Me, Babe.

volgen al wekenlang de box ABC of the Blues. En daar hebben we een eigen serie van Max, zodat we mooi de blues op alfabet kunnen laten horen. En deze band staat ook op die grote selectie. En ze heetten The Four Blazes. Dat was een rhythm and blues troep in Chicago. Ze speelden meestal alleen maar in een vaste club in Chicago. En in 1939 deden ze dat met Earl Hines. En toen deden ze ook nog eens een Europese tour. En bij terugkeer in Amerika was het klaar met de band. Veel zit mijn koor. Wij leiden Drunken Blues. Even wat meer gitaarmuziek. Johnny Winter. She likes to boogie real low.

Cause my baby can't be found. Alexis Corner, een man die de meeste mensen wel kennen van zijn samenwerking met Cubian Lizards op de LP Live in Düsseldorf. Nummer Freddie King, I'm Tore Down. En dit ben de North Mississippi All-Stars, Mean Old Wind Died Down.

Goed, dat was Mississippi All-Stars met Mean Old Wind Died Down. En we gaan de 1 minuut en dan doen we met Joe Turner en Jumpin' Tonight. Blijf lekker bij jongens, we hebben er zo weer. Tot zo.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
2: Jon van Kam met het NOS Journaal. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat de agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld door Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. Er is brand gesticht in een bus en een auto. In hun auto's werden fakkels aangestoken en voorwerpen naar de hulpdiensten gegooid. De relschoppers riepen teksten als buitenlanders eruit bij de mesaanval maandagavond. Raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met niet-EU-landen, bijvoorbeeld over de mensenrechten. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. 21 bemanningsleden zijn gered. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. Paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Spaanse koning Felipe en zijn koningin Letizia waren aanwezig bij de kerkdienst. Tienduizenden mensen hadden zich verzameld langs de route van de paus door de stad. Inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer verspreid over het land valt hier en daar nog een bui, soms ook met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag opnieuw buien en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

0: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
1: Radio A. en Hunze.

Cobblestones en Dusty Rhodes. 2 uur blues in Americana. Samenstelling en presentatie Willem Dijkema en techniek Jos Seidel.

Wat een lekker begin van het tweede uur van Cobblestones en Dusty Roads. Je hoorde de band van Edwin Jongendijk en Jaap Fischering. Sunken Lanes uit die band. En je hoorde het titelnummer van hun laatste album, Burning Desire.

0: En dat brengt ons bij tijd voor Jos zien Burning Desire. En dat doen we altijd in...
1: De keuze van Jos.
0: Ja, wij noemen ze Rob en Rob. Rob Lutz en Rob McDonald's. Ze komen uit Canada die bij de jongens en speelden ooit live. Want Polkje trouwens, maar live in Café Kierp en een speakerboard. En Jos maakte van opnames en door van is dit The Only Soul.

Touch Mahal en Cap Mo, zo noemen ze zich. Touch Mo van het album Room on the Porch was dit Better Than Ever. De zangeres was Wendy Moten en dit is Bob Dylan. Hij kreeg al wat aandacht tegenwoordig in Cobblestones en Dusty Roads. Van zijn album Nashville Skyline is dit de Nashville Skyline Rag.

Nathan Bell. Hij was onlangs nog in Nederland. En van zijn album Red, White and American Blues hoorde je American Blues. En omdat ze mooi heet. Nog één keer Bob Dylan. Nou ook zingend. To be alone with you.

Je hoorde John Morland, man komt uit Longview, Texas. En als je hem ooit gezien hebt, het is een imposante verschijning. Hij maakte prachtige muziek, mooie teksten. En je hoorde het titelnummer van zijn album High on Tulsa Heat. En deze dame die maakt prachtige blues. Deidre Farr, nummer 8, Bad Company.

0: graag geziene gasten op de vaderlandse podia. En ze komt ook regelmatig over. Nog niet zo heel lang geleden deze zon met Evan Java een toertje. Van het album Cry Out was dit The Storm.
1: This is Bessie Smith, the Empress of the Blues.

volgende week doen we het laatste nummer in de serie De Ode aan Bessie Smith. En dan hebben we 23 nummers van deze iconische blueszangeres draait. Bessie overleed op 43-jarige leeftijd aan de gevolgen van een auto-ongeluk. Ik zal de volgende week nog doopvel in wat meer liggen. Vandaag hoorde je van de Empress of the Blues, zoals ze benoemd was, My Sweetie Went Away. En als Harry misschien 35 jaar lang in het vak zit, dan steken een hoop collega's de kop in elkaar en soms maken ze met de Blizzards het album Hotel Grollo. Van het album is dit Tineke Schoenmaker, samen met de Blizzards, het prachtige Somebody Will Know Someday.

0: Kijk op www.cobblestones-road voor onze volledige speellijst.
1: En naar Cobblestones met dubbel B.
2: En behalve de speellijst vind je ook nog andere wetenswaardigheidjes op onze website. Je hoorde Nana Larsson, een Deense zangeres met het nummer Josie. En dat is een mooie zangeres. Ik zal de toekomst nog meer van zijn. En dan hebben we nog één nummer voor je klaarstaan. Want Jos zegt, Willem, het is kloor. We gaan luid. We gaan naar huis toe. We gaan een biertje doen. En we danken jullie voor het luisteren vandaag. Het was weer aangenaam om bezig te wezen. Wij sluiten af met Steve Earle. Of wil ik vergeten, schroef van de week gerust nog weer naar bij ons. En dan doen we wat extra aandacht, schenken we dan aan het Holland International Blues Festival, wat dan die week in Grollo plaatsvindt. En nog over de lucht, Steve Earle, My Old Friend the Blues. Dankjewel voor het luisteren, tot aan de week. Mooi.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Manik Zampersen met het NOS-journaal. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen in Iran onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. Gisteren voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Volgens president Trump was Iran daarvoor verantwoordelijk. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle vijf de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. Twee wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek naar het bericht, maar volgens hen wilden de andere drie wethouders dat niet. De drie stapten vanavond ook op omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Railschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld op Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben er weinig vertrouwen in. En moeten dan strikte afspraken worden gemaakt met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Manning Sampersen met het NOS-journaal. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. President Trump had al aangekondigd dat hij Iran hard zou aanpakken. Hij vindt dat de Iraanse leiders te lang doen over de onderhandelingen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. De inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer. Hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.
1: Vanavond ga ik scoren, het beest in mij gaat los. Strakke kleren, lekker luchtje, tanden goed geflost.
2: Mijn piem is goed gewassen, het smegma is eraf. En ik weet het alweer zeker, er wordt iemand volgeblaft.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.